0: is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, er trekt wat bewolking over vanuit het noorden en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het koelt af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur. Na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Die brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de Franse hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt het onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer volop zon. En het wordt opnieuw een erg warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. 63 mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. En straks weer een hoop zon, het wordt opnieuw warm, bij 23 tot 31 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: is allereerst terug op aarde na haar reis naar Mars. En dat was een lange reis natuurlijk. Het is alweer een tijdje geleden, vorige week in de Johan Cruijff Arena. Maar vertel nog even, hoe was het?
1: Ach ja, we zijn inderdaad bijna een week verder. Maar ik zit gewoon nog in een soort van roes. Omdat het gewoon zo leuk was. En weet je, Bruno Mars die oogde ook alsof hij heel veel plezier had. Dus dat enthousiasme dat kwam gewoon helemaal over in die hele Johan Cruijff Arena. Nou, dat zijn wel meer dan 50.000 man. Het was echt een feest.
0: Ja, en jouw doel was om oogcontact te leggen met hem. Daarvoor heb je zelfs een compleet nieuwe garderobe aangeschaft.
1: Klopt.
0: Is dat oogcontact tot stand gekomen?
1: Nou Bert, ik kon eigenlijk niet meer bij de balustrade komen vooraan. Omdat ik dan echt om 3:00 middags in de rij had moeten staan. Daar heb ik toch wel een beetje spijt van. Maar goed, we stonden wel vrij dichtbij. En ik heb toch een beetje mijn dansmove zo laten zien. Dus misschien dat hij ergens wel mij zo zag dansen tussen de menigte.
0: Die dansmoves heb jij ook uitgevoerd, Stefan. Want jij was op een dancefestival samen met je vader.
2: Ja, dat is echt waanzinnig. Goedemorgen trouwens. Het is echt ongelooflijk. Die man is 63, bijna 64. En die staat met mij nog steeds te housen, te gabberen en te springen op een dancefestival. Dat is waanzinnig. Okay. Ik raad het iedereen aan. Als je het kan doen met je vader of met je moeder, of met iemand uit je familie die nog dat wil doen, doen. Zo leuk.
0: Nou, ik ben wat ouder. Ik ben naar Soldaat van Oranje geweest.
2: Ah, nou, lekker rustig weekend. Ja,
1: perfect.
2: Lekker rustig.
0: Ja, dat was niet zomaar een voorstelling, hè, nee. Mensen. Het was de allerlaatste voorstelling. Hoewel, je moet altijd rekening houden met een commercial break straks om 7:00. Wegens succes verlengd, hè.
1: Ja.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, uiteraard.
0: Maar ik ga er toch maar even vanuit dat het echt de allerlaatste was. Heb jij die voorstelling ook ooit gezien, Sydney?
3: Heel veel jaar geleden. Ja. Ik denk dat het 2013 is geweest.
0: Oh, wauw.
3: Dat is echt, ja.
0: Want ik moest nog even aan je denken toen ik er naartoe reed zaterdagavond.
3: Ja.
0: Dan kom je langs Alphen aan de Rijn als je richting Katwijk gaat.
3: Ja, precies. Ja. Katwijk achter Leiden. Dus ja. dan kom je er langs. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Gezellig. Okay. Ja. Bespaard.
0: We moeten een beetje zuinig aandoen, hè, vanochtend. Want dank voor de koffie, voor het halen van de koffie.
2: Ja, ik neem nog een bakje. Nee, vul nog even wat water bij.
1: Ja, moet je de hele ochtend mee doen.
0: Ja, er dreigt een groot watertekort. En het is echt heel serieus, hè, Sydney? Wat weet jij daarvan?
3: Ja, nou ja, je merkt het misschien al wel door het weer. Het is best wel droog geweest de afgelopen tijd. En ja, dan loopt het watertekort ook weer op. En ook vanuit de rivieren wordt het ook wel steeds lastiger qua toevoer. Dus daar gaan we het onder andere over hebben. Wel vanochtend in de nieuws.
2: Maar het is toch een weerbericht, een berichtje van alle jaren. Ik zat even te googlen. 2025, watertekort, groot risico. 2024, watertekort, groot risico. 2017, notabene, watertekort.
3: Ja, er zijn gewoon veel waarschuwingen van bedrijven die daar heel druk mee bezig zijn. Ja, dat wordt wel steeds groter. En het is eigenlijk gewoon elke keer een oproep van let op jongens, dit kan wel steeds erger een probleem worden. Dus daar moeten we nu wat aan doen. Want anders gaat het verkeerd.
0: Mag ik ook wel aan de slag? Ik bedoel, als Sammy even heeft gelepperd aan haar waterbak, denk ik, oh, er zit wat speeksel bij. Gooi ik het oude weg, doe ik nieuwe water erin.
1: En daarom gaat de wereld kapot.
0: Ja. Over die wereld gesproken, waar ga je het verder over hebben zitten?
3: Ja, nou ja, we schrokken vanochtend denk ik ook allemaal wel wakker over een brand in een bar in Thailand. Er zijn echt wel flink wat doden bij gevallen, dus daar zometeen ook meer over.
0: Eerst gaan we een lied uit bed halen, uit onze alfabet van de meeste liedjes hier op NPO Radio 5. Die zijn nog in bed. Met welke letter gaan we dat doen?
2: Met letter R van regen, want dat missen we nu op dit moment.
0: Oké.

0: als dat toch eens zou kunnen. Time in a Bottle. Jim Croce. Dag Robert Westbroek. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe was je weekend?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik heb een midweekje achter de rug in een park. Dus
0: wat wel lekker. Wat voor week heb je achter de rug?
1: Een midweekje in een bungalowpark.
0: Oh, oké. Okay. Zeg maar. En waar was dat?
1: Lage Mierik, zeg maar.
0: En was je daar met je gezin?
1: Ja, was ik met mijn gezin. Ja, ik heb twee zonen en één kwam iets later erbij. Zeg maar. En dat was hartstikke leuk.
0: Ja, en ja. Dat, in zo'n vakantiepark, dat betekent in het zwembad zitten, in een ballenbak. Ja. Kijk, vertel.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, we dan een hot tub bij.
2: Bij het huisje?
1: Ja, dat is leuk hoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja, heb je ook wel eens gedaan?
2: Ja, nou, ik wel. Bert, heb jij wel eens lekker in je blote van, zeg maar, in de hot tub gezeten?
0: Nee. Niet? Dat is meer jouw wereld, geloof ik.
2: nee. Nou, Robert, het is toch lekker in een hot tub zitten, of niet?
1: Ja, zeker weten. Een biertje erbij, een wedstrijd weer gekeken. Zie,
2: kijk, ook voor jou, Bert. Ook gewoon voor jou.
0: Nou, ik ga het overwegen. En ben je lekker weer opgeladen voor een nieuwe week?
1: Ja, ik ben maar weer begonnen. Ja. En dan twee weekjes werken en dan heb ik weer vrij. Oh. Twee weekjes.
0: Wat voor relaxte baan heb jij, hoor, Robert?
1: Ja, ik heb een beetje gesplit in de vakantie. Ik vind het altijd wel prettiger. Ja. Weet je, dan heb je nog wat over.
0: Ja, en wat voor werk doe je?
1: Ik werk in de drukkerij.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, in Leiden, zeg maar.
0: Nou, het zal toch altijd druk zijn, hè, denk ik.
1: Ja, zeker druk. Ja, al die gitrik van formulieren van de
2: RSDM. Waar sta jij? Heb je radio extra hard aangezet of iets? Want ik hoor echt een echo van hier tot Tokio.
1: Oké, nee, ik sta aan de zijkant bij fietsverstalling.
0: Oh,
1: zeg maar.
0: We gaan even een lied uit bed halen, Robert.
3: Alphabet.
0: Ben je familie thuis van Henk Westbroek? Vraag ik me dan toch af.
1: Nee, dat niet. Nee. Maar ik ben van Westbroek, hè. En Henk heet Westbroek, zonder van.
2: Ah, van Westbroek is het inderdaad al.
0: Dat is het, Robert van Westbroek, oké. Okay. Ja. Nou, die R vaak bezongen onder meer door Talking Heads in Road to Nowhere. Die plaats komt binnen via Mos van Veen. Ritme van de Regen van Rob de Nijs. Dankjewel velen, want die kwam erg vaak binnen. Ronnie, die komt als vanouds binnen met een ingesproken suggestie.
4: Bert, goedemorgen. Dan moeten we eens geheukt worden op deze vroege maandagmorgen. Recht toe, recht aan, 1989.
0: Ja, ik dacht al dat jij weer wat anders hoorde.
4: Mensen, normaal. Waar ik binnenkort weer gelukkig naartoe kan.
0: Ik zal het even herhalen, mensen. Het is niet wat...
4: Bert, goedemorgen.
0: Wacht even. Ik zal hem nog één keer laten horen.
4: Bert, goedemorgen. Dan moeten we eens geheukt worden op deze vroege maandag.
0: Geheukt dus. Hij komt met een plaat van normaal. Deze komt binnen via Dirk.
5: Goedemorgen. De R. Refugee van Tom Petty en de Heartbreakers. Of Rocky Mountain High van John Denver. Nou, bedankt weer. Succes met de uitzending.
0: Ja, het is een mooie suggestie. Dankjewel, Dirk. Ringeding, Big Bazaar. Komt binnen via Henk. Raps Delight van de Sugar Hill Gang. Cor Mulder. Rovers Return van de Corgis. Kees Pronk. Red Red Wine. UB40. Anneke. Rehab van Amy Winehouse via Nico. En wat heb jij gekozen, Robert?
1: Ja, ik heb een toepasselijk nummertje gekozen. Dat is Rainy Night in Georgia van Brookhampton.
0: Ja, want een beetje water en een beetje regen hebben we wel nodig, hè?
1: Ja, daarom. Ja, zo is het. Ja.
0: Mooie keuze, dankjewel. En een goede dag. Succes in de drukkerij.
1: Ja. Oké, een fijne uitzending nog.
6: Hoovering by my suitcase. Trying to find a warm place to spend the night.

0: Green.
1: Afgelopen vrijdag ging je in première hier in de ochtendshow op Radio 5. Nieuw album van de Stones. Dit is een van de prijsnummers met Paul McCartney op bas. En Paul McCartney, zijn medewerking hoor je ook. Want dit is het meest melodieuze nummer van die hele plaat.
2: Fantastisch.
1: Ja. Doen allerlei artiesten mee. Hè? Robert Smith van The Cure. Steve Winwood is aanwezig. En je hebt nog iemand ontdekt, Sydney.
3: Ja, dit gaat Carmen leuk vinden.
2: Oh?
3: Bruno Mars is er ook op te horen, zag ik.
4: Nou.
2: Bruno Mars? De Rolling Stones?
3: Ja, nou
2: wat dan?
3: Niet zelf, maar hij speelt blijkbaar de koebel.
2: Dat is echt top.
3: Ja, hij staat ook echt in de credits vermeld met koebel Bruno Mars. Moest ik zelf heel erg om lachen.
1: Altijd goed. Ja. More cowbells.
3: Ja, never wanna lose you. Daar staat hij op.
1: Het nieuws van 6:30.
3: Ja, goedemorgen Bert. Veel doden door een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens de eerste berichten zijn daar zeker 27 doden bij gevallen. Er waren zo'n 300 mensen binnen in die bar, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral het rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoorheen vechten om op straat te komen.
3: Maar niet iedereen lukte dat. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze naartoe waren gevlucht. Bij de brand in Bangkok raakten ook 63 mensen gewond. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8:00. Daarna ontstond brand. 24 woningen zijn ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug naar huis kunnen. De brand is wel geblust. Gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing in Woerden wordt nog onderzocht. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Amerika zou willen voorkomen dat het land schepen kan aanvallen die door de straat van Hormuz zullen varen. Iraanse staatsmedia bevestigen die aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. En zanger en cabaretier Harry Jekkers heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
6: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
7: Maar het is nu tijd om op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
3: Ja. Hij is inmiddels 75, Harry Jekkers. En hij gaat lekker in een zwembadje liggen, zei hij.
1: Ja, nou dat kan hij ook doen, want hij heeft een huis op Ibiza, weet ik. En nou, dik verdient natuurlijk deze onderscheiding. Ik ga later vanochtend zeker nog even een nummer van Harry Jekkers.
2: Ja.
1: Misschien moeten we even vragen aan het volk welke plaat dat moet zijn. Moet
2: vind
1: dat
2: ik een goeie.
1: O.O. Den Haag zijn, of een nummer natuurlijk van het Klein Orkest. Of wel moois gemaakt, ja. Koos Werkeloos. Ik denk
3: hij heeft er van alles inderdaad.
1: Over de muren uiteraard. Ik denk aan Terug bij Af, waarvoor hij de Annie M. G. Schmid prijs kreeg. Nou, laat maar even weten welke je wilt horen. Het weer dan voor vandaag.
3: Ja, 's ochtends is het vooral in het zuiden zonnig. Op andere plekken nog wel wat bewolkt. Vanmiddag dan overal zon. En dan wordt het 24 tot lokaal zelfs 32 graden.

0: George Baker en The Little Green Bag. Om 13 minuten voor 7 op deze maandagochtend. Nou, afgelopen weekend mocht ik erbij zijn. Groot voorrecht. De allerlaatste voorstelling. Van de musical Soldaat van Oranje. In de theaterhangar bij Katwijk. En na bijna 16 jaar viel nu echt het slotakkoord. Voor wat het waard is, denken velen. Maar het is nu echt voorbij, hè? Want de boel wordt volgens mij helemaal ontmanteld daar.
1: Ja, volgens mij worden er huizen bijgebouwd, geloof ik. En dan wordt het helemaal ontmanteld. Ja, de studio en de theater en natuurlijk die draaischijf. Het wordt allemaal weggehaald.
0: Ja, ongelooflijk. En natuurlijk een geweldige prestatie dat die voorstelling zo lang heeft gedraaid. En niet voor niks, want het is een indrukwekkende voorstelling. Ik zag hem afgelopen weekend voor de...
2: Oh, je hebt het boekje mee ook, zie
0: ik. Ik heb het boekje mee, ja, hè, bij de, natuurlijk, hè. Natuurlijk met de hoofdrolspelers, zoals dat hoort bij een musical. En, ja, wat...
1: Ja, dat is prachtig. Is helemaal mooi, want ik zie die weer in het museum van je staan.
0: Ja, klopt. Dat krijgt een mooie plek in mijn museum, inderdaad. Zie ik bijvoorbeeld een foto van Buddy Vedder, die echt weergaloos de rol van de soldaat van Erik Harshoff Roelfsema maar op zich nam.
2: Heb je het wel een beetje droog gehouden ook? Want ik kan me voorstellen dat zo'n laatste show best wel emotioneel is.
0: Oh ja, nee, dat kan ik wel.
2: Ja?
0: Dat kan ik wel. Ja, het verhaal is natuurlijk ijzersterk. Het is een verhaal van alle tijden. Hè? Van, ja... Wat zou jij doen in die situatie? Die vraag ga je toch stellen als je de voorstelling ziet. Nou ja, iedereen herkent het, denk ik. 4 miljoen mensen hebben de voorstelling afgelopen 16 jaar gezien.
2: Hoe reageerde de zaal? Hè? Want ik bedoel, dat verhaal inderdaad, het komt allemaal nog 1 keer voorbij. En dan aan het einde, dan is het echt klaar. Hoe reageerde de zaal toen?
0: Ja, staande ovatie natuurlijk. En alle spelers die... Die kwamen nog een keer op en iedereen ook van achter de schermen kwamen allemaal het podium op. Mm-hmm. En ja, we hebben geschiedenis geschreven, zo werd ronkend gezegd door een voice-over. En dat is natuurlijk in feite ook wel zo. Er is ook geschiedenis geschreven. En ja, het is bijzonder om het begint natuurlijk al met de oranje lopen. Moet ik wel even iets over zeggen. Je hebt bij binnenkomst, want dat was natuurlijk een gala voorstelling, hè, een oranje loper en een... Gewone ingang.
1: Een gewone ingang. Oké. Okay. Nou, ja. En jij bent natuurlijk gewoon bij de loper gaan staan. Want je bent een bekend persoon. Je wil dat wij de radioring volgend jaar winnen. Jij wil gewoon die publiciteit. Dus jij hebt de rode loper, oranje loper gepakt, toch?
0: Dat heb ik dus niet gedaan.
1: Nee.
0: Ja, daar loopt er allemaal bekend volk. Ik zag Robert ten Brink, ik zag André Kuipers. Ik zag zelfs Prins Pieter Christian.
2: Ik wou net zeggen, die was er ook.
0: Ja, Noralie Beijer liep er rond.
2: Daar loop je natuurlijk achteraan.
0: De Haagse burgemeester Jan van Zanen liep er rond.
1: Zo overbekende mensen gesproken.
0: Moet ik dan over die... ja, maar weet je wat je dan krijgt? Dan loop ik over die oranje lopen en dan loop ik daar ongemakkelijk. En dan zie ik de cameramensen en dan denk ik, wie is dat nou? En dan, dat is toch ongemakkelijk?
2: Nee, Bert.
0: Nee.
2: Zo word je natuurlijk nooit beroemd.
1: Ach, dit moet je volgende keer wel gewoon beter afspreken met ons. Carmen en wij gaan volgende keer gaan we er gewoon voor zorgen dat hij op die rode lopen gaat
2: staan.
1: Jij bent
2: een goede PA voor hem. Ja,
1: we gaan
2: dat
1: zeker doen.
2: Wel.
0: Nou ja, en na afloop, dan heb je natuurlijk ook zo'n borrelpartij, hè, met glazen wijn. Je komt niks tekort, hoor, dat moet ik wel zeggen. Met allerlei lekkere hapjes en zo. Maar ja, ik wilde ook naar huis, want ja, Sammy was ook alleen thuis. Was wel oppas, maar de oppas was ook al naar huis. Dus ik zei tegen Karin van, weet je wat, we gaan lekker naar huis. Lees ik gisteren in de kranten. Na afloop werd met 1000 drones in ruim 8 minuten... 15 scènes uit de musical afgebeeld in de lucht boven het theater.
2: Oh,
0: de show besloeg een gebied van 220 meter breed en 120 meter diep, waarbij de drones een hoogte van maximaal 80 meter bereikten.
1: En toen dacht jij...
0: Toen zat ik alweer thuis op de bank, zo ongeveer, toen dit gebeurde.
2: Ach, dus, nee!
1: Dit is toch een verhaal, mensen.
2: Zo'n spectaculair einde. Ja. Jij hebt het gemist.
0: Ja. Maar ja, je weet hoe het is bij Soldaat van Oranje. Wegens succes verlengd. Misschien ook die droneshow, hè? Daar wacht je
3: op. Vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 9:07.
3: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Zometeen gaan we even naar Frankrijk. Hoe zit dat precies?
1: Ja, er is dus een Nederlands duo. Die heeft een kaaswinkel in Frankrijk geopend. En die dachten, nou, weet je, dat is een gat in de markt.
0: En die halen dan kaas uit Nederland en verkopen
1: dat gaan we ze zo meteen vragen natuurlijk.
0: Terwijl je toch denkt van Frankrijk, daar hoort Franse kaas bij. Maar dit is dan Nederlandse kaas?
1: Ja, okay. Ja, Nederlandse kaas.
0: Goed, oké. Okay. Horen we dan zo meteen hier op NPO Radio 5. Met nu de zusjes Wilson van 36 jaar geleden. Ik heb het natuurlijk over Hard en een van de allerbeste.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 7:00, het NOS-journaal. Goedemorgen, Sydney.
16: Goedemorgen, Bert. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren in Nieuwsuur.
17: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
18: En wie zou dat zijn?
17: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
16: Voor drinkwater hoeven we ons de komende tijd geen zorgen te maken, volgens hem. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Jannik Sinner had er 4 sets voor nodig, maar hij werd gisteravond de winnaar van Wimbledon. Na afloop sprak hij met de beker in zijn hand mooie woorden over zijn tegenstander, die dus tweede werd, Alexander Zverev.
19: I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very very close, so we need to be have to be very careful now. So, but congrats.
16: Ja, je komt steeds dichterbij, zei hij. Sinner won Wimbledon voor de tweede keer, maar ziet Zverev dus wel als een grote concurrent in de toekomst. Bij Heteren aan de A50 is vannacht een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Op dat moment stond een vrouw in de winkel koffie te pakken. Ze raakte niet gewond, maar was wel flink geschrokken. In de auto zaten een man en een vrouw. Ze zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. De bestuurder zei dat de cruise control bleef hangen. En de beschermde bever begint een probleem te worden in Nederland. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. Soms slopen ze ook huizen, zoals dat van Sierra uit Nijmegen. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt en daar baalt ze van.
5: Slaaploze nachten wel, en dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
6: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
5: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
16: Heel anders was het in de jaren 80 toen de bever bijna uitgestorven was. In 1989 werden daarom een paar exemplaren vanuit Duitsland losgelaten in de Biesbos, in het bijzijn van prins Bernhard.
18: De bevers zijn weg geweest, hè? We zijn ze kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas, het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
16: Ja, maar sindsdien ging het hard en zijn er zeker 9000 nu in Nederland. De gemeente probeert de dieren weg te houden bij huizen en wegen door bijvoorbeeld oevers af te schermen. Het weer, 's ochtends is het vooral in het zuiden zonnig, op andere plekken nog wat bewolkt. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 24 tot lokaal zelfs 32 graden.
14: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

van 1 naar 2 dagen. En ook de tarieven zijn meer dan verdubbeld. De gewone postzegel blijft €1,40. Maar de zogeheten prio-post, bezorging binnen 1 dag, wordt bijna, hou je vast, €4 per zegel. Ja, dat zijn bedragen. Ongelooflijk, jongens. En Nederlands wordt ook wel kaaskoppen genoemd. En dat heeft een boerenstijl wel heel letterlijk genomen. Zij zijn een Nederlandse kaaswinkel begonnen in Frankrijk. Daar zoeken we zo meteen even contact mee. Na deze, van Dire Straits.

0: Lemon Pipers. En de Green Tambourine om 12 minuten over 7. Ja, het is volop vakantietijd, zomers. Denk je aan de zomervakantie, denk je ook aan Frankrijk. Denk je aan Frankrijk, dan denk je natuurlijk aan champagnes, aan wijntjes en aan heerlijke Franse kaasjes. En toch valt de Nederlandse kaas in de Bourgogne ook goed in de smaak. Dat weten Paula en Suus van der Linde als geen ander. Ze hebben een eigen Nederlandse kaaswinkel in Frankrijk, in het hart van dat land, in Marcigny om precies te zijn. Een van de beiden is nu aan de telefoon en dat is Suus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bonjour, moet ik natuurlijk zeggen.
1: Ja, het kan allebei.
0: Ja, maar jullie zullen ook heel vaak gewoon goedemorgen zeggen, denk ik, hè, tegen het volk dat bij jullie aanklopt.
1: Nou, dat valt wel mee. 90% van onze klandizie is natuurlijk Frans.
0: Ja.
1: Daarom zitten we in Frankrijk. En uiteraard bedienen wij ook hele leuke Nederlandse klanten. Maar het grootste gedeelte is Frans.
0: Nou, dat verbaast mij best. Ik dacht dat die Fransen, die kennen wij toch allemaal als een volk dat buitengewoon trots is op haar eigen land. Dat ze dan toch ook Nederlandse kaas appreciëren.
1: Ja. Ze zijn trots en terecht. Maar ze zijn ook nieuwsgierig en natuurlijk dol op goed eten.
0: En hoe ontdekte je nou dat er in Frankrijk een markt is voor Nederlandse kaas?
1: Hoe ontdekten we dat? Gewoon beginnen, laten proeven en verkopen.
0: Maar je onderzoekt toch van tevoren of daar een markt voor is? Of,
1: Ja, je kunt dat heel moeilijk onderzoeken, dat soort dingen. Dan moet je echt gewoon gaan beginnen. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, ik ga een enquête houden in allerlei dorpjes en steden. En dan zeggen mensen, ja leuk hoor, ga maar beginnen. En vervolgens verkoop je niks.
0: Nee.
1: Het is toch een kwestie van doen, ondernemen. En dan kijk je wel wat er van komt.
0: Ja, en ondernemers zijn jullie zeker. Want jij komt uit een heel andere wereld, hè Suus?
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Ja, en nu wil je weten welke.
0: Ja, precies. Maar dat is een verrassend iets.
1: Ik ben van oorsprong muzikant, componist, arrangeur, dirigent.
0: Ja.
1: En Paula komt uit het bankwezen. Die was hoofdhypotheek bij ABN AMRO Rotterdam Noord.
0: Dan vind ik het toch wel een heel opmerkelijke stap. En waarom heb jij die muziekwereld vaarwel gezegd, Suus?
1: Ja, ik heb een beroepsmatig uitvoerend on hold gezet. Omdat ik er nu geen tijd voor heb. Maar ook omdat ik graag wat anders wilde. Kijk, een muzikant zijn klinkt natuurlijk heel gepassioneerd. En altijd vol van inspiratie en creatie. Maar het was natuurlijk ook, als het je werk is, het heel veel moeten. En achter de feiten aanrennen. Dat geldt voor ieder beroep natuurlijk. Dus wij dachten, laten we het roer eens omgooien. We werden gek van het gehaast en de stress. En toen dachten we, waarom niet iets samen ondernemen in Frankrijk? En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, een beetje een ik-vertrek verhaal, hè? Zo'n beeld heb ik nu voor me.
1: Dat klopt. We zijn inderdaad vertrokken.
0: En dat zingen doe je nog altijd tijdens het verkopen van de kaas, hè?
1: Ja, kijk, nu wordt het natuurlijk, denkt iedereen dat wij de hele dag staan te zingen. Er gaan dagen, weken voorbij dat wij geen noot zingen, hoor. Maar wij hebben wel dat we vaak geïnspireerd raken door een bepaald woord. En dan, Paula is er eigenlijk nog veel beter in dan ik. Die zet dan een lied in dat ik denk, oh ja, dat lijkt daarop. En dan, hup, gaan we tweestemmig door. Dat zijn dingen die regelmatig voorkomen. En dat werkt natuurlijk de lachers op de hand. Dat is natuurlijk duidelijk.
0: Dat snap ik. En wat staat er dan op het repertoire van de zingende kaasdames?
1: Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn, maar ik weet zo gauw eigenlijk niks.
2: Maar als ik een stukje...

0: gonna eat just eat today, and I'm gonna eat.
1: Zo, wow. Nou,
2: hey, nou, hey, ik hoorde de Voice Frans aankomen.
3: Ik vind dit, ik noem dit kaasbarre.
0: Ja, en het erge is, dit staat natuurlijk al helemaal nergens op, maar dat is dan iets wat opeens komt bovendrijven.
3: Ja.
0: En dat hebben wij heel vaak ook in de winkel.
3: Ja.
0: Dan zegt iemand bijvoorbeeld, hoeveel wilt u hebben? En dan zegt iemand stop. En dan doen wij, in the name of love.
1: Before you break my heart.
3: Heerlijk, heerlijk. Nou, zulke kaaswinkels ken ik niet hoor in Nederland.
2: Dat is echt fantastisch.
0: Nee, ja. die zijn er ook niet. Die zijn er ook niet.
2: Jullie moeten gewoon een keer langskomen, dames. Volgens mij zijn jullie helemaal gezellig met allemaal die stukjes kaas.
0: Doen.
3: Wat is trouwens de populairste kaas bij de Fransen? Is dat de belegen kaas, de oude kaas, de jonge kaas? De graskaas?
0: Alle kaas die we hebben.
3: Oh, alles.
0: Alle kaas. Oké. Okay. Ja,
3: nou, dan zijn we
0: weet je wat het is? De Franse smaak als zodanig bestaat niet. Wat bestaat is dat Fransen gewend zijn aan ander soort kazen dan wij Nederlanders.
3: Okay.
0: Als wij Nederlanders aan de kraam hebben, zeker de Nederlanders die hier wonen, dan zijn ze geneigd om te zeggen van nou, ik neem lekker boerenkazen, weet je wel, pittig belegen, oude boerenbrokkel, graskaas, komijn. Fransen die een beetje herkenbare kaas willen kopen voor zichzelf, die vallen voor onze blauwe geitenkaas, onze geitenbrie, ik noem daar maar wat.
3: Ja.
0: Dat is voor hun herkenbaarder. Maar alle kazen die we hebben, lopen op iedere markt prima.
3: Nou, ik vind het een mooi verhaal. Als ik in de buurt ben, Paula en Suus van der Linden in Frankrijk, dan kom ik zeker een kaasje halen bij jullie. En
0: ja, dat jullie... we verheugen ons nu al wild.
3: Ja, en dan ga ik samen met jullie zingen.
0: Ja! Stop! Hey, hey, hey!

0: Maar ik zeg wel eens tegen jou van, wordt het niet tijd voor een nieuwe stap in jouw carrière?
1: Oh.
0: Ja, dan kijk je me vaak wat mee waar gaan. Maar nu heb ik iets voor je gevonden waarvan ik denk, dit kun je niet aan je voorbij laten gaan. Dat is een nieuwe functie in Finland. Daar staat een heel bijzondere vacature open voor. Ja, voor alles en iedereen. Je kunt namelijk solliciteren voor een baan bij de Finse geheime dienst als geheime agent. En dat is iets waarvan ik weet, dat is wel iets voor jou.
1: Ja, ik hou wel van spanning inderdaad. En misschien ben ik ook wel geschikt om laten op te gaan in de menigte. Dat ik een beetje met mensen kan praten. En dan toch op de een of andere manier iets kan ontfutselen.
0: Aha. Dat moet overigens per brief gebeuren. Het mag niet op digitale wijze, want je mag geen sporen achterlaten. En werkelijk iedereen wordt aangespoord nu in Finland om te solliciteren op die baan. Ook ouderen, want ook als je op leeftijd bent, kun je een fantastische geheime agent zijn. Is dat iets voor jou, Steven?
2: Nou ja, ik zie jou wel als Jane Bond, Carmen. Ja, ik denk dat ik iets te joviaal ben voor de geheime dienst.
1: Ja, jij valt binnen 2 dagen door de mand.
2: Ja, dat denk
1: dat
2: ik
1: weet
2: ook,
1: ik zeker.
2: Ik ben of dood, of inderdaad, ik kom er niet meer uit. Maar ik zie jou het ook wel doen, Bert. Want jij hebt thuis, ja, en dat is toch misschien wel even goed te weten, jij hebt overal in elke kamer heb jij camera's hangen.
0: Ja, ik ben heel erg bang voor inbrekers en schobbejakken en ander onderlaag van de maatschappij dat bij mij binnendringt. Dus ik heb de boel goed beveiligd.
2: Ja.
1: Ik word nog net niet gescand als ik bij jou binnenkom.
2: Hey, Iris, de neus, je moet de mond laten zien, tanden laten zien. Ben jij het echt?
0: Als je mijn museum binnengaat zonder toegangspas, word je geëlektrocuteerd. Ja.
1: Ik denk dat die Finnen nog wel wat voor jou kunnen leren.
0: Ja, dat kan. Nou, dan ga ik er toch eens even over nadenken.

0: Wauw.
1: Heerlijk buiten. Hè?
0: Fantastisch. Oh, ik krijg weer helemaal kriebels.
1: Ja.
0: Oh, het was Carmen, zo leuk.
1: Meteen altijd op de dansvloer met deze plaat. Ja. Houdt geen soul meer over. Hè? Ja. Het nieuws, Sydney, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert, het lijkt weer wat rustiger bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend was de sfeer daar grimmig. Zo braken er vechtpartijen uit op het veld waar asielzoekers verblijven die niet meer in het aanmeldcentrum passen. Eerder waren er ook steekpartijen. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk vonden het zo onveilig dat hulpverleners daar vertrokken. De gemeente, het COA en het ministerie werken aan een oplossing, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Er is het afgelopen weekend, begrijpen wij, wel tussen de organisaties, de instanties, overleg geweest. Maar hopelijk komt er vandaag een oplossing. Want als gezegd, het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Er is daar nu nog één hulporganisatie die daar nu bijvoorbeeld tenten neerzet en water uitdeelt. De nieuwe bestelbus of een opleiding voor personeel. Steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf stellen dat soort investeringen uit. Het komt door de stijgende kosten. En er speelt meer, zegt deze onderzoeker.
4: Er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netto-ongestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen.
2: Ondernemers willen meer zekerheid, zodat ze weten dat hun investeringen ook wat opleveren. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare ging daar in vlammen op en de brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur ontstond afgelopen weekend langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag ook code rood. Het kan lokaal 38 graden worden daar. En even schrikken voor mensen op de Dam in Amsterdam gisteren. Want ineens viel daar een grote boom om.
5: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
2: Het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond. En de gemeente had de boom binnen een half uur versnipperd. Er wordt nog uitgezocht waarom die naar beneden kwam.
1: Al wat rest is een stam op de Dam. Hè?
2: Precies, ja. Het weer in de noordelijke helft kan het de komende uren nog bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost al wel snel op, hoor. Vanmiddag dan overal zon, het wordt 23 graden op de Wadden en 32 in Limburg.

0: 73, Annelies van Druten Meijers uit Spijkenisse 74, Leo van Eijk uit Bergsenhoek 67 en Jolanda Mol uit Hilversum 63. We gaan bellen met Maurice van Grasstek uit Rijsenhout, hij wordt 34. Hallo?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, is dit Maurice van Grasstek?
1: Jazeker, de enige echte.
0: Goedemorgen en welkom hier op NPO Radio 5. 34 jaar jong, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel Bert, dankjewel.
0: Ja, jouw achternaam vind ik fascinerend, van Grasstek. Want zo'n grasstek mag tegenwoordig wat kosten. Ik weet niet of je het gelezen hebt over dat stukje gras van het voetbalveld waarop de finale van het WK voetbal wordt gespeeld.
1: Nee, die heb ik niet gelezen.
0: Nou, die zijn dus te koop, die stukjes. Je kunt, dat begint met een bedrag van €390 voor een grasstekje van dat veld.
1: Oh, ik wist niet dat wij zoveel waard waren met de familie.
2: Ja. Koop je.
0: Dus echt, en met wat extra's en de duurste categorie. Ik weet niet, daar zit misschien een laag pokon overheen. Of misschien de voetstap van Messi, dat hij daarin zit. Hè. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk als Argentinië de finale haalt. Voor dat stukje grasstek betaal je €2500.
1: Zo, ja. Wat een aardig duur stukje dan. Ja,
0: nou, dat is toch ook mooi voor het aanzien van jouw naam, Maurice van Grasstek.
1: Ja. Dat zeker.
3: Jij moet korting krijgen eigenlijk.
0: Eigenlijk wel.
3: Ja. Is dat toch aan je naam zit?
2: Ik bel Trump even, kijk of je dat kan regelen. Ja.
1: Dat zou heel mooi zijn als je dat lukt.
0: Zeg, hoe gaat je verjaardag eruit zien?
1: Rustig dagje vandaag, gewoon lekker op kantoor aan het werk.
0: En wat voor werk is dat?
1: Ik ben werkvoorbereider bij een civiel explosief opsporingsbedrijf.
0: Oh, je moet bommen opsporen?
1: Jazeker.
0: En hoe ga je daarbij te werk?
1: Ja, dat verschilt een beetje. We beginnen altijd met een vooronderzoek. En als daaruit komt van er is kans dat hier explosief liggen, nou, dan ga je een opsporingswerkzaamheden doen. En afhankelijk wat voor type bommen er liggen of explosieven moet ik zeggen, dan kijken we hoe we dat gaan aanpakken.
0: En wat is de jongste bomvondst geweest?
1: Ja, we zoeken eigenlijk allemaal Tweede Wereldoorlog explosieven.
0: Ja, en wanneer heb je voor het laatst een aangetroffen dan?
1: Vorige week hebben we nog handgranaten aangetroffen en geschud munitie.
0: En waar lag dat dan?
1: Ja, dat mag ik niet zeggen, Bert.
2: Oh, ik dacht in Keulen, want daar was ook een bom ontmanteld van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, klopt. Er was er ook inderdaad een ontmanteld.
0: Oh, nou, dan hebben we toch een primeur hier. Ja, snap ik wel. Het in Keulen horen donderen komt ook niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Hè. Zeg, we gaan eens even een slinger geven, want Evergreen Top 1000 had. Ja,
2: dan moet ik hem even heel snel erbij pakken.
0: Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd welke plaat daar naar voren komt, Maurice.
1: Ik ook.
2: We komen uit op 191. Nothing old, nothing new, nothing
0: ventured. Dat zou heel mooi. Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhyme.
2: Maar,
0: wil je die helemaal of wil je nog een plaat?
1: Nee hoor, die mag helemaal. Dat is een mooi nummertje.
0: Ja, dat is mooi. Dan krijg je die van ons cadeau. Ik wens je een hele mooie verjaardag. En als ik een bom op het spoor ben, dan bel ik jou, Maurice.
1: Ja, dan mag je mij bellen. Okay. Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Hoi.

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nintendo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Neem Ter des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Sydney.
4: Goedemorgen, Bert. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde vlak voor middernacht en er brak paniek uit. Het ging volgens correspondent Mustafa Margadi allemaal heel snel.
5: De brandweer was er echt heel snel. En binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
4: Bangkok is een populaire toeristische bestemming. Of er ook toeristen in het café waren, weten we nog niet. Wie vandaag een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, betaalt daar 2 keer zoveel voor. Eerst werden die rouwkaart of medische post meegegeven aan de bezorger. En dat gebeurt nu niet meer. PostNL schakelt hiervoor nu een pakket bezorgdienst in. En dat is duurder. Rouwpost kostte €1,40 en dat wordt nu €3,25 per kaart. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis uit moesten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd daarbij hard getroffen. De schade liep in de honderden miljoenen. Deze inwoner zegt dat er nog steeds angst is als het gaat regenen.
6: Iedere keer als er buienradar weer zo'n donkerrode wolk langskomt, liggen er veel mensen wakker, moet ik zeggen. En dan gaan ze naar de gul kijken als het hard regent. Ja, er zit bij veel mensen een trauma, hoor.
4: Hij heeft een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg beter te beschermen bij veel regenval in de toekomst. En in Zuidoost-Drenthe gingen gisteren 5 dorpen de strijd met elkaar aan in een zeepkist. Teams gingen met omgebouwde skeltes en fietsen het parcours af op weg naar de snelste tijd. Ja, of dat een beetje moeilijk is?
7: Nee. Het is alleen van een helling af en door een bocht heen en tussen pakjes door racen.
8: Team Zwelo, Kern Zwelo, gaat daar, hou hem in de benen.
9: Ze moeten zo snel mogelijk naar beneden, de bel luiden. En hopelijk redden ze de finish en redden ze de finish niet. Dan gaan we kijken wat de meters zijn.
8: Yeah. En dan wil ik een heel groot applaus.
4: Ja, de dorpen in Zuidoost-Drenthe hadden ook nog een klaverjastoernooi en een praalwagenwedstrijd.
3: Ja, dat is ook de wereld waarin ik ben opgegroeid vroeger. Ja. In de zomer deed ik ook mee aan dit soort evenementen. Paalvechten bijvoorbeeld.
4: Ja, zomerfeesten.
3: Zomerfeesten, ringsteken herinner ik me. Zwintitin.
8: Oh ja.
3: Ja, dat weet jij ook. Mag niet meer, maar toch. Ja. Mooie tijden, mensen.
4: Ja.
3: Hoe is het weer dan voor vandaag?
4: Op de meeste plekken al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wel wat bewolkt zijn. Vanmiddag dan overal zon. Het wordt 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

vandaag in Noordwijk aan Zee. Die missie waarbij 4 astronauten een rondje om de maan vlogen, dat herinner je vast nog wel, hebben we ook op de voet gevolgd hier. Nou, die NASA-astronauten komen vandaag op bezoek in ons land om de banden voor de toekomst warm te houden. Nou, ik heb begrepen dat er genoeg ruimte is voor hen om ze grootst te ontvangen.

Argentinië. Vandaag nog even niks. En ook nog een rustdag in de Tour de France. Maar Mathieu van der Poel won gisteren natuurlijk wel op waanzinnige wijze de etappe. Enfin, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Met wie anders dan sportvriend David. Nou, nu de King.

0: Joël en My Life.
1: Het WK voetbal met Evert ten Napel.
0: De laatste week van het WK voetbal gaat in. Komende zondagavond de grote finale. We staan aan de vooravond van twee spannende halve finales. Evert, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Als je het WK tot nu toe een cijfer zou moeten geven, welk cijfer zou dat dan zijn?
2: Ja, toch wel een 8 eigenlijk. Want ik had niet verwacht dat er zoveel publiek zou zijn. Dat had ik niet verwacht. Maar ja, bijvoorbeeld die inmenging van Trump weer met onze vriend Infantino over die rode kaart. En nu weer twee arbitrale miskleunen in de vorige wedstrijden. Dan denk ik toch, ja. Klopt dit nou allemaal wel? Met al die camera's en al die techniek gebeuren er toch nog dingen die eigenlijk niet kunnen, vind ik.
0: Nee, even over die arbitrale miskleunen, zoals jij ze noemt. Welke vind je het meest heftig?
2: Laat ik eerst maar die meest heftig. Die Noren, die hebben zwaar geprotesteerd en die hebben volkomen gelijk. Die bal is dus tegen een object, heeft hij geraakt. Of dat nou de scheidsrechter is of een draad, dan moet het spel stilgelegd worden. En moet de scheidsrechter het spel hervatten met een scheidsrechtersbal. Ik heb dat nog even gecheckt bij Mario van der Ende. En die zei tegen mij, Evert, je kent de spelregels nog goed. Dus dat klopt. Dat had dus moeten gebeuren. En dat is niet gebeurd. En daar zijn die Noren kwaad over. Want direct daarna maakte Bellingham een goal.
0: Ja.
2: Ja, en dan onze vriend Embolo. Die kreeg een tweede gele kaart rood voor een zogenaamde fopduik. Nou, dan denk ik, jongen, als je scheidsrechter bent, doe je dat gewoon niet in zo'n wedstrijd. Dat doe je gewoon niet. Het kan misschien volgens de regels wel, maar je doet het gewoon niet. Je moet als scheidsrechter weten van, oké, hij heeft al geel gehad voor een behoorlijke overtreding. En dit is een superbelangrijke wedstrijd. En dan denk je, ja, kom op, hey, kijk even de andere kant op. Maar goed, de VAR zat daar ook weer op de lijn. En denk ik, zo de mieter toch op, jongens. Maar dat gaat tegen mijn voetbal.
0: Dat snap ik.
2: Gevoel in.
0: En dan wordt er
2: daar
0: weer
2: kan ik niet tegen.
0: Nee, dat snap ik. Kijk, Noorwegen, als we het dan hebben over die bal die tegen een kabel of weet ik veel wat aan werd geblazen. Noorwegen gaat dan in protest, maar daar hoor je vaak nooit meer wat van.
2: Nee, maar de FIFA zei dat het niet zo was. Oh, nee, de FIFA. De FIFA is al lang blij dat ze deze vier in de halve finales hebben. En uiteindelijk is dat ook wel een mooi viertal wat nu in de halve finale zit. Maar recht moet recht doen. En in dit geval hadden die Noren, die toch al een geweldig toernooi spelen. En dan met hun roeiding en Haaland, die schijnt ook te kunnen zingen nu, geloof ik.
0: Ja, dat klinkt zo.
3: Het voelt een beetje een songfestival, dit.
0: Ja.
3: Heel erg.
0: Een soort kinderliedjes.
2: Ja, dat is in ieder geval beter dan al dat geknoei wat ze tegenwoordig op het songfestival laten
0: zien. Ga je misschien toch nog kijken even.
2: Ja.
0: Ja, nee, maar goed, een mooi stel, om die term dan maar te gebruiken, op de halve finales natuurlijk. Ik geloof dat het de eerste vier van de FIFA-ranking ook zijn, toch? Die nu in de...
2: Ja. En je krijgt nu de Engelse tabloids, die smullen alweer, want die halen de Falklandoorlog er weer bij, hè. Argentinië, Engeland, dat moeten we allemaal... Dat moeten we allemaal weer meekrijgen. Het zal allemaal
0: een
2: wel.
0: Een oorlog uit begin jaren 80, hè?
2: Ja.
0: Wie gaat het titel pakken, denk je?
2: Prachtig. Kijk, ik ben een enorme fan van Harry Kane en van Bellingham. Bellingham is ook... Die speelt een geweldig toernooi, toch?
0: Ja, ze scoorde twee keer en er werd ook prachtig toegezongen. Jude Bellingham, hè? Vandaar die...

0: prachtig kippenvel.
1: Dit.
2: Ook een inzending.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ook een inzending voor het Songfestival.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, heel mooi. Ik deel het met je. Ik hoop ook dat Engeland die finale wint voor het eerst in 66. Dat zou dan ook een compleet nieuwe winnaar zijn deze eeuw, deze 21ste eeuw. Maar goed, heel spannend allemaal. Je kunt overigens een stukje grasmat.
2: Frankrijk, ja? Spanje, dat is natuurlijk ook wat, hè?
0: Jongen. Ja. Ik weet ook niet voor wie ik moet zijn dan. Dus daar kan ik dan gewoon lekker heel ongedwongen kijken. Dat is dan ook wel mooi.
2: Ja, maar ja, ik heb Frankrijk op nummer 1 staan. Maar Spanje mag het van mij ook doen. Dat vind ik ook prima met al die jonge jongens. Dat vind ik zo mooi. Die hebben allemaal jonge spelers. Ik ga gewoon lekker kijken als voetballiefhebber. Ja. Toch? Net als ik gistermiddag heb ik als wielerliefhebber ook weer zitten.
0: Ja, dat snap ik.
2: Van die Van der Poel.
0: Ja,
2: toch?
0: Want je hebt Frankrijk op 1 in de pool. Maar we laten het even hebben over die andere pool. Inderdaad, Mathieu van der Poel. Ja. Dat was natuurlijk een waanzinnige overwinning.
2: Dat is ook wel een mooi bruggetje, Bert.
0: Dank u wel. Maar die Tour, volg je die ook nog helemaal op de voet?
2: Ja, ik ben een wielerliefhebber. Ik kijk wel even bij een redelijk vlakke etappe van hoe ziet het eruit. En een uur voor die tijd ga ik even kijken hoe is de situatie. De kopgroep van 4 man uiteindelijk. En daar zit Van der Poel bij, daar zit Johannessen bij en daar zit Pidcock bij. En dan denk ik, Van der Poel moet wel weer slim zijn. En hij is zo slim. Ja. Hij is zo slim. Ja. Hij gokt gewoon. En die laatste 300 meter, ja, hij kwam van kop af. Ik vind het echt mooi. Kan ik van genieten. Ja,
0: dat snap ik. Maar vind je het spannend, deze Tour?
2: Nee. Want Pogacar heeft natuurlijk meteen al op de Tour Malet toegeslagen. En dat had ik vooraf ook wel verwacht. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja. En de jongens van Visma, die denken dat onze Deense vriend Vingegaard nog wel een rol kan spelen. Ja, het zou kunnen in de Alpen. Je weet het nooit. Het blijft sport. Maar die Pogacar, ja, die is net zo goed als Bellingham en Messi en weet ik wat allemaal. Dat zijn toppers, man. Net als Sinner. Die ook weer Wimbledon wint. Het is echt top allemaal op dit moment in de zomer, toch?
0: Geniet ervan, even doen wij ook. En volgende week maandag spreken we elkaar weer. Dan natuurlijk over...
2: Voor de finale.
0: Ja, precies.
2: Haha.
0: Goeie maandag.
2: Joi, hetzelfde, hoi.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: seconden, Stefan. Dat ga je me nu vast vertellen.
1: Nee, dat is aan jou de vraag.
0: Dat is aan je vraag.
2: Niet opzoeken.
0: Moet het weer opzoeken? 1980.
2: Kijk, jij bent niet de aangewezen kandidaat voor het spelletje van nog later.
0: Ah, shit. Nee,
2: 1975. Als jij nu denkt, dat kan ik veel beter, dan ben jij misschien wel heel erg geschikt. Ik weet het wel zeker. Zometeen gaan we weer van hit naar her met telkens die ene vraag. Was de plaat die je hoorde vroeger of later een hit dan zijn voorganger?
1: Ja, en doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max zoeken en de goede dag aan, ik man boodschappentas.
0: Ja, en dan moet je een codewoord sturen naar de NPO Luister-app. En dit keer is het codewoord Haaland. Haaland, Haaland.
2: Heerlijk, nou geef me door via de NPO Luister-app.
0: Ik ga de tekst nog even opzoeken.
2: En de spelfouten nemen we voor lief. Dus ik ben benieuwd hoe, in wat voor varianten het woord Haaland allemaal binnenkomt.

0: Daffodils. We zongen de Raccoon samen met Faela, die we deze maand toch een beetje, die deze dagen toch een beetje Vivaela noemen. Het nieuws nu van 8:30. Goedemorgen, Sydney.
1: Goedemorgen, Bert. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al een lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Ook gebruiken mensen door de hitte meer water.
2: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in één keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
1: Ja, voor water uit de kraan is er dus voorlopig geen gevaar, maar er moeten bij een tekort wel keuzes gemaakt worden. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw gaan dat dan als eerste merken. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn premier gewaarschuwd. Ze heeft zijn premier weggestuurd, wilde ik eigenlijk zeggen. Ze zat er nog maar een jaar, zegt correspondent Christian Pauwe. Die is hier nu.
3: Zelensky zegt dat een nieuwe politieke strategie nodig is voor Oekraïne. En daarom wil hij de hele regering kunnen herschikken. Maar toch, ja, minder dan een jaar na haar aanstelling. Dat is wel opvallend. Niemand hield er rekening mee dat dit nu al zou gebeuren.
1: Het zou kunnen betekenen dat Zelensky toch niet tevreden over haar was en iemand anders op het oog heeft als premier. Sinds de Russische invasie heeft Zelensky al 4 keer het kabinet gewijzigd. De nieuwe Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano.
4: Perhaps with time, you might come to like me.
1: Sam Neill was al een tijd ziek, hij was 78 jaar. En het wordt de komende dagen weer heter met temperaturen richting de 30 graden. Waar de een snel hoopt dat dat weer snel voorbij is, kunnen de broers Tim en Juri uit Breukelen hun geluk niet op. Hun telefoon staat op dit soort dagen namelijk roodgloeiend, want zij leveren met hun bedrijf ijsblokjes in allerlei maten en vormpjes.
5: Ik denk dat we wel een dubbel aantal bestellingen hebben. Er was zelfs een dag die van 38 graden. Dat wij helemaal uitverkocht zijn, we konden geen nieuwe bestellingen meer opnemen. Nee, als het 30 graden is, dan gaat iedereen naar het strand en wij zitten hard te werk.
1: Ja, vakantie zit er dus even niet in voor hen, voor de ijsblokjesbroers. Dat komt in oktober en november weer.
0: Nou, dat is goed ondernemerschap, hè? Gewoon bevroren ijs verkopen voor een goede prijs.
1: Ja, in een mooi vormpje.
0: Ja, heb jij ijsblokjes thuis of niet?
1: Ja, in de vriezer gewoon in zo'n ook zo'n soort vormpjesbakje.
0: Oh, ja,
1: hè?
0: Maar zo'n drama om daaruit te krijgen vind ik altijd. Dan moet je een stuk slaan zo op de aarde.
1: Even een bijtel erin gooien.
0: Ja, dat is echt vreselijk. Ja. Hoe zit het bij jou thuis, Stefan?
6: Nou, ik heb van die hele mooie vormpjes inderdaad. Ik heb van de verschillende vormpjes die ik gehaald heb. Gewoon bij de solo, de action. Nou, gewoon lekker daar.
0: Oh ja, ik heb gewoon zo'n apparaat in de koelkast waar het allemaal uitkomt.
1: Ja, precies. Die heb je hier ook trouwens. Die
0: zijn fantastisch.
1: Ja, fijn. Het weer in de noordelijke helft nog wat bewolking. Later overal zon. Het wordt vandaag ook weer wat warmer. Het wordt 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.

hoorde je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen.

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Gisteren gaf Harry Jekkers zijn allerlaatste voorstelling op zijn 75ste in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat moet een mooi moment zijn geweest, niet alleen voor het publiek, maar ook voor hemzelf. Want na afloop van de voorstelling werd hij benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, dat is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad, uitgereikt door de Haagse burgemeester Jan van Zanen. En dit liedje, dat blijft natuurlijk mooi in het heel grote oeuvre van Harry Jekkers. Denk aan alles wat hij heeft geschreven voor bijvoorbeeld het Kleine Orkest, Over de Muur, Koos Werkeloos. Denk aan O.O. Den Haag in de creatie van Harry Klorkenstein. En dit, Ik hou van mij.

0: Cornelius en What's a Woman, vroeger of later. Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Jan ten Hoeve is het, hè, voluit.
1: Klopt.
0: En waar bel je vandaan?
1: Holten.
2: Waar?
0: Waar vandaan?
1: Holten.
0: Holten, oké. Okay.
1: Holtenberg, de Zallandse Heuvel.
0: Ja, dat is een heel mooi gebied daar natuurlijk. En zeker met dit prachtige weer.
1: Ja, ja, geweldig.
0: En veel toeristen, denk ik, daar in de omgeving nu.
1: Ja, zeker. Ja. De camping zijn vol. Ja. En ja, veel wandelen op de Holtenberg, fietsen. Ja. Dat soort dingen.
0: Maar het geeft allemaal niks, want wij Holten van elkaar, hè?
1: Ja, precies.
0: Zo is het.
1: Heel zeg, veel.
0: Wij gaan een mooie reis maken door de muziekgeschiedenis heen. En vandaag op deze bijzondere dag, 13 juli 2026... Beginnen wij natuurlijk in 1985 het hart van de jaren 80. Het grote Live Aid concert, vandaag exact 41 jaar geleden.
3: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
0: Ach, herinner je daar nog wat van, Jan?
1: Ja, Bob Geldof, hè, en Queen. Ja, ja, prachtig.
0: Onvergetelijk. Nou,
1: David Bowie.
0: David Bowie, U2, Paul McCartney, Sting, Phil Collins. Ja, we kunnen ze allemaal noemen. We vergeten het nooit. Vanuit 1985 reizen we verder.

0: dat blijkt maar weer. Dus Summer in the City van The Love and Spoonful. Vroeger of later, niet dan 85.
1: Vroeger.
0: Goed, 66. Venture Highway. America, Ventura Highway, vroeger of later niet dan 66.
1: Later,
0: goed,
1: denk ik.
0: 72. I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. Dusty Springfield, I just don't know what to do with myself. Vroeger of later niet dan 72.
1: Vroeger.
0: Dat is goed, 64. Ik zoek een
1: meisje. Goeiedag, zeg.
0: Ja, dat komt van mijn eigen soundtrack. Soundtrack van mijn jeugd. Was ik fan van, Jan en Zwaan. Ik zoek een meisje, vroeger of later niet dan 64.
1: Vroeger?
0: Nee, was later, 79. Hallo.

0: vroeger of later niet dan 79?
1: Ik denk, ja, ik was toen 19. Ja, vertel, ik denk vroeger.
0: Dat is goed, vroeger of later. 1978. En Jan en Zwaan komt toch echt uit 79 met Ik zoek een meisje.
1: Onbegrijpelijk.
2: Wansmaak komt weer naar boven, Bert. Ja.
0: Goed, vertel, wat zijn de prijzen voor Jan?
2: Ja, je hebt in ieder geval lekker die deurhanger, je hebt de sleutelhanger en de Max sokken te pakken.
1: Oh, mooi, prachtig. Dan gaan we weer op de Holterberg lopen, net zoals de vorige keer. Kijk, op sokken alleen.
0: Nou, kijk eens mooi, Jan. Hartstikke goed.
1: Een beetje reclame maken voor de NPO 5.
0: Ja, heel goed. Dat...
1: En een geweldige zender. En jullie doen het fantastisch.
0: Dankjewel. Jan, de groeten aan Zwaan. Tjuna.

0: geweldige plaat die Jan ten Hoeve uit Holten tegenkwam op zijn reis in het spelletje Vroeger of Later. Ventura Highway hoorde je van Amerika. Het is 9:10. Snel door naar de post die vanochtend binnenkwam. Carmen, vertel.
1: Ja, het WK voetbal dat loopt op zijn einde. Gelukkig kunnen we morgen nog genieten van de eerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Nou, sportvriend Evert ten Apel die had wat kritiek. Die zei dat de rode kaart tegen Zwitserland, de wedstrijd tegen Argentinië, niet terecht was na een schwalbe. En Noorwegen heeft terecht een klacht ingediend over de bal die tegen een camera aankwam. Nou ja, hij had veel te melden, maar vond het WK toch wel een 8 verdienen. Nou, meneer De Smit die stuurt een boze app in. Die zegt, zeg Bert, wat een onzin praat van Evert over het WK. Hij geeft het WK een 8, maar voor mij is het een corrupte bende. Dat onzin geklets over die Kane, de huilenbalk en die schwalbe. Het hele WK is geregisseerd van begin tot eind. Ja, dit staat er echt allemaal. Bijna alle wedstrijden zijn beïnvloed door de corrupte arbiters. Dus ophouden met die onzinpraat van die zogenaamde voetbalkenner in je programma.
0: Nou, ik weet niet hoeveel citroenen hij in huis heeft, maar neem er nog één, zou ik zeggen. Louis is ook boos, geloof ik.
1: Ja, die zegt wat een ellenlang gezever over sporten en beschouwingen. Draai een plaat.
0: Oké, okay, nou, dank weer allemaal. En nog meer nieuws in de
2: post. Gelukkig ook iets leuks van binnen, namelijk jou. Soldaat van Oranje ervaring. Die was helemaal leuk. Het Eilos komt een einde. Ook Soldaat van Oranje die stopt. Bertje was bij de laatste voorstelling. En in een groepsapp deelde je ook nog eens een foto. Je was namelijk flanerend op het podium te zien.
0: Nou ja, goed. Ik bezocht die allerlaatste voorstelling. Was natuurlijk groot applaus. Alle spelers en alle medewerkers kwamen nog een keer op het podium. En langzaam ging hier

0: laten vereeuwigen op die plek.
1: Oh, mooi! Ja. Ga je die foto nog ergens delen?
0: Ik zal hem vandaag even op de socials
1: gooien. Heel goed.
0: Straks Hans Schippers in de arbeidsvitamine. En wij zijn er morgenochtend weer even naar 6.

0: Samen Max.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 9 uur, Sydney Dijkers.

0: Het NMS Journaal.
1: Goedemorgen Hans. Als je een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, dan betaal je daar nu 2 keer zoveel voor. Dat komt door nieuwe tarieven van PostNL voor spoedbezorging. Een uitvaartbegeleider in het Friese Wognum heeft daarom vrijwilligers die de kaarten rondbrengen, zoals Muriel.
2: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt. En dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
1: De uitvaartbegeleider had een oproepje geplaatst voor vrijwilligers en heeft er inmiddels 50 vrijwilligers jong en oud. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is daar in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De VS heeft Iran vannacht opnieuw aangevallen. Ze willen zo voorkomen dat Iran schepen kan aanvallen in de straat van Hormuz. Vorige maand sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar president Trump zei vorige week dat die deal wat hem betreft voorbij is, omdat Iran schepen bleef aanvallen in de belangrijke zeestraat. En een autorit van 3000 kilometer van Nederland helemaal naar Marokko. Voor veel Marokkaanse Nederlanders is dat misschien wel het ultieme vakantiegevoel. Abdelkader Benali heeft er een tentoonstelling over gemaakt, omdat hij er mooie herinneringen aan heeft.
3: Als Fadir is in blik, reden we door Luxemburg, België, Frankrijk, Spanje. En dan reed mijn vader. Mijn vader reed. En ik mocht naast mijn vader zitten en de kaart lezen. De ANWB-wegenkaart. Dat was een heel mooi, eervol klusje om te doen. Want dan had ik het gevoel dat ik een soort van gids was.
1: Bij de tentoonstelling in het Van Eesteren Museum in Amsterdam staat een oude Mercedes. Die is precies zo ingericht als toen. Ook halen daar veel mensen herinneringen op aan de lange autoritten naar Marokko. Het weer in het noorden kan er nog wat bewolkt zijn. Op andere plekken is er al zon. Vanmiddag overal zonnig. En dan 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg.
4: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Een jonge roodharige fan die om een handtekening kwam vragen. Jolien, ze kreeg van Dolly te horen: If you ever hear a song of mine with your name in it, it's about you. Maar Dolly had wel iets veranderd aan Jolien, want ze was nu een vrouw die haar man probeerde te verleiden. Leuk om terug te zijn op dit nest. Ik heb de afgelopen weken vakantie gehad. Dank aan Corné trouwens voor het overnemen. En Jan Paparazzi was er geloof ik ook nog even. Ik zat in het Frankrijk met 42 graden. Ik heb hier thuis nog even een paar leuke weken gehad. En even nog naar Groningen, waar ik ook lekker heb rondgereden. En dan hoorde ik Clemens Peters op de radio zeggen: overal schijnt de zon, behalve in het noorden. En dan was het ook heerlijk cool even. Hoewel de zon daar ook later zeker is doorgebroken. De arbeidsvitamine. Van wie komt de muziek deze ochtend? Van Kleintjes Geluk wenskaarten uit het Noord-Hollandse Limmen. We maken de leukste wenskaarten en de meest kleurrijke geboortekaartjes tegen Bianca en Ruud Koning. Alle ideeën voor de ontwerpen zijn van Bianca. En vader Ruud verzorgt dan de logistiek en de administratie. En de lijst van Kleintjes Geluk bestaat uit mooie namen van meisjes en jongens vanochtend. Dan andere aanvragen die komen van Rob Hendricks uit Huizen. De hobby's van Rob zijn tuinieren en koken. Hij richtte een zeemanskoor op, Rob. Maar vroeger in zijn jonge jaren is hij ook nog manager geweest van beatbands uit de omgeving van Huizen en Bussum. Dus ook met de muziek van Rob

Ik mocht je erg graag, ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn man.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon.

Ja, het gaat allemaal voorbij. Dat is de waarheid. Frans Halsema, er komt een mooie musical over zijn leven. 11 oktober is de première in de Lamar in Amsterdam. En Zoë Kroon kruipt daarvoor in de huid van Frans Halsema. Ik ben er heel benieuwd naar. Lady Linda hoorde je van de Beach Boys. Een cantate van Bach zat daarin verwerkt. Jesus bleibet meine Freude. Met een mooie klaversymbool outro. En we werden muzikaal ook al verwend. Met orkestal Manoeuvres in the Dark. Kortom, een mooie ochtend hier bij Arbeidsvitamine. Son Mieux, tonight. When you're

De 81-jarige blondie is een Amerikaanse die nog altijd profiteert van haar imago in de jaren 70. En ze ziet er nog steeds fantastisch uit. Vol vitaliteit. Maar ja, ik verbaas me deze dagen sowieso om de vitaliteit van Mick Jagger en Madonna. Die oudjes doen het nog goed, mag je wel zeggen, geloof ik. Dit is Randy Crawford. Last Night at Dance Land.

Fleetwood Mac in een nieuwe samenstelling. Ze waren zich aan het herpakken na een Peter Green avontuur. Maar het was duidelijk dat Lindsey Buckingham de touwtjes stevig in handen had om een nieuwe sound te introduceren. Dit gaat over een Keltische godin. Iets waar Stevie Nicks zich wel in kon verplaatsen. Can't Take My Eyes Off Of You was van Frankie Valli. En daarvoor ook nog Randy Crawford met Last Night at Dansland. Dit zijn de arbeidsvitamine. En bij de arbeidsvitamine horen ook de Cats natuurlijk. Met een in hun

0: Het zou zomaar eens het meest Beatleske liedje van de Cats geweest kunnen zijn. Met Piet Keizer als zanger, The End of the Show. Nou, dat is het zeker niet, want we gaan nog even lekker door hier. We hebben een leuk spelletje onderweg. En er is de hele ochtend fijne muziek om bij te werken. Of stil te zitten, of te lopen. Of wat ook te doen. Zometeen, met het nieuws.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers. Aan tafel.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het is inmiddels 10:00.
17: Ja, goedemorgen Hans. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de grote brand in een café in Bangkok in Thailand. 27 mensen kwamen daarbij om het leven en 63 anderen raakten gewond. Alle vergunningen zouden in orde zijn geweest, zegt correspondent Mustafa Margadi.
9: Er was een nooduitgang en de zaak die is in april nog geïnspecteerd en goedgekeurd. Maar sommige overlevenden die zeggen dat ze die nooduitgang helemaal niet gezien hebben toen ze er waren. En er zijn ook signalen dat de nooduitgang misschien geblokkeerd was. Kortom, moet even goed uitgezocht worden wat er nou precies fout is gegaan. Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat er iets is misgegaan met de veiligheidsregels in Thailand.
17: Veel slachtoffers zijn daar gevonden in de toiletten en daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De Britse regering trekt de komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond uit om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. In heel Engeland en Wales zullen meer dan 500 extra agenten worden ingezet. Het bedrag komt bovenop de 25 miljoen pond die in april al was aangekondigd. Zanger en cabaretier Harry Jekkers, 75 jaar inmiddels, is met pensioen. Gisteren gaf hij zijn laatste show in het Koninklijk Theater in Den Haag. Deze bezoekers gaan hem missen op het podium.
18: Nou, we gaan hem missen dat je hem niet meer kan bekijken. Maar ja, in principe ga je niks missen, want alles blijft bestaan en blijft te beluisteren tot in de lengte der dagen natuurlijk. En dat is prachtig.
19: Ja, ik ben verliefd op Harry Jekkers. Ik vind het een fantastische man en ik vind zijn liedjes geweldig en ik vind zijn teksten geweldig. Ja, ik vind het heel jammer dat hij stopt. Logisch, maar jammer.
17: Harry Jekkers, die natuurlijk het officieuze volkslied van Den Haag maakte, kreeg daarna ook een onderscheiding. Hij werd ereburger van Den Haag. En een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het grof vuil werd gevonden, blijkt een belangrijk werk te zijn. Het is afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. De man weet nog goed dat hij het vond.
20: Ik zag het eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, ja, hey, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt. Ik vond het eigenlijk heel lelijk.
17: Het ziet eruit als een bruine afbeelding van een gebouw met een doorkijkje naar een binnenplaats. Het schilderij lag al die tijd in zijn kelder, tot hij een paar weken geleden in de Telegraaf las over de collectie van Goudsticker. Hij wil dat het werk nu snel teruggaat naar zijn familie. Het weer in het noorden nog bewolkt, later overal zon. Het wordt vanmiddag 24 graden in het noorden en 32 in het zuiden.
16: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

De Eagles, ze waren nog een jonge band en de buurman van Glenn Frey was Jackson Browne, die een songcredit kreeg omdat hij die song schreef en ze hem eigenlijk samen afmaakten met z'n tweeën. Het is Feel Good van de bovenste plank, niet? Dit zijn de arbeidsvitamine en ik draaide nog de Cats met The End of the Show. Ik zei dat Piet Keizer daar de zanger van was, maar dat is natuurlijk Kees Veerman. Nou moet ik zeggen dat ik me altijd een beetje verslik in Piet Veerman, Kees Veerman, Piet Keizer. Het is altijd ingewikkeld bij die Cats, maar het is bij deze even rechtgezet. We hebben vandaag de aanvragen van Rob Hendriksen. In de jaren 60 had hij onder zijn slagerij een oefenruimte waar bands speelden als Shock, waar hij de manager van werd. Later hielp hij Beat Club het Smurf oprichten. Hij was de man die Pink Floyd naar Nederland haalde. Kortom, zijn jonge jaren waren doortrokken van muziek. En zijn lijstje vanochtend ondersteunt arbeidsvitamine. Andere aanvragen die zijn van vader en dochter Ruud en Bianca, die wens- en geboortekaartjes maken als kleintjes geluk wenskaarten in Limmen.

0: Wat een geweldig liedje van Olivia Newton-John. Een lied over twee eenzame mensen die door hun geliefde zijn gedumpt. Olivia suggereert dat ze misschien een relatie beginnen om elkaar gezelschap te houden. Maar een open einde is het mooiste altijd aan zo'n liedje, zodat je er altijd over kunt blijven fantaseren. Hélène hoorde je van Julien Clerc, zo'n echte lekkere zomerdeun van hem, op een moment dat je het niet verwachtte van hem. En de Four Tops hoorden we met Reach Out, I'll Be There. Nou, eens even kijken of ik het spelletje met jullie nog kan spelen, hoor. Ik heb het een tijdje niet gedaan. Even kijken, het ging om vier stukjes, geloof ik. En die noemen wij dan 1, 2, 3, 4. Maar in die volgorde klopt het nooit. Want je krijgt dadelijk die 1, 2, 3, 4 te horen. En dan moet je vandaag puzzelen met de zombies. En die zingen iets wat je natuurlijk wel eens vaker hebt gehoord. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother to find her. She's not there.
1: 1. How would I know? Why should I care? 2. But it's too late to say you're sorry. 3. She's not there. 4. Please don't bother trying.
0: Nou ja, het is één grote hutspot dus hier vandaag met de zombies en She's Not There. Maar jullie mogen het vertellen via de NPO Luister-app. En de inzet is altijd dat arbeidsvitamine puzzelboek dat het hele jaar weggeven. Omdat we tenslotte 80 jaar bestaan. Puzzelboek vol met allemaal leuke puzzels en tekeningen van mij er ook in. Dus als je het wilt winnen, moet je nu reageren.

altijd of hij de asbak leeggegeten had en mompelde: de wereld gaat er onder. Hij geloofde niet in God, soms in lijst 1. Hij was een rode rakker in zijn jeugd. De meistoet deed hem

Zij bleek een trul en uit haar enig kind groeide met moeite een beperkt behanger. Zie daar, zo sprak Van Dijk. Dit is mijn lot, liefde bestaat niet, werk is misverstand. En ik heb mij in een bruiloor voortgeplant, zo kwam hij na wat crisissen bij God. Wel ja, riep God, daar hebben we Van Dijk. En wat verschaft ons nog zo laat de eer? Van Dijk sprak, ik zit voor het blok, o heer. Ik zou graag binnen in uw hemelrijk. Vooruit, zei God, jij eigenwijze donder. Zo kwam hij toch neerslachtig op zijn wolk. Maar als hij langs drijft, zegt het hemelvolk, daar gaat Van Dijk. Een echte hypochonder.

En wat verschaft ons nog zo laat de eer? Van Dijk sprak: ik zit voor het blok, o heer. Ik zou graag binnen in uw hemelrijk. Vooruit, zei God, jij eigenwijze donder. Zo kwam hij toch neerslachtig op zijn wolk. Maar als hij langs drijft, zegt het hemelvolk: daar gaat Van Dijk. Een echte hypochonder.

0: Ja, leuk. Rob Hendriksen die laat ons luisteren naar een oorspronkelijke Herman van Veen. Het is leuk als jullie dit soort liedjes op het lijstje durven te zetten. Want dat is leuk om te draaien. En je hoort het tenslotte ook nooit meer. Dus daar is de Arbeidsvitie nu voor uitgevonden. Overigens, als je mee wilt doen met het programma, dan stuur je gewoon even jullie lijst. Maakt niet uit met welk gezelschap, naar arbeidsvitamine.nl. En dan krijg je van tevoren uiteraard bericht wanneer we jullie liedjes gaan draaien.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Nou, eens even kijken wie je aan de telefoon hebt. Zeg het maar, met wie spreek ik?
2: Met José.
0: José, je bent net gebeld, want ik hoorde Wannes hier terwijl ik hier aan het praten was, even met jou babbelen. Omdat jij nu zomaar in de uitzending komt. Doe je vaak mee met het pelletje?
2: Nou. Als het uitkomt, maar het is eigenlijk wel heel lastig.
0: Ja.
2: Want ik kan hem alleen op via de tv, via de kabel krijgen.
0: Oh, wat is dat nou, joh? Dus je luistert Radio 5 via de televisie?
2: Ja.
0: Ja, en dan... Ja. Maar dan is
2: en
0: het
2: dat doe ik eigenlijk op mijn eigen hobbykamer.
0: Ja.
2: Hobby slash kluskamer, want nu ben ik aan het strijken. En dan zet ik hem lekker aan. En dan,
0: En hoe weet je ons dan te bereiken als je via de tv luistert? Want je moet je wel weer insturen. Dat doe je dan via de telefoon?
2: Ja.
0: Smartphone? Oh, dat weet je hoe dat werkt allemaal dus. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Ja. Nou.
2: Zo achterlijk ben ik nou ook weer niet.
0: Nee, ik hoor het gelukkig. Er zit wel iets in waardoor ik denk, nou, ze zou het toch wel eens goed kunnen hebben. Wat denk jij dat het puzzeltje moet zijn?
2: Nou, zal ik dan eerst de fouten zeggen of zal ik hem gelijk goed zeggen?
0: Ja, doe eens.
3: 2, 1, 4, 3. 2. 1. 4. 3.
0: Ja, maar hij is wel helemaal goed gehoord, José.
2: Ja, hè?
0: Ik doe de roltoeter. Zo, en terwijl die staat, ga ik jou het arbeidsvitamine puzzelboek beloven.
2: Nou, heerlijk. Gaan we helemaal doen.
0: Nou, succes met strijken.

Holland met zijn Midnight Runners. En het verhaal is een beetje op zijn innerlijke fantasie gebouwd. Want hij had oog op een hele mooie dame... waar hij toch wel wat meer mee wilde dan een kopje thee drinken. Als je begrijpt, ik bedoel, Come On Eileen was dat. Mississippi van Pussycat. Ja, die Mississippi stroomt in Limburg. Dat was duidelijk, want dat kwam van hen. En dit is Jasperina de Jong. Domme, domme.

bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that man.
1: Yeah. A boy named Sue, je kan horen dat Johnny Cash het verhaal eigenlijk nauwelijks nog kende, maar dat hij het gewoon vertelt uit eerste hand, zeg maar. Het was in 1969 vanuit San Quentin. Ik kreeg nog een berichtje van Ed, die zegt: welkom terug, Hans. Dobben. Dat gaf wel even tempo aan voor de komende dagen. Even in de relaxstand met Jasperina de Jong. Trouwens mooi met Joop Stokkermans, die het arrangement schreef. En Guus Vleugel en allemaal hele beroemde mensen daaromheen later. Even kijken. Vogel Shaggy hadden we A Good Heart. Waar zitten we? De Manhattan Transfer.

0: Die mensen helemaal vergeten misschien, maar de Manhattan Transfer die hadden ooit een hitje. Onder meer met de Speak Up Mambo. En dit was een verrukkelijke gospel die ook al gezongen was in 1954 door Winona Carr. Operator. Die had je vroeger, hè? Die operators die dan doorverbonden. Get me someone on the line. Who I really love. Of nou, we kunnen lekker op doorfantaseren. Zometeen met een nog uur arbeidsvitamine. Komt eraan zometeen.
1: Gewoon een heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen Hans. De hulporganisaties die zijn achtergebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn niet te spreken over het vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die organisaties vinden het na meerdere incidenten niet veilig genoeg meer om hulp aan te kunnen bieden. De overgebleven hulpverleners snappen het niet.
5: Ja, het zijn groepen van 5 tot 10 mensen, maar vaak dezelfde gezichten, vaak met onbegrepen gedrag, wat blijkbaar niet kan worden opgevangen door het COA zelf. Wij zijn hier nu in totaal wel 4 jaar aan het werk ondertussen. Wij zijn gewend aan de onrust, aan incidenten. Wij weten ook hoe daarop te reageren. Wij hebben nou niet gedacht van dit is nu ineens een oorlogsgebied, wij vertrekken. Nee, er is geen grote verandering geweest.
18: Hij denkt zelf eerder dat het besluit is genomen om het COA onder druk te zetten om met oplossingen te komen. Zelf wijzen die hulpverleners er ook op dat het oplossen van het tekort aan opvangplekken de onrust bij Ter Apel kan verminderen. In het centrum van Meppel woedt een grote uitslaande brand. Het vuur ontstond in een meterkast en is daarna overgeslagen naar woningen erboven. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Bij de brand in Meppel komt ook veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe tarieven van Funda. Ze vinden de prijzen van die huizensite veel te hoog. Zo betaal je veel geld voor het laten maken van foto's, filmpjes en plattegronden van een huis, zegt economieredacteur Ruben Eg.
19: En daarnaast komt er ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die die brief schreven, die zeggen ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge fundaprijzen. Dat zien ze dan niet echt zitten.
18: De makelaars willen dat makelaarsvereniging NVM gaat ingrijpen, want dat is ook de grootste eigenaar van die site Funda. En hoe ouder, hoe beter, dat is het motto van Erik van 43. Hij is namelijk gek op oude toegangskaartjes van wedstrijden van Feyenoord. En die liefde zorgt ervoor dat hij inmiddels flink wat geld in zijn verzameling heeft gestopt.
20: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè? Dus ik weet niet. Ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En ja, daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
18: Hij heeft onder meer Feyenoord-tickets uit de jaren 30 en 40. Het weer, 's ochtends vooral nog in het zuiden zonnig. Vanmiddag overal, het wordt uiteindelijk 24 tot lokaal 32 graden.
16: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Ja, dat blijft een puikwerkje dit hoor. Miljoen krijgt er van langs, omdat hij het zuiden van de Verenigde Staten beschrijft als het eigendom van witte mensen in te dure huizen. In contrast tegen de krottenwijken. Wanneer betalen jullie ze terug, zegt hij in Southern Man. En hier krijgt hij dan weer een veeg van hun terug. Lynyrd Skynyrd was dat. Voor Lynyrd Skynyrd is natuurlijk Sweet Home Alabama. Dit zijn de arbeidsvitamine de hele ochtend. En ze worden aangevraagd door Rob Hendriksen uit Huizen vandaag. Zijn hobby's zijn tuinieren en koken. Maar ik zei ook al dat hij een zeemanskoor oprichtte. En in jonge jaren nog allerlei beatbands in zijn omgeving heeft gehad. Als slager, want het was zijn beroep. Kleintjes geluk, wenskaarten uit het Noord-Hollandse Limmen doet ook mee. Bianca en Ruud Koning hebben een lijstje naar

Mariposa, Traicionera. Ik hoop dat ik het allemaal leuk uitspreek, hoor. Met Mania. In ieder geval een Mexicaanse band. Die zijn al overladen met prijzen. En het is leuk om ze zomaar eens even hier tegen te komen in deze aflevering van Arbeidsvitamine. Aangevraagd uiteraard. Ramse Shaffy met Shaffy hoorde je. En dit is Cloud uit Zuid-Afrika met Substitute.

Het is vooral die drums, hè, die het liedje zo lekker fris houden. De Engelse band was het Mr. Big, want je had ook een Amerikaanse Mr. Big, die scoorde later met To Be With You, dat was in 1992 weer. Een heel ander soort nummer. Daarvoor I've Been Loving You Too Long van Otis Redding in de arbeidsvitamine vanochtend. En je hoorde Substitute van Cloud uit Zuid-Afrika. Dit is een merkwaardig geval uit Nieuw-Zeeland. De Otara Millionaires Club. En dat bestond beslist niet uit miljonairs, want het waren jongens uit de voorsteden van Auckland die dit maakten. OMC met How Bizarre.

Dus uiterste bezieling allemaal. Big Brother and Holding Company die brachten het naar Janis Joplin. En Irma Franklin was de zus van Aretha Franklin, die het origineel opnam van The Piece of My Heart. Daarvoor Rob de Nijs met Bo. En je hoort ook nog OMC met How Bizarre. Het is maandag. We draaien lekkere arbeidsvitamine de hele ochtend. En hij hoort er toch ook bij, vind ik, met het hele mooie weer. Goede Iglesias. Crazy.

De onstuimige Van Morrison, die krijgen we nooit meer terug. Maar op plaat nog wel met Brown Eyed Girl, Making Love in the Green Grass. Afijn, 1967 was daar rijp voor dit soort teksten natuurlijk. Ballroom Blitz hoorde je van The Sweet. Leuk is dat, dat ze daarin voor het eerst hun rockkant laten zien. En Julio Iglesias hoorde je met Crazy. Dit wordt of Yves Dutheil met Prendre une enfant... of Benny Nijman. Ik ben benieuwd.

gekker dan gek. En dan nog daaroverheen, dat was Barry Ryan met Paul Ryan, zijn broer. En moeder was ooit de Marilyn Monroe van de populaire muziek in Groot-Brittannië. Maar ze hebben het, nog steeds fantastisch voor elkaar met die Eloise. Morgen zijn we er weer. Met nieuwe vitamine. Dit waren de aanvragen van Kleintjes Geluk Wenskaarten uit Limmen en Rob Hendricks uit Huizen. Veel plezier.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu

0: mij, dat ben jij. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Het is 12 uur het nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag Sydney.
8: Goedemiddag Daniel. In het bos van Fontainebleau, vlakbij Parijs, is een grote natuurbrand. Honderden brandweermensen proberen dat vuur onder controle te krijgen. Dat ontstond gisteren langs de Route du Soleil, zegt correspondent Eline Huisman.
9: Wat we de afgelopen dagen met alle bosbranden overal in Frankrijk wel veel horen, zijn de spotjes van het ministerie die waarschuwen voor alle mogelijke menselijke toedoeningen. Het weggooien van sigaretten die nog branden. Barbecuen bij dit hete weer. Heel veel bosbranden ontstaan uiteindelijk door menselijk toedoen. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar of dat hier ook aan de hand was, dat weten we nog niet.
8: De bekende verkeersader in Frankrijk is in ieder geval gedeeltelijk afgesloten nu. De brandweer denkt dat ze 1 of 2 weken bezig zijn om de brand helemaal uit te krijgen daar in het bos bij Fontainebleau. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar cel gekregen. Hij krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de jeugdvriend werd gedeeltelijk vrijgesproken. Tanken is niet langer meer het goedkoopst in Luxemburg. Het land is ingehaald door Spanje, meldt de ANWB. Ze kijken naar brandstofprijzen in populaire vakantielanden en Nederland. Ons land is samen met Zwitserland het duurst. In Spanje betaal je gemiddeld maar €1,64 voor een liter benzine. Het scheelt gemiddeld trouwens maar 1 cent met Luxemburg. En deze zomer zijn ze in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam hard aan het werk om de boel te renoveren. Restauratieschilders proberen de Art Deco-schilderingen op het plafond weer net zo te maken als 100 jaar geleden, zien we bij AT5.
10: Als het goed is, gaan we ervoor zorgen dat het lijkt alsof het er al 100 jaar heeft gezeten. Alsof het nooit weg is geweest. Dat is eigenlijk de bedoeling.
8: Voor de schilderingen gebruiken ze schablonen die gebaseerd zijn op het oorspronkelijk ontwerp. Het weer volop zon. Het is 22 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En morgen dan wordt het wat warmer. Dan wordt het 26 tot 33 graden.
7: Dankjewel, Sydney.
6: Lunch lekker met Daniel Dekker.

minuten bel ik even met Roxanne Hazes. Die stond afgelopen zaterdag in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat was prachtig. Rutger van Barneveld heeft een van de grootste zomerhits van dit jaar te pakken met zijn single Zwoele Zomernachten. Nou, het wordt ook een zwoele zomermiddag. Het is woensdag 13 juli. Dit is Lunch Lekker.

0: Het is inderdaad maandag vandaag natuurlijk. Ik zei nog, hoe raad is weer maandag? We zijn onze tijd weer ver vooruit hier bij Lustig. Ja, ik werk een beetje naar mijn vakantie toe. Ik denk, ja, dan kan ik alvast mijn rolkoffertje pakken. Jewel Akers hadden we ook nog met The Birds and the Bees uit 1964. En zij heeft een bijzondere week achter de rug. En afgelopen zaterdagavond stond ze in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor een fantastisch optreden samen met het Zo Gospel Choir. En ik heb haar aan de telefoon, Roxanne Hazes. Yo!
1: Hey, hoi!
0: Hoe is het met je?
1: Ja, supergoed. Ja, ik ben echt even lekker aan het bijkomen. Want inderdaad, het was nogal een week. Ik ben dinsdag getrouwd.
0: Ja, gefeliciteerd hè.
1: Dankjewel. En ik was daar nerveuzer voor dan ik misschien van tevoren wel dacht. Nou ja, en natuurlijk zaterdag het Concertgebouw. Ondertussen is mijn kind ook nog even jarig geweest. Dus ja, het was nogal een weekje. Ja.
0: Ja. En Fender, jouw zoontje, was ook even op het podium aan het einde.
1: Ja, dat klopt ook. Ja, ja.
0: Wat een eigenwijze jongen ook.
1: Ja joh, dat is echt een boefje hoor.
0: Van wie heeft hij dat eigenlijk?
1: Van Erik, nee geintje. Ja. Nee, dat heeft hij echt van mij, zeker weten. Ja.
0: Hey, het was wel een heel bijzondere avond, Roxanne.
1: Ja, ik vond het ook heel erg leuk dat je erbij was. Meen ik echt.
0: Ja, nou, maar ik vond het mooi ook. Dat zat goed in elkaar. Het was heel sfeervol. En ja, iedereen, je zit dan in het publiek. En ik let je ook een beetje op hoe de mensen reageren. En ze waren allemaal toch wel in de ban, kun ik wel zeggen. Om mij heen.
1: Ja, gek. Dank je wel. Ja, nee, ik heb ook echt een waanzinnige avond gehad. En we hebben natuurlijk mazzel gehad dat we hem al een keertje eerder hebben kunnen doen. Dus alle dingetjes die bij de eerste show nog niet goed gingen, die hebben we er lekker uitgehaald. Dus maar goed dat je bij de tweede bent geweest.
0: Ja, ja. Hey, en het was voor jou alweer de derde keer dat je mocht optreden met dat prachtige Gospel Choir.
1: Ja.
0: Dat smaakt naar meer, denk ik. Gaat die nog een rol spelen in jouw theatertour misschien?
1: Dat niet, want de theatertour wordt echt een voorstelling. Dus ik ga daar echt typetjes spelen. En we zijn nu dat script aan het maken. Dat wordt echt waanzinnig leuk. Maar dat Gospel Choir gaat natuurlijk wel vaker mee. Dat vind ik zo ontzettend leuk om dit met hun te doen. Het zijn zulke lieve mensen ook.
0: Ja.
1: Dus die kan je er heel goed bij hebben. En dat smaakt zeker naar meer, ja.
0: Ja. Er was nog een ander hoogtepunt eigenlijk. Het gastoptreden van Milan van Waardenburg. Jullie waren samen te zien in The Passion. Hij speelde de rol van Jezus en jij was Maria in The Passion.
1: Ja, ja.
0: Dat was wel een mooie verrassing voor je ook, hè? Voor ons ook
1: wel. Dat was echt een hele mooie verrassing. Dat kwam even nog zo onverwacht. Ik had hem gevraagd of hij dit wilde doen en toen kon hij niet. Dus ik baalde daar heel erg van. Ik denk, ja, weet je, dat zou toch te gek zijn als we dit nog even samen kunnen doen. En echt op het laatste moment zei hij, ik kan toch wel. Dus mag ik alsjeblieft nog meekomen? Ik zeg, ja, wat denk jij? Natuurlijk, helemaal te gek.
0: Ja.
1: Dus dat is echt waanzinnig. Het is zo'n ontzettende leuke lieverd ook. Dus waanzinnig dat we dit nog een keertje konden doen.
0: Ja.
1: En het mooie is bij dit lied, het ontroert altijd bij het publiek, maar ook bij ons. Er gebeurt echt weer even wat. We brengen onszelf echt weer even terug naar die passion periode die heel intens was.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor is het ook extra leuk om dat weer even met hem dan te doen. Ja. Ja.
0: Heb je nu even een beetje vrij? Want je eerste theatertour die gaat starten op 29 oktober. En dan tot februari volgend jaar. Hè? En je album komt er natuurlijk aan.
1: Ja, in oktober. En we hebben nog twee openluchttheaters die we gaan doen. In augustus. Dus Slottuin, Zeist en Caprera, Bloemendaal. En ik heb aanstaande vrijdag nog één show voor de Pride. En dan ga ik even op vakantie lekker met mijn broertje en het gezin. Dus dat is heel leuk. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Ik dacht, je gaat op een huwelijksreis met Erik.
1: Nee, dat net zoals dat we die verloving 10 jaar hebben laten wachten, zal die huwelijkslijst over 10 jaar een keertje plaatsvinden, denk ik.
0: Ja, met je broertje in het gezin is natuurlijk ook gezellig. Dat zal wel een leuke chaos worden.
1: Dat wordt hele leuke chaos, ja. Heel gezellig.
0: Ik ga je nieuwe single draaien, echt zonder naam. Heb je nog
1: een kanjer.
0: Maar je had een mooi verhaal toch ook achter dit liedje?
1: Ja, zeker. Ja, het gaat over de vergankelijkheid van roem. Kijk, het gaat heel goed met mij. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Met alles wat er gebeurt in mijn leven. Maar juist op dit soort momenten is het altijd belangrijk om ook te weten dat waar de hoogtepunten zijn, de dieptepunten natuurlijk ook weer eens een keertje komen. En dan is het heel bijzonder om te weten dat ik altijd Erik en Fender heb. Die er altijd voor mij zullen zijn. En daar gaat het lied over. Over mijn dierbaren. En hoe dankbaar ik ben dat zij in welke toestand in mijn leven ook er altijd zijn.
0: Mooi. Het is een prachtig liedje geworden. Het komt allemaal op het nieuwe album te staan. Dat dus in oktober gaat verschijnen. Tranen in de giftshop gaat het heten.
1: Yes, ja.
0: Oké, nou nog een lekkere dag, getrouwde vrouw.
1: Dank je wel, liever. We zien elkaar snel.
0: Ik hoop het.
1: Gezellig.
0: Roxanne Hazes, Echo zonder naam.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja. Je neef.
2: Ja.
1: Ja, daar moeten we het even over hebben, jongens. Want.
2: Jij haalt weer wat op je hals.
1: Ja, maar ik.
2: Zullen we het ook gewoon over mijn show in al hebben?
0: En dit ook.
3: Ik vind de tram ook heel mooi, maar.
1: Ja, om in te zitten. Niet om iedere ochtend dan mee wakker te worden, toch?
3: Om te weten dat ergens.
1: Dat getingel ook.
3: Oh, man.
1: Ja, want dat heb jij natuurlijk helemaal gelast van.
3: Nee, ik hoor zelden een tram tingelen thuis.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

ABBA is dat, hè? Ring, ring. En daarvoor mooi, hè? De nieuwe single van Roxanne Hazes, Echo zonder naam, komt op een nieuwe album te staan dat na de zomer gaat uitkomen. Afgelopen vrijdag is het 25e studioalbum van de Rolling Stones uitgekomen. Foreign Tongues heet hij. Er staan 14 nieuwe nummers op van de Stones. Volop aandacht voor dat album hier deze week op NPO Radio 5. Want zij zijn toch ook wel van de upper evergreens, hè, de Rolling Stones. En misschien staan er wel weer een paar op dit nieuwe album. En misschien wel leuk, ik heb hier heel ouderwets misschien wel zo'n fysiek exemplaar van het album liggen, weet je wel. Een groot schijfje, een cd, 4 minuten streamen. Kan voor jou zijn als je het antwoord weet op de volgende vraag. En die heeft wel iets te maken met het verleden. Het radiostation met herinneringen natuurlijk. Op het debuutalbum van Rolling Stones in 1964... staat een nummer over de meest bekende autoweg van Amerika. Die loopt van Chicago naar Santa Monica. Wat is de naam van die bekende weg? Hoe noemen ze die route? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Weet je het antwoord? Dan kun je dat nu laten weten via de NPO Luister-app. En dan maak je kans op dat nieuwe album van de Rolling Stones.

0: Golden Foreign Tongues van de Rolling Stones. En inderdaad, die beroemde weg in Amerika, dat is Route 66. Mark Neut uit Bergijk krijgt een album van de Rolling Stones. Gefeliciteerd. We geven hem nog meer weg deze week, want deze week heel veel muziek uit het nieuwe Stones album op NPO Radio 5. Laatste nieuws nu met Sydney. Opnieuw goedemiddag.
1: Ja, hi Daniel. Goedemiddag. In Meppel is een grote brand uitgebroken vanochtend. Het vuur is overgeslagen inmiddels naar meerdere woningen daar. Ook een kinderdagverblijf is ontruimd, weet deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Er zijn niet heel veel kinderen, want het is zomervakantie. Maar ze zijn daar inderdaad wel aan het ontruimen. Want het ligt precies in de wind waar alle rook heen gaat. Maar er zijn dikke zwarte rookwolken die de lucht in gaan hier in de straat.
1: Er is daarom ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van Meppel met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Het heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Volgens hem zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn nog bezig om het te blussen. Het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nu nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is videoscheidsrechter Dennis Hichler.
0: En dan, jawel. Ja.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Precies, we hebben er weer eentje. Niet alle vogeleigenaren die houden hun vogel in een kooi. De papegaaien van Forello en Sandra uit Almere namelijk vliegen elke zaterdag vrij rond bij een vogelwinkel. Deden ze afgelopen zaterdag ook. Ze leren daar namelijk hun vogels om op commando weer terug te vliegen naar hun baasjes. Ja, dat gaat volgens Sandra altijd goed.
4: Kom maar. Hup.
5: Kom maar, Pivi. Hop, daar is hij weer. Ja, wie blij. Mama, ja.
6: Hij komt voor eten en voor mij, want hij heeft een hele goede band met mij. Dus over het algemeen komt hij altijd terug van Pivi, kom je? En ik mag absoluut niet uit zijn zichtveld.
1: Ja, free flight heet zoiets. Je vogel zo trainen gaat wel in kleine stapjes. Eerst met een kleine afstand en daarna steeds verder.
0: Ik had vroeger een collega bij Avrotros.
1: Ja.
0: En die nam zo'n papegaai mee naar het werk.
1: Kijk, die vliegt dan ook niet weg? Of,
0: Nou ja, ik kwam een keer die afdeling oplopen. En toen zei ze, ja, aan de kant, je staat in de vliegroute. Dus ja, dat schijnt dan raakt een beetje van in de...

0: Waar?
1: Ja, ja. En word je niet aangevallen?
2: Nou, nee, dat ging wel goed.
1: Gelukkig. Het weer volop zon, is 22 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Morgen dan is het nog wat warmer, dan wordt het 26 tot 33 graden.
2: Dankjewel, Sydney. We zijn weer lekker bijgepraat door Sydney van de NOS. En

0: Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. En daarvoor de Gypsy Kings, omdat het zulk lekker weer is vandaag. Gaat hij weer zometeen met de dubbeldekker quiz. We laten twee keer hetzelfde liedje horen, een kort fragmentje ervan. We willen graag van je weten, wie was er het eerst mee?
1: 1.
0: En dat was Dionne Warwick en Walk On By. En dan is er ook nog
1: 2.
0: Ik denk dat je die stem wel herkend hebt, toch? Gloria Gaynor, ook met Walk On By. Wie was er het eerst? Als je het denkt te weten, stuur dan een appje naar de studio. Dan kan het snelst via de NPO luisteren. Dus dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Stel je zometeen 3 vragen. Heb je alle 3 goed? Dan weer.

0: We hebben nog wel even tijd in november. Dan komt hij naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor twee grote concerten. Dit was de nieuwe van Yves Berendsen. Goed is gegaan en wij contact met de Ridderkerk, want daar is Henny van Willigen. Henny, goedemiddag.
1: Hallo, met Henny. Goedemiddag.
0: Dag Henny, goedemiddag. Nou, wat leuk dat ik jou even aan de lijn heb, want je hebt een leuk weekend gehad, begreep ik.
1: Ja, lekker gezellig met mijn kleinkinderen en lekker, dat was heel leuk. En ik kom even al een uurtje thuis en dan gaat gelijk de radio aan. Ja, ik had er in de auto ook onderweg. Dat was echt weer een goede, ja, vanmorgen ook de arbeidsvitamine. Echt heel leuk
0: allemaal. Ja, je vitamintjes moet je iedere dag innemen, hè?
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Zo, Henny, waar ben je geweest eigenlijk met de kleinkinderen?
1: Bij hun thuis. Zij wonen in Hazenswoude-dorp en ik zelf in Ridderkerk. Dus als ik dan ga, ga ik meestal een weekendje. Dat overnacht ik bij hun. En ja, dat is leuk. Dus ik was vanmorgen extreem vroeg op, zeg maar.
0: Ja. Nou, maar je bent er weer bij, hè? Niet gezellig.
1: Ja, leuk. Ja, heerlijk.
0: Wie
1: ja.
0: was er het eerst met Walk On By? Was dat Gloria Gaynor of Dionne Warwick?
1: Dat was volgens mij Dionne Warwick.
0: Ja, in 1964. En Gloria Gaynor in de jaren 70.
1: Ja, meer disco, Gloria Gaynor. Ja, oké, ja.
0: Omroep Bakstokken, die gaan naar Ridderkerk toe.
1: Leuk, ja.
0: Want die heb je alvast gewonnen. En Dionne Warwick, die heeft ook nog een ander liedje uitgebracht. Dat heette I Say A Little Prayer. Welke zangeres bracht een jaar later eveneens een succesvolle versie van dat nummer uit als Say A Little Prayer? Was dat A, Diana Ross? Antwoord B, Aretha Franklin? Of antwoord C, Donna Summer?
1: Volgens mij Aretha Franklin.
0: Ja. Vraag 2, Gloria Gaynor, die kennen we ook nog van een hele andere hit.
1: Ja.
0: En dat werd ook opgenomen door de Hermes House Band. Welk nummer zoeken wij?
1: I never can say goodbye, boy. I never can say goodbye.
0: Mooi, nu, dat lukt mij wel om gedacht te zeggen. Want dat is niet goed.
1: Jammer. Jammer.
0: Ja, okay. Heel jammer. Dat was I Will Survive.
1: Ja, oh ja. Mag ik nog een keer?
0: Nou ja, ik had aan het begin van de show ook dat ik de dagen van de week door elkaar haalde. Dus ik neem het je niet kwalijk. Maar je blijft wachten met de Omroep Maxhokken. En jouw favoriete versie van Walk On By, welke wil je horen?
1: Ja, welke versie? Gloria Gaynor.
0: Toch Gloria Gaynor doen vandaag?
1: Ja.
0: Oké, nou fijne dag Henny. Tot een andere keer.
1: Dankjewel. Succes.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreen.

41 jaar geleden Live Aid en Status Quo stond er ook. En hiermee begon dat grote concert voor de hongersnood in Ethiopië. Dat was Rocking All Over the World. Maandag vandaag, dit is Lunch Lekker. Met zometeen hier aan onze lunchtafel Rutger van Barneveld. En die heeft een hele grote zomerhit te pakken. Ik denk dat als je hem hoort dat je denkt, hé, die ken ik.

0: Audi Deur. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers. Aan tafel!
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
19: Goedemiddag, Daniel. Dit jaar hebben artsen veel meer patiënten behandeld voor gezondheidsproblemen door vapen. Het zijn meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. En die meldingen die artsen bij een meldpunt doen over vapen gaan niet alleen over luchtwegklachten, zegt deze arts.
20: Klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
19: De toename in meldingen van artsen kan komen doordat het meldpunt beter wordt gevonden. Ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen dat bepaalde klachten zijn ontstaan door vapen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok, in Thailand. Daarbij kwamen 27 mensen om het leven. 63 mensen raakten gewond. Deze Nederlandse ooggetuige vertelt hoe hulpdiensten massaal uitrukten.
4: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
19: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten en daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden gegeven voor de aanhouding van Ali Mrabet. Maar volgens zijn vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist die al enkele jaren in Barcelona woont staat bekend als fel criticus van de Marokkaanse staat. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij werd bekend in 1983 met de hoofdrol in de spionageserie Riley, Ace of Spies. En zijn grote doorbraak was in 1993. Hij speelde toen Dr. Alan Grant in deze film, Jurassic Park.
21: Hammond, the phones are working.
22: Children are fine.
21: Call the mainland. Tell them to send the damn helicopters.
19: Hij heeft nog veel meer gedaan. Hij speelde ook een hoofdrol in The Piano en veel later in Peaky Blinders. Sam Neill was al een tijd ziek, hij was 78 jaar. Het weer droog, zonnig en warm met een stevige noordenwind. Is het 23 graden op de Wadden tot 31 in Zuid-Limburg. Morgen een nog wat warmer dan vandaag.
23: Lunch lekker met Duik.

0: Wax is dat en Build the Bridge to Your Heart. De maandag lunch op een zonnige dag vandaag hier bij NPO Radio 5. Het radiostation met de allerbeste evergreens. Met zometeen Rutger van Barneveld hier aan de lunchtafel. Hij heeft een Nederlandstalige zomerrit te pakken met zwoele zomernachten. Die muziek ga je natuurlijk ook horen. En we hebben ze weer hoor.
1: De beleggingstips.
0: Het beleg op het broodje of de dressing over de salade, muzikaal gezien. En wij geven een onderwerp en dan is het leuk als jij daar een leuk liedje bij zoekt. Als je er zin in hebt vandaag. PostNL bezorgt sinds dit weekend de standaard brievenbuspost niet meer binnen één dag, maar binnen twee dagen. Ik dacht dat ze er al lang geleden mee begonnen waren, maar dat is nu dus officieel geworden. Het is vervolgens te zorgen dat de postbezorging op lange termijn overeind blijft. Dus je moet een beetje rekening mee houden natuurlijk, dat als je iets op de post wil doen wat er de volgende dag er moet zijn, dat je dat een dag eigenlijk moeten wij ons aanpassen. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? Je hoort er straks wel ietsje meer over, maar we zijn nu eens op zoek naar een toepasselijk liedje dat daarbij past. Hey, Mr. Postman van wie dan ook, want we hebben ook zoveel artiesten, Please Mr. Postman, opgenomen. Over post, brieven ontvangen of versturen. Return to Sender, Elvis Presley, komt ook helemaal op. Maar misschien heb jij wel een heel ander liedje in je hoofd. Geef het door via de NPO Luisterapp.

Undertaker. 1971. Stond op een album dat heette New World in the Morning. Ook een prachtig nummer van hem. Dit was The Last Farewell. Daarvoor Stevie Wonder for Once in My Life. Dit is Lunch Lekker voor de maandag. Lekker start van de week. Eet smakelijk voor thuis. Hier zijn Suzanne

0: The Lonesome Loser. Daarvoor nog Al Stewart en Sand in Your Shoes. Dit is Lunch Lekker.
1: De beleggingstips.
0: Sinds dit weekend bezorgt PostNL de brievenbuspost niet meer binnen één dag, maar binnen twee dagen. De tijd dat je verjaardagskaart of rouwkaart de volgende dag op de mat valt, is nu dus echt voorbij. Dat kan nog wel, maar dan moet je kiezen voor iets anders. En dat is de Prio-post. Maar die is natuurlijk dan ook weer wat duurder. Niet alles verandert. De pakketpost wordt nog wel de volgende dag geleverd. Maar ja, het is toch wel een beetje veranderd. We zorgen, of tenminste, wij zoeken voor de beleggingstips liedjes daarbij. Over de post, brieven ontvangen of versturen. En ja, deze zat er al bij.
2: Ik heb hier een brief voor mijn
0: En de vlieger, heb je ook nog een hele goede suggestie? Laat het ons dan vooral weten. En het snelst ben je hier in de studio als je even de NPO luister hebt gebruikt.

0: Heerlijk deze. Sandy Koos met Hans Vermeulen en de Summer Train. En hij is binnen, dames en heren, jongens en meisjes. Mesdames en messieurs, Rutger van Barneveld.
1: Ja hoor.
0: Ah, ik zat net te bedenken, je had net zo goed even de trein kunnen pakken.
1: Ja, dat was achteraf makkelijker.
0: Ja, want je komt uit Graven.
1: Ja.
0: Daar woon je nog steeds, hè? Je bent, volgens mij ben je geboren in Tiel.
1: Ik ben geboren in Tiel. Een ras echte Tielenaar, maar ik woon nu 1,5 jaar in Graven. Heerlijk. Lekker plekje, lekker rustig.
0: Maar ja, om hier te komen, als het...
1: Een ramp. De A27, hè?
0: Ja, die is dicht, hè?
1: Het is verschrikkelijk.
0: Ja, ik heb het ook vorige week gehad, toen moest ik naar Gorkum. Oh. Ben ik ook half Nederland door geweest. Maar ja, je ziet wel weer even hoe mooi ons land is, Rutger.
1: Dat wel, toch? We hebben een prachtig mooi land, dat is zeker waar.
0: Zeker met het zonnetje erbij. Ja. Gaat het allemaal een beetje met je, want je hebt natuurlijk ongelooflijk succes.
1: Ja, nee, het gaat eigenlijk de eerste 2 weken, wat ik net tegen je zei, achter de schermen, was even dat ik echt even moest landen.
0: Ja, we waren even achter de schermen. Dat is mooi.
1: Ja, dat is mooi, toch? En, maar verder, nu is het wel aardig geland.
0: Had je een druk weekend?
1: Ja, maar ik zit er nog steeds middenin. Vanavond mag ik weer.
0: Oh ja? Hoeveel optredens heb jij gedaan het afgelopen weekend?
1: Ik heb het afgelopen weekend al 12 gedaan en dan komen er nog 4 aan tot morgen.
0: Zo. 12?
1: Ja.
0: Maar hoe lang treed jij op dan?
1: Een half uurtje. Een
0: half uurtje, en dan ga je meteen door?
1: En meteen door.
0: Maar dan heb je natuurlijk een hele strakke route.
1: Ja, dat vind ik zelf iets minder. Ik ben zelf altijd van een beetje de tijd nemen overal, want dat vind ik gezellig.
0: Rustig aan.
1: Maar dat gaat niet altijd.
0: Nee, en dan vlieg je van het ene naar het ander.
1: Ja.
0: Maar de mensen zijn wel altijd blij als je er bent natuurlijk.
1: Ja, super tof. Dat was echt, ik had gisteren Dreampop en dat was echt bizar.
0: Ja. Nou, ik vind het zo leuk, want jij zit al zo'n 25 jaar in dit vak.
1: Ja.
0: Je begon op je 10e al met zingen. Ja, ik weet wat van je, want ik heb ooit een keer in de jury ergens gezeten.
1: Ja, het Waalkadefeest van Frans Duits, 2012.
0: Ja, man, dat is ook al een tijd geleden.
1: Ja.
0: En toen was jij een van de talenten die daar optrad.
1: Klopt, ja. Sterker nog, ik won die dag met Helena. Ja. Die toen nog helemaal niet 2.0 was.
0: Nee, dat was de originele Helena nog, maar die vond ik al goed genoeg.
1: Ja, die was ook goed genoeg.
0: Ja, toch? Ja. Dat is een leuk liedje. Zal ik hem even draaien?
1: Ja, doe maar. Gezellig. Ik heb er zin in.
0: Rutger van Barneveld bij ons en hier is Helena 2.0.

0: Studio Rutger.
1: Ja,
0: heerlijk,
1: ja, ik hou van gezelligheid.
0: Helena 2.0 van Rutger van Barneveld. En zometeen de zwoele zomernachten.
1: Ja, dat is, die vind ik ook lekker.
0: Ja,
1: dat snap je wel natuurlijk.
0: Hou je van de zwoele zomernachten? Of het, ja.
1: Nee, dat plakkerige gedoe, dat hoeft van mij
0: niet. Dat
1: maar...
0: hoeft nou ook weer niet, hè?
1: Nee.
0: Zometeen gaan we morgen horen, maar nu eerst... 1:30 geweest. Hier is hij dan, Ewout, met het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in de meterkast in een slagerij en overgeslagen naar woningen erboven. Een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. En er komt veel rook vrij. De omgeving van de brand in Meppel is ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos en enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond en zijn familie is het verder een privézaak. Een man die met zijn been klem kwam te zitten in een vuilniswagen in Rotterdam vanochtend is na een paar uur bevrijd. Hij lag vermoedelijk in een papiercontainer te slapen toen die vanochtend werd geleegd. En volgens het AD is de man zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.
0: Zal wat een toestand zeggen, maar daar heeft hij dus rechtop geslapen.
2: Daar moet ik me even wat bij voorstellen.
0: Hoe kan je nou in zo'n papierbak... Dan moet hij op zijn kant liggen, toch? Of,
2: Nee, het is niet zo'n papierkliko, maar gewoon zo'n grote container.
0: Ik zie mijn eigen papierbak voor me. Dat is
2: ja, goed. Nee, dit is geen geschikte slaapplaats.
0: Ik slaap er ook nooit in, eigenlijk.
2: Nee?
0: Nee.
2: Best warm, hoor.
0: Het is nog gevaarlijk ook, hoor ik nu.
2: Ja, beter maar van niet, hè. Nou, nog één dingetje. Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam wordt deze zomer gerenoveerd. En restauratieschilders proberen daar de Art Deco-schilderingen op het plafond weer net zo te maken als een eeuw geleden.
3: Als het goed is, gaan we ervoor zorgen dat het lijkt alsof het er al 100 jaar heeft gezeten. Alsof het nooit weg is geweest. Dat is eigenlijk de bedoeling.
2: Voor de schilderingen gebruiken ze schablonen die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke ontwerp. Het weer dan droog, zonnig en warm. En met een stevige noordenwind is het vanmiddag 23 graden op de Wadden tot 31 in Zuid-Limburg. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
0: Dankjewel, Ewout. En...

0: The Virgin. En daarvoor onvergetelijk natuurlijk uit het album Jazz van Queen aan het einde van de jaren 70. Ben je een beetje Queen-fan, Rutger? Rutger van Barneveld is bij.
1: Ja. Nou, ik ben wel Queen-fan, ja.
0: Ja, legendarisch.
1: Freddie Mercury is denk ik nooit overtroffen qua stemgeluid.
0: Nee, vind je dat?
1: Ik vind het echt een van de betere zangers van de wereld, ja.
0: Ja, wel, ik ben het wel met je eens eigenlijk, ja. Nou, 25 jaar in het artiestenvak en nu heb je eigenlijk voor het eerst echt een klapper van een hit. Hoewel, ik draaide Helena 2.0, zit je ook al bijna op 9 miljoen streams, hè?
1: Ja, ja, en sterker nog, met de remake daarbij hebben we volgens mij iets van 700.000-800.000 streams nog nodig. En dan hebben we goud.
0: Zo, wat leuk, man.
1: Ja, lekker.
0: Ja, het zo gebeurt natuurlijk in die 25 jaar, hè?
1: Een heel hoop, ja.
0: Ja, ook met jou zelf. Ik bedoel, ik heb jou een hele tijd jaren niet gezien.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar natuurlijk hebben we wel op afstand een beetje gevolgd hoe je muziekcarrière zich ontwikkelde. Maar je had ook nog wel last van de mentale, hoe noem je dat?
1: Ja, ik ben wel depressief geweest, ja. Op mijn 26e heb ik een depressieve periode gehad. Best wel heel heftig. Maar daar heb ik mezelf gelukkig goed uit weten te knokken door juist de goede therapieën te volgen, met de juiste mensen te praten. En schaam je je daar ook niet voor, weet je wel. Er heerst hier best wel een druk op de maatschappij. En er heerst ook gewoon een taboe op depressief zijn. Doe dat niet. Schaam jezelf daar niet voor. Praat.
0: Ja, was je toen al met Naomi?
1: Nee, toen was ik nog niet met mijn vrouw. Denk kort daarna leerde ik haar kennen. We zijn eerst natuurlijk een tijd bevriend geweest. En pas echt in 2022 hebben we echt een relatie gekregen.
0: Ja, maar daar heeft zij denk ik ook wel aan geholpen natuurlijk. Want dat heeft jou ook veel geluk gebracht, hè?
1: Zij heeft mij echt oprecht heel veel geluk gebracht, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi man. Dat is toch fijn?
1: Ja, dat is heel fijn. We kunnen onszelf zijn bij elkaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Vorige week was ze jarig.
1: Vorige week was ze jarig, ja. Oh, ja. Sterker nog, we gaan het vanavond vieren.
0: Ach, nee, ja. Echt waar? Maar dat moet je dan op de kermis doen in Bergen, want daar moet je ook nog heen.
1: Ja, dat is daarna. Dat is, ik woon daar 10 minuten vandaan. Dus eerst lekker gebakje eten en daarna dan rijd ik door.
0: We hadden het net natuurlijk over je grote hit. Ik ga hem zo draaien, de zwoele zomernachten. En je doet wel 4 optredens op een dag natuurlijk.
1: Ja, als het te rijden is wel. Nou, toevallig zaterdag had ik echt wel een ongunstige rit. Maar verder proberen we altijd zoveel mogelijk bij elkaar te schuiven.
0: En je hebt je chauffeur Peter bij je, toch?
1: Ja, maar hij rijdt als een tierenlier, alleen niet voor mij.
0: Komt over. Ik ben wel overal te laat, maar voor de rest.
1: Nee, ja, verder is het prima chauffeur.
0: Ja, het is een prima chauffeur. Ja, je bent al eventjes op vakantie, was je in Malaga?
1: Ja.
0: Dan gebeurde ook iets ongelooflijks, want jij liep langs het terras. En,
1: toen moest Nederland zelf al voetballen. En in één keer begonnen ze daar mijn liedje te zingen. En daar hadden wij echt het besef van, oké, nu zijn we iets aan het doen. En aan de andere kant kreeg ik natuurlijk heel veel telefoontjes van Peter, van Ilske, van mijn management. Die zeiden van, Rutger, het is goed dat je even weg bent. Het ontploft hier werkelijk.
0: Maar denk jij dat, kon je dat een beetje verklaren? Of,
1: Ik wou dat ik het kon verklaren, want dan had ik het nog 10 keer gedaan.
0: Ja, maar, het is
1: niet te verklaren. En gelukkig ook niet, want dat is misschien ook wel weer de charme van ons vak. Dat je het niet weet.
0: Dat het niet te voorspellen is. Okay.
1: Het is niet te voorspellen.
0: Nee. Nou ja, je zit nu op... hoeveel streams heb jij nu voor dit liedje? Zwoele zomernachten. Het kwam op nummer 1 binnen in Spotify, zag ik.
1: Ja, 7,3 miljoen. Ik sta al 2,5 week. Kijk ik even naar links. 2,5 week, geloof ik. Onafgebroken op 1 op Spotify. Dus het is bizar.
0: Nou, het is je wel vanuit gegund, Rutger.
1: Dankjewel.
0: Ik vind het mooi voor je dat het uiteindelijk toch gebeurt met geduld en hard werken. Want je hebt natuurlijk ook niet stilgezeten in die 25 jaar.
1: Zeker niet. En ik heb hele leuke liedjes gemaakt. En natuurlijk, de ene slaat aan, het andere slaat wat minder aan.
0: Er zaten wel heel veel flops tussen, hoor.
1: Ja, dat kan. Ja,
0: is dan ook zo. Ja. Dat maakt er niet uit.
1: Nee, tuurlijk. Nee, dat is ook zeker zo.
0: Ik wil ook niet zeggen dat het slechte liedjes zijn.
1: Nee. Nee, dat klopt. Kijk, ik vind wel, alles wat je maakt, daar moet je achter staan. Ik heb er zeker achter gestaan, maar ik weet zeker, de laatste anderhalf jaar, dat was niet mijn sterkste jaar.
0: Nee.
1: Daarvoor vond ik het...
0: Beter.
1: Ja.
0: Hey, en wat is nu het plan eigenlijk? Want je moet het ijzer smeden als het heet is, zeggen ze wel eens. Nou, en het is heet, hè? Wordt 31 graden.
1: Ja, nou ja, het is zeker heet. Nee, de plannen genoeg. Kijk, we zijn bezig om een schrijfsessie te organiseren met wat leuke schrijvers. En ik wil zelf meeschrijven. Ik heb nu een beetje meegeschreven aan deze tekst. Dus dat kriebelt wel een beetje om dat vaker te doen. Ja, en weet je, je moet ook niet je verwachting daar neerleggen dat het hetzelfde gaat worden, want dat gaat tegenvallen. Dus weet je, als die gewoon lekker meedraait, de mensen het leuk vinden, de radio's het leuk vinden, ik daar weer lekker optredens van krijg, denk ik dat je dat vooral moet eren.
0: Maar wanneer was dat, 2012?
1: Ja, 2012, ja.
0: Toen bij elkaar voor het eerst, toen trad je op.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik toen ook gezegd, rustig aan. En vooral doen wat je leuk vindt, Rutger.
1: Ja, maar dat heb je toen gezegd. En je zou mij boeken op een feestje. Dat is nooit gebeurd, dat vond ik dan wel jammer. Maar verder zou je mij toen een keer boeken.
0: Ik heb wel iedere dag een feestje. Maar
1: ja, daarom.
0: Ik ga je dan toch een keer boeken. Maar
1: nou, dat moet je toch een keer doen.
0: Dan. Is niet meer te betalen, denk ik, tegenwoordig.
1: Jawel, ik ben nog gewoon goed te betalen. Okay, dus geen excuus.
0: De zwoele zomernacht, ik ga hem draaien. Ik wens je nog een leuke dag vandaag.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Maak er een fijne verjaardag van met Naomi. Hè?
1: Ga ik zeker doen.
0: Dat zijn de belangrijke dingen in het leven.
1: Zeker weten.
0: Fijne dag.
1: Hey, fijne dag.

0: zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: De beleggingstips.
0: Daar zijn we nog steeds mee bezig hier en er komen prachtige... Ik moet ook even hoesten. Er komen prachtige suggesties binnen van onze luisteraars. Iedereen hartstikke bedankt daarvoor. Maar ik heb Anneke aan de telefoon.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Goedemiddag. Ja, ik hoorde je een beetje...
2: Ja, dat hoesje was van mij, ja. Inderdaad.
0: Ik hoorde het, ja. Maar het is toch niks ernstigs, mag ik hopen?
2: Nee, ik hoop het ook niet, nee.
0: Nee, toch?
2: Klein orkestje binnenin.
0: Dat zeg je mooi, zeg. Hé, Anneke.
2: Ja, dat zei de dokter onderlaatst dat ik mijn longen ging laten controleren. Ze zei, het klinkt als een klein orkestje, dus... Ja.
0: Mooi. En wat ook een beetje als een orkestje klinkt, zijn de inzendingen die we hebben voor de beleggingstips. De Marvelettes.
3: En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden.
0: En liefst uit Londen volgens mij.
3: Stort ze mijn hart vol. En al liefst uit Londen.
0: Ja, die had ik ook nog, deze. The King of Rock and Roll, Elvis Presley en Return to Sender. Daarvoor Bluff Lief uit Londen. En Anneke, ik heb jou aan de telefoon, dus ja.
2: Ja, ik heb al een oudje.
0: Je hebt
2: een brief uit La Cortine van Rijk de Gooier.
0: Nou, inderdaad. Dat waren nog een aantal andere luisteraars die dit ook wilden horen. En ik heb hem ook een tijd niet gehoord, deze.
2: Nee, inderdaad niet. Nee, het is je hoort hem niet vaak, Rijk de Gooier.
0: Zullen we even draaien? Was dit al de aankondiging trouwens, of moet ik nog, ga je het nog een keer doen?
2: Oh, ik wil het nog wel doen.
0: Ja, doe maar dan.
2: Beste luisteraars, met dit warme weer krijgen we een brief uit La Cortine van Rijk de Gooier. Dank u.

beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit, La Cortina. En dat was lachen onder het eten. Onze generaal is door een slang gebeten. Stikt hier van de...

Deze bril gevonden. Ik krijg straks weer visite van een hele troep muskieten. Zeven jongens, lieve moeder, zijn finaal vergiftigd door die insectenpoeder. Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe.

Ik ben nou een kettingroker. Ik speel heel goed, vals met poker. Zit hartstikke vol in tekens. En ik slaap met een pistool onder mijn dekens. Daarom ouders, lieve Ine, zit nu 1 week heel

0: Samen Max.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers! Aan tafel!
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Leon Kozijnen.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Zometeen weer tijd voor een zomers open huis met Earth and Fire en ook Miriam Makeba. Maar eerst naar het NOS-journaal. Hier is Ewout Hielp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, ook wel bekend als Autoroute du Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Toen hij vanmorgen het gebied bezocht, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken dat er binnen een straal van 1 kilometer 10 brandhaarden zijn gevonden. En dat betekent volgens hem dat er mogelijk opzet in het spel is. Ongeveer 800 hectare natuur is inmiddels verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd uit ten zuiden van Parijs. En het blussen gaat mogelijk nog weken duren. Nog meer brand in het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur zou zijn begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Bij die brand komt veel rook vrij, ziet verslaggever Steve Bouwman.
3: Ja, het is dus grotendeels afgezet met linten. Er zit een kinderdagverblijf in de buurt. Die is ontruimd, net als de woonhuizen hier in deze straat. En de kinderen die zijn opgevangen in een ander kinderdagverblijf in de buurt. En buurtbewoners die kunnen worden opgevangen in De Poelen. Dat is een wijkcentrum. En zolang de brand weer bezig is, zullen ze daar nog even moeten blijven.
2: Een deel van het pand in Meppel is ingestort. Over slachtoffers is nog niets bekend. De man die vanochtend in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit de wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een papiercontainer, legt veiligheidsregio uit aan Rijnmond.
4: De container is geleegd in de vrachtwagen en daar is meneer bekneld geraakt.
2: Ja, de man kwam met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt. Het was voor de brandweer ingewikkeld om hem los te krijgen.
4: En de techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. En dat is geen dagelijks werk van ons. We hebben alles, in ieder geval de technische dienst van het bedrijf, van de vrachtwagens erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
2: En hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat doorgegeven aan de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, die werkte bij ABN AMRO, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen werd een dag later op die parkeerplaats gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot 33 graden in het zuiden.
0: Open huis. Henk van Steeg.

De zon gaat vanzelf schijnen en deze muziek, ja, dat komt nooit je keel uit. Ondanks de keelklanken en dat soort geluiden van Miriam Makeba. Ik heb nog leuk nieuws over haar. Dit was Patta Patta uit 67.

0: Een hele zonnige goedemiddag op deze maandagmiddag in, of eigenlijk achter het huis. Ja, ik ga even toch op de stoel zitten van Jacqueline uit de Loon op Zand. Ik heb namelijk een televisietip voor komend weekend. Zondagavond op NPO 2 is de documentaire Free Nelson Mandela te zien. En dat is eigenlijk zijn strijd naar vrijheid door de ogen van heel veel muzikanten die daaraan hebben bijgedragen. Waaronder Miriam Makeba, die zit daar ook in. Het is een drieluik, begint dus komende zondagavond op NPO 2. Ja, ik zeg een hele goede middag vanuit ons zomerse open huis. Zomerse sfeer en straks met Don Henley, Cliff Richard en Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. Heel mooi liedje is dat. En nu Noord en Zuid officieel zomervakantie hebben, ben ik ook wel erg benieuwd of we dat gaan terugzien in onze...
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want die verzamelen ook deze week weer. Stuur ze in via de NPO Luister-app. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wat is jouw dag samengevat in één woord? Kan een hoogtepunt zijn, een dieptepunt of alles wat er tussenin zit. Saaie dagen bestaan in die zin niet. Alles mag er zijn. Dus stuur één woord in wat het voor jouw dag is. Vinden we leuk, want verzamelen het met elkaar. Dan voelen we ook op die manier ons met elkaar verbonden. En voor één van de sleutelwoorden die ik dan ook even spreek in de uitzending, heb ik hier een mooie gouden sleutel.

Het waren de jaren van Simon & Garfunkel en wij hadden Greenfield & Cook in 1971 met deze Only Lies. En de plaatjes die komen dan vanzelf. En misschien ook wel, als ik je mee terugneem naar afgelopen vrijdag, ik weet niet wat jij hebt gedaan, misschien lekker de radio aangehad. Ik ben samen met mijn dochter naar Norsi Jazz geweest. Voor haar de eerste keer. Dat was sowieso heel leuk, want er was één artiest die zij heel graag wilde zien. En toen zei ze, nou dan wil ik de rest ook wel zien, pap, neem hem maar mee. Als jij maar betaalt. Nou, dus dat hebben we vrolijk gedaan. We hebben een hele leuke muzikale dag gehad. En die één artiest die ze wilde zien, daar was ik zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Want dat is een artiest, als je een beetje naar de hoesjes van haar kijkt, ja, ik kon me er niet zo heel veel bij voorstellen wat voor show ze zou geven. Ze is een begin twintiger. Haar naam is Shanna Spiro en we hebben de best een aantal keer gedraaid. Hier op de radio, ook in het open huis. En nou, dat live zien, dat vind ik altijd een beetje spannend, want het kan meevallen of het kan enorm tegenvallen. Nou, in dit geval viel het enorm positief viel het uit. Mijn dochter stond helemaal al een half uur van tevoren in een propvolle zaal, want iedereen wilde haar zien. Stond ze al helemaal een beetje hyper, een beetje selfies te maken en echt een beetje, nou, laat het maar gebeuren. En als het dan gebeurt, dan sta je er met z'n tweeën te genieten en denk je, wauw, wat is dit mooi. Vooral ook omdat ze hele mooie verhalen vertelde. Ze was namelijk heel eerlijk, de eerste vrijdag van juli kwam de album uit, klein 10 dagen geleden. En toen zei ze er eigenlijk over, ik voelde me die dag een beetje sippig. En dat vond ik zo mooi, dat je dan niet mooi weer gaat spelen, Engels als ze is. Maar ze was gewoon wie ze was en ze deelde daarin ook dat haar moeder eigenlijk een soort van wijsheid, een soort op de Bijbel geïnspireerde wijsheid voor haar had. Joh, behandel jezelf zoals je ook anderen zou willen behandelen. De omgekeerde doe goed voor een ander. En dat vond ik zo mooi, want dat bracht zo dichtbij wat ze bedoelde en wat ze voelde. En daardoor kwam ze heel dicht in het hart. Maar nieuwe single heet Great Expectation. En dat is ook wat ik van haar heb. En wij samen. Shanna Spiro, nu op 5.

voor altijd in mijn hart die herinnering aan Norsi Jazz 2026. Shanna Spyro samen met mijn dochter gezien. Great Expectations, zometeen nog Le Poppies. En dat blijkt dus gewoon een kerstliedje te zijn. Wist ik ook niet. In ieder geval najaar een kerstliedje. En Benny King met zijn eigen uitvoering van een liefdeschanson wat origineel begon als een gospel. Maar eerst even kijken wat er zoal binnenkomt via de digitale brievenbus van het huis. Door veel mensen ook achterom gebracht via de NPO Luister-app. Qua sleutelwoorden, de dag samengevat in één woord. Nou, Hanny doet dat met mazzel. Dat is een mooi Joods woord. Jiddisch woord, hè? Ik wilde nog net een wasje doen. Bleek er geen druppel meer van mijn wasmiddel voor fijne was te zijn. Dus ben ik even naar de winkel gegaan. En gelukkig woon ik dichtbij. En wat bleek? Het was de laatste dag van een aanbieding. 1 plus 2 gratis. Dus 3 stuks voor maar 15,95. Dat is toch mooi, hè? Daar word je blij van, toch? Kleine knipoog. Van boven. Jannie die stuurt een fotootje mee. Dat vind ik sowieso leuk. Maar zegt daar ook bij behangen als sleutelwoord. Vanmorgen deze wand behangen in de kinderkamer, de babykamer van mijn zoon en schoondochter. En het is een mooi kleurrijk behangetje. Met een zonnetje, een vulkaan en allemaal lieve kleine schatten dino's. Leuk. Nou, succes er ook mee. Ik ben benieuwd of je vernoemd gaat worden, Jannie. Het is niet zo'n hele populaire naam in deze tijd. Ja, heb ik ook met Henk. Soraya, die is super blij. Dat is haar sleutelwoord. Ik heb vanmorgen mijn man uit het ziekenhuis gehaald. Hij was zaterdag op straat gevallen en werd met de ambulance opgehaald. Zo, dat is een verhaal. Bril helemaal kapot, hoofd flink beschadigd. Maar hij had gek genoeg geen pijn. Nu weer thuis. Dat is fijn. En ze stuurt ook een foto. Die ga ik maar wat minder omschrijven. Dat is wel, ja. Nou, sterkte met hem. Een beetje ijs erop, zowel in de mond als bovenop de hoofd. Dat doet denk ik wel wonderen. Nou, leuk om van jou te horen. Wat is het woord dat jouw dag typeert? Stuur het via de NPO Luisterapp. Jouw maandag gewoon samengevat. Mag je gewoon doen via de NPO Luisterapp. Zometeen ook nog Cliff Richard. Maar eerst Benny King. En je hoort het er nog in door. Dit is een oude gospel is Stand By Me. Nu op 5.

55 jaar is het niet gelukt. Het was een aanklacht dat met kerstavond eigenlijk de vrede moet heersen. Maar uiteindelijk op televisie gewoon nog altijd die oorlog te zien is. Le Bobby's die zongen erover. Non, non, rien, chassé. Non, chassé. Vakantie Frans even ophalen. Maar het grappige was, ze stonden lange tijd op 1. En op kerstavond stonden ze niet op 1. Dat waren Mouth & McNeil met How Do You Do. Nou, met mij gaat het goed. Ik hoop ook met jou. Het is 2:30 geworden. En we gaan even met onze rug in het vers gemaaide hooi liggen. En we kijken omhoog. Is het nou magie? Of is het een Fata Morgana?

0: En Ab die zegt nog, ja, dat was de inzending hè, voor Groot-Brittannië... voor het Songfestival The Day I Met Marie. Dat was Cliff Richard in 68.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Nou, wat heerlijk. Iedereen die binnenvalt via de digitale brievenbus... in het huis met zijn of haar sleutelwoord. Leuk om te lezen. En ook ja, wat minder leuk, want dit is toch een beetje een blokje afgelast... of nou, een beetje lappenmand. Want Christine die stuurt annulé. In verband met de warmte in Frankrijk... worden eigenlijk alle feestelijke heden rondom 14 juillet... 14 juli geannuleerd, dat is morgen. Het vuurwerk, petanque, toernooien, noem maar op. En uit mijn betrouwbare bron weet ik dat Christine in Frankrijk woont. Dus dat is echt wel balen, want het is natuurlijk de nationale feestdag. Ik heb het net nog over daar. Over dat ik een beetje op haar stoel ben gaan zitten... met een televisietip voor komende zondag. En krijg ik van Ton een appje. Jacqueline uit Loon op Zand, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, moet ik zeggen goedemiddag?
2: Dat vind ik een verrassing.
0: Nou.
2: Ja, luister, ik blijf heel positief.
0: Dat vind ik mooi.
2: Want ik heb toevallig net een mooie mail gekregen van Leon Polman.
0: Ja.
2: Ter attentie ook van Felix Meurders.
0: Ja.
2: Maar meisje, je bent toch niet uit de running?
0: Ja, dat wilde ik even weten.
2: Ik heet met mijn meisjesnaam Van Rooij.
0: Ja.
2: En een Van Rooij gaat door... totdat ze neervalt.
0: Oh, kijk, dat is even goed om te weten. Ja, ik wil
2: ja,
0: even vragen, want even...
2: Dat was de spreuk van papa.
0: Ja.
2: Mijn vader, die ging door totdat hij neerviel.
0: Ja.
2: Hij had een eigen zaak, mijn vader. En als hij geopereerd moest worden, Henk... ja, dat vond ik altijd fantastisch. Dan liet hij dat vrijdags gebeuren... dat hij 's maandags weer
0: op
2: naar de zaak
0: komt. Oh, ja. Hé, maar dan even, wat is er gebeurd? Want ik krijg een foto en een appje van Ton... en die schrijft breuk als sleutelwoord.
2: Ja.
0: Ik hoop niet dat het de sleutelbeen is.
2: Nou, het is namelijk zo, ik zat eigenlijk al een tijd in de lappenmand vanaf 10 mei dat ik een soort klapvoet had gekregen.
0: Ah,
2: maar goed, daar leerde ik mee leven. Kijk, ik had mijn twee handen nog.
0: Ja.
2: Maar nou, afgelopen zaterdag, en ik moet ook mijn man heel dankbaar zijn, hij zei, Jacqueline, neem nou die rollator mee. Ja, want daar was ik natuurlijk al in verband met die klapvoet aan het lopen.
0: Ja.
2: Maar goed, Jacqueline zet die rollator bij de tafel.
0: Ja.
2: Ik moest even bij de raam zijn. Ik denk, die paar stapjes. Nou, en ja, ik voelde het aan. Ik maak me een smak. Oh. Nou, mijn hoofd die klapte tegen de verwarming aan.
0: Nee.
2: Dat is natuurlijk nou een blauwe plek.
0: Ja.
2: Maar mijn arm, ja, dat vond ik heel raar. Dat was zo raar, Henk. Dat was net of dat hij eraf vloog.
0: Nee.
2: En die deed zo raar. Ik zeg tegen Tom, nou, dat is foute boel.
0: Ja.
2: Ik zeg, dat is foute boel. En de bovenarm is gebroken.
0: Ja.
2: Wij meteen naar het ziekenhuis. Dus dan waren wij om 9 uur. Maar ja, je weet het. Spoedgevallen gaan voor.
0: Ja.
2: Dus de foto's en alles, dat was heel voorspoedig verlopen. Maar ja, voordat wij daar weggingen, was het inmiddels 12:30.
0: Ja.
2: Nou ja, en dan moet je dan met zo'n soort...
0: Mitella.
2: Ja, zo'n Mitella, zo'n band. Moet je zorgen dat dat weer goed komt. Want dat kan niet in het gips.
0: Nee.
2: Dat gaat niet. Nee. Een sleutelbeenfractuur en een bovenarm. Nee, dat gaat niet.
0: Nee. Maar Jacqueline, want het klinkt alsof het goed met je gaat. Je bent er Van Rooij, dus je gaat door. Mag ik het dan tegen Felix zeggen? Want die komt vanmiddag weer langs. Dat het voor zaterdag gewoon geregeld is. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Okay. Nee, dan dat was
2: ja, want dat weet Leon.
0: Okay.
2: Want Leon neemt het nog een keer weg. En dan gaat Leon met verlof.
0: Ah.
2: En dan
0: is dat geregeld. Ja,
2: nee, ik luister, jongen. Ik blijf doorgaan tot het gaatje wat André van Duin zit. Maar ik moet jou wel even iets heel belangrijks vertellen.
0: Okay.
2: Jullie maken mij blij.
0: Nou, dat is goed, want jij maakt ons weer blij.
2: Ja, dat is gewoon zo.
0: Ja, maar dat is mooi.
2: Ik heb Radio 5 opstaan van 6 tot 6.
0: Nou, maar...
2: De radio gaat bij mij 's ochtends om 5 uur naast mijn bed al aan.
0: Nou, wat heerlijk.
2: Ja, serieus.
0: En je krijgt van mij de gouden...

0: denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. He, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

Je zingt ze allemaal mee. De fles wijn die de mannen kochten als ze overbleven. Bij een Native American Indianenstam, dan waren daar vaak meer mannen dan vrouwen. En dan werd er een beetje geflirt en gedaten. En dan bleven er geregeld mannen over. En die kochten een goedkope fles wijn. En dat werd dan de Cracklin' Rosie genoemd. En Neil Diamond dacht, weet je, in 1970 kan ik wel een leuk liedje over schrijven. En daarvoor nog. En dat vind ik het mooi. Xander de Buissonnier van Volumia, die schreef het. Kreeg hulp van Dinan Woesthoff van Kane. En Han Korenneef, en dat is de tekstschrijver. Veelvuldige liedjes heeft hij geschreven voor Marco Borsato. Dus een mooie samenwerking. En wie staat er achter de knoppen? Onze eigen Henk-Jan Smit.

Eigenlijk is het natuurlijk gewoon een duet tussen Eric Clapton en zijn gitaar. Naar het origineel van J.J. Cale. En hij zit dan op zijn album Slow End in 77. En dan is het bijna 3 uur geworden. Zo even na 3 uur pak ik een Ticket to Ride van The Beatles. En daarna David Bowie met Sound and Vision. Maar dan de 3e na 3, die heb ik ingeruimd speciaal voor jou. En ik zat zo te denken, nu Noord en Zuid vakantie hebben, zijn de autoritjes denk ik al wel aangebroken. Zo her en der voor dagjes weg. Of misschien wel voor de vakantie. Dus welk liedje zet jij heel graag op in een zomerse auto? In de zomer in de auto. Welk liedje zit jij dan aan te denken? Laat het mij weten via de NPO Live. En wie weet hoor je hem zometeen als 3e na 3. Een fijn liedje voor in de auto. Via de NPO luistert. Dit is Cher met Bang Bang. My baby shut me down.

0: voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De hete zomer, crayonrolluiken.
4: Geluidsoverlast?
3: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe geeft ruimte.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers.
11: Aan tafel.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
14: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Is het alweer 3 uur geworden? Ja, dat geeft de klok binnen het huis. Even naar binnen gelopen voor zo het NOS-journaal. Maar ik krijg nog even een appje binnen van Mariette. Die zegt, dat liedje Bang Bang van Cher, dat is ook een hele mooie Franstalige versie van Sheila. Misschien ook wel een autorijliedje. Ik ga hem zo even maar even bijpakken. Als je ook nog autorijliedjes hebt voor de zomer, stuur ze in. En dan ga ik er zo meteen een mooie uitkiezen. En die gaan we dan ook als derde na 3 draaien. Maar eerst naar Ewout voor het NOS-journaal. Goedemiddag, Ewout.
19: Goedemiddag, Henk. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Dat is net bekend gemaakt. De dood
4: doodsoorzaak is onbekend. Dieprink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaald voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd. Toen werd hij verdacht van aanranding van een minderjarige jongen. Daar bleek later helemaal geen bewijs voor te zijn. De FIFA besloot toch toen dat hij niet meer op het WK mocht fluiten. Rob Dieprink was 38 jaar. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een antiterreureenheid. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Er is nieuwe informatie en bewijs, vertelt een verslaggever van Sky News.
6: We now have new information and new evidence that means CTP is now leading this investigation. We're pursuing multiple lines of inquiry to establish the motivation for this attack. Our priority is progressing this investigation quickly with all the capabilities that we have.
4: Kort samengevat is het, ze willen zo snel mogelijk achter het motief voor de moord komen. De 78-jarige Widdecombe was jarenlang een prominent politica voor de conservatieven. Later was ze ook actief voor Reform UK. Ze werd donderdag doodgevonden in haar huis. Inwoners van Meppel krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. In het centrum van de stad woedt een grote brand die overgeslagen is naar enkele woningen. Volgens de brandweer is het moeilijk om bij het vuur te komen.
9: Het is het oud centrum van Meppel, waar we nu over praten. Dus aan de achterzijde, dus de Volstraat, daar kun je gewoon heel moeilijk bij komen. Dus daar zijn ze eigenlijk met man en macht om te zorgen dat daar water op het vuur komt.
4: Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak. Een deel van het pand is ingestort. En artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Bij een nieuw meldpunt zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Volgens het meldpunt zijn sommige patiënten pas 12 of 13 jaar oud. Het weer zonnig en warm. Het is 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden van het land en 31 graden in Maastricht. Morgen nog steeds zomers en dan ook nog iets warmer.
12: Open huis. Henk van Steeg.

0: Dat deel van de route die Soleil nog wel open. Het is een uurtje of zes rijden en dan kom je bij het fantastische Château de Roville. Als ik het goed uitspreek, de Roville. En daar zijn zoveel grote artiesten geweest om een plaatje op te nemen. Onder andere deze van het Almelo van David Bowie. Sound & Vision is daar opgenomen. Maar even bijgekeken wat er allemaal nog meer. De Bee Gees, Saturday Night Fever is er opgenomen. Cat Stevens, Fleetwood Mac, Pink Floyd, Elton John. En nog vele, vele anderen die daar naartoe zijn gaan. Een uurtje of zes rijden. En daarvoor nog de muziek van The Beatles. Het was 1965. Het was Ticket to Ride. Keren alleen een liedje. 10 minuutjes na drieën in het huis. En we zijn al lekker in vakantiesferen. En ik vroeg aan jou, welk liedje zet jij het liefst onder dit soort temperaturen, dit soort omstandigheden op? Heel veel leuke liedjes zijn er binnengekomen. Oxygen Part 4 voor Peter. Die gaat heel hard. Nergens goed voor Van de Dijk. En daar gaat dan ook het raam open. En we gaan even polsen bij Helene. Helene, goedemiddag.
1: Hallo Henk, goedemiddag.
0: Ja, want jij hebt emoticons, alles uit de kast getrokken om mij een beetje jouw kant op te krijgen. En dat is best wel gelukt.
1: Als ik appjes stuur, dan kan ik niet zonder emoticons.
0: Ja, mijn kinderen hebben dat ook. Ik weet nog, de eerste appjes die zij stuurden met de telefoon van opa of oma, dan gaan er altijd emoticons mee, inderdaad.
1: Ah, dat is zo leuk.
0: Dat verveelt nooit. Maar vertel, welk liedje zou jij op willen zetten?
1: Daar kun je veel emoties mee uitdrukken met die dingen, hè?
0: Ja, en ik vind ook wel vaak korter de bocht. In weinig plaatjes veel kunnen zeggen, dat bedoel ik. Maar soms kan het ook verkeerd begrepen worden. Dat mensen denken, het is het emoticon van bidden. En dan is het gewoon een high five. Ja, die fout maak ik altijd. Hé, maar daar wil ik niet over hebben. In wat voor auto stappen we? Ik denk een cabrio, of niet?
1: Nou, nee. Niet een auto, nee. Maar je vroeg om een ultiem zomerliedje, hè?
0: Ja, voor in de auto.
1: Ja, nou, ik vind Summer Breeze van Seals & Croft.
0: Ja,
1: dat is
0: fijn.
1: Zo'n ultiem prachtig mooi zomerliedje.
0: Dat is het inderdaad. Ja, en dan stel ik me zo voor.
1: Dat is echt zo super.
0: Ik weet niet, woon je in de buurt van Strand? Dat ik je nu kom ophalen met de auto? Nee. Oké, daar gaan we gewoon een lange rit van maken. Want ik heb genoeg liedjes tot aan, Breda? Of tot aan Zandvoort. Dus dan stap jij nu gewoon bij mij in. En wist jij dat dit een beetje geurradio kan worden?
1: Geurradio?
0: Geurradio. Ken jij de geur van de Toscaanse jasmijn?
1: Maar dan zou ik het even moeten ruiken.
0: Ja, nou, als je hem gaat ruiken, dan ga je de volgende keer aan deze plaat denken, want daar gaan ze over zingen. Dankjewel, Len.

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

even de handtekening eronder. Maar dat was natuurlijk onmiskenbaar. Adele, en ze won hiermee een Oscar. Golden Globe, Grammy Award for Best Song Written for Visual Media. Vind ik dan mooi. Visual Media is in dit geval gewoon een vette Bondfilm die ook dezelfde titel had. Sky Fall, en daarvoor nog met dank aan Helene uit 's-Hertogenbosch. Dus dat is wel, denk ik, een bandje vol met allemaal zomerse liedjes onderweg naar het strand vanaf haar. Seals and Crofts met Summer Breeze. Krijg nog een tip van Rob. Als ik de Toscaanse jasmijn al vroeg in het voorjaar wil gaan ruiken, dan moet ik in de maand juni naar Merano. En dat is in Zuid-Tirol. Dat is in zo'n bergheuvelachtig gebied in Italië. Nou, dank daarvoor. Heerlijk. We zitten al lekker op de geurradio. En dit is dan Sailor met Girls, Girls, Girls. Ik ruik parfum. Wat heerlijk.

0: 8 minuutjes voor 3:30 en deze hele zomerlang en het weer doet lekker mee. Gaan we in Open Huis iedere middag terug naar een zomer uit vervlogen tijden. Uit en die zomers die zijn er natuurlijk verregend of niet. En vandaag gekozen voor de zomer van
1: 1978.
0: Dus dan zit je in je hoofd meteen al te denken. Dat was toch iets met Nederland-Argentinië. Dat was iets met volgens mij ook de film Grease. Nou ja, de vraag aan jou is, als ik zeg de zomer van 78, waar moet jij dan aan denken? Ik vind het leuk om van je te horen via de NPO Luisterapp. Dat mogen herinneringen zijn. Maar dat mag ook gewoon de muziek zijn. Aan welke muziek van die zomer moet jij dan weer terugdenken? En misschien komen de herinneringen dan vanzelf. Leuk om van je te horen via de NPO Luisterapp. Dat is het makkelijkst. De herinneringen aan de zomer van
1: 1978.

Een beetje motivatie ook voor in de liefde. Relight My Fire, Dan Hartman, 1980. Zometeen gaan we terug naar die zomer van 78. En als ik zo eens kijk in de NPO Luisterapp, al heel wat mooie herinneringen over eerste liefdes. Over een tijd bij opa en oma. Maar ook over vervlogen piratentijden. Nu eerst René Vroger met Waylon.

0: maar een zomer van vervlogen tijden, want die zijn er genoeg. En dat, we kunnen ook die van 25 erbij pakken. Maar vandaag zijn we terug naar de zomer van
1: 1978.
0: En dat was toch wel een zomer, als ik zo de verhalen in de NPO Luister-app ook lees. Ik krijg een mooie herinnering binnen, onder andere van Jos. Hij schrijft, de zomer van 78 werkte ik als reisleider in een Roemeense badplaats, Mamaia. Als ik het goed uitspreek. En toen werd onder andere Boney M. grijs gedraaid in de plaatselijke disco. Misschien heb je er ook nog wel op gedanst. Nou, en het was natuurlijk ook de zomer van voor voetballiefhebbers. Daar denken ze niet vaak graag aan terug, tenzij je Argentijn bent. Het was namelijk het jaar van het WK in Argentinië. Nederland, eigenlijk best wel een heel mooi toernooi. Totdat daar was de finale, de beruchte finale. Nederland tegen Argentinië.
2: Dat eindt hij al.
0: Ja, een teleurstelling. Opnieuw. Want er was een andere zomer geweest dat we het weer net of daarvoor al niet hadden gehaald. Weet jij nog waar je was die zomer, als ik dit een beetje erbij pak? Waar keek je naar? Wat was het muzikaal? Nou, ik heb even op een rijtje gezet wat we zoal luisterden die zomer. Dit was de top 3.

0: Marion, ook met veel emoticons in haar appje. Al wat mooi. En Ina ook, pas ook zo goed samen. Waylon en René Vroger. En het is mooi, het is gewoon een eigen cadeautje. Hij wordt 65, of 65 geworden, René Vroger. En heeft zichzelf een duettenproject cadeau gedaan. Dus allemaal meerdere duetten met meerdere artiesten. En dit is wel een schot in de roos. Hoe de liefde gaat.
1: De zomer van...
0: Ja, deze hele zomer gaan we in het open huis gewoon

Ja, lekker zwijmelen. Ja, als ik er dan toch eentje bij mag pakken. En als je nog herinneringen hebt, mag je ze natuurlijk even sturen via de NPO Luisterapp. Dan gaan we toch naar de film. Zat niet in het originele toneelstuk, maar wel in de film John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Oh, dit doet mij dan weer denken aan mijn zomervakanties in die jaren 90. Dat is grappig, hè? Dit gaat namelijk over de rondreizende circussen. En dat hadden ze ook op Italiaanse campings. En dan werd het al dagen van tevoren aangekondigd. Op die avond is er een circus. En dat was dan helemaal niet zo'n meeslepend circus in een grote afgesloten tent. Maar dat was gewoon in de open lucht. Het was leuk. Het was een beetje met vlammenwerpers. En met kunstenaars met vlammende fakkels. En met kleine dieren, met honden en katten. Ik vond het zo leuk. Nou ja, dit brengt het dan weer bij mij terug. Charles Aznavour, het was volgens mij 1903.
1: De zomer van
0: 1978 zijn we een beetje aan het ontleden, aan het weer reconstrueren. En dat is op een leuke manier de zomer met elkaar vieren. Van 78 het WK, verloren van Argentinië in Argentinië. Maar hey, mocht de pret niet drukken. Want er werd gereisleid. Er was ook liefde, als ik het appje van Marianne goed begrijp. Een bijzondere herinnering aan 78. Mijn mooiste herinnering aan dat jaar is dat ik voor het eerst kennis maakte met mijn man. Dat wist ik toen nog niet, op de middelbare school. En we zijn inmiddels 37 jaar getrouwd en twee kinderen verder. En zelfs een kleinzoon Luc. En het mooiste, ik ben nog steeds gek op hem. En dat is allemaal begonnen in die zomer van 78. Leuk. En aan de telefoon Peter. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Leuk dat je even te gast bent in het huis. Dat jij toen al oudere zorg of niet?
2: Nee. Toen was ik 13.
0: Oh.
2: Ja, 13 of... Ik word 78, word ik 13. Ah. Dus dat is echt... Als je nu kijkt, ben ik nog 12. Dus,
0: ja. Wat heerlijk. Groep 8, de overgang naar de middelbare. Zoiets had geweest in die zomer.
2: Ja, nou ja, toen was ik klas 6. Hè. Toen heette dat nog geen groep 8. Ja, toen was het nog klas 6. Ja,
0: het leuke is, maar dat het jou ook weer terugbracht bij een liedje waarvan jij dacht, hoe kan dat nou eigenlijk? Een acteur die kan zingen, dat hij eigenlijk zomaar kan zingen. Over wie hebben we het?
2: Eigenlijk pas later, want volgens mij zijn de films pas later eigenlijk. Mm-hmm. Toen ik toch ontdekte dat dit van Bruce Willis was, dacht ik van, goh, kan die ook zo mooi zingen? Ik bedoel, ja, je ziet hem altijd in die vechtenseries of van vechtenfilms. En je weet niet wat van taal of die dan allemaal uitkraamt. Maar dit is zo'n lieflijk nummer en ik vind het zo mooi gezongen van hem. Ja, dat ik denk van en dat past ook bij deze zomer nu ook weer. Dus heerlijk.
0: Nou,
2: heerlijk.
0: Gaan we die even opzetten? Hoe heette die ook alweer?
2: Ja, dat was ik eventjes. Dat ging even niet goed, geloof ik.
0: Dikke
2: allemaal.
0: Vingers.
2: Onder de blauwalg of zoiets ging het bijna overheen. Under the Boardwalk van Bruce Willis.
0: We zijn er meteen weer in de zomer van 78. Okay. Dankjewel.
2: Oké, dankjewel.

Als je twee getallen omdraait, dan kom je vanzelf uit bij 87. Ik bedoel natuurlijk 78. Dit was uit 87, Bruce Willis, Under the Boardwalk. Peter, dankjewel. Hebben we die zomer ook al een beetje in de verf gezet. Ik krijg een vraag van Johan. Die zegt, joh, als je nu alvast zegt wat de zomer van morgen wordt, kunnen we er alvast een beetje met elkaar over nadenken. Ga ik heel kort even over nadenken. Dan vertel ik je zo welk jaar het morgen wordt.

1979. Sting die had bij zijn vorige bandje Last Exit dit al geschreven toen hij het meenam naar de Police. Met een beetje schuine knipoog naar Bob Marley's No Woman No Cry. De Cats nog en morgen.

0: The Cats, Like a Spanish Song. En zometeen mag je lekker mee blijven zingen bij Gerja met Bert op 5.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Zometeen 2 uur lang Bert op 5. Eerst het nieuws van 4 uur met Ewout Jong.
18: Goedemiddag. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. De brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle, maar desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe de brand in Bangkok zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte moeten de dijken extra worden gecontroleerd op schade. Daarom gingen afgelopen dagen 150 vrijwilligers van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpen en Waard de dijken op, horen we bij Omroep CKZ.
14: Ja, dan moeten ze vooral letten op droogte, gevoelige schades eigenlijk. En dat zijn met name scheuren, kleine verzakkingen. Maar ook natte plekken, want ja, als het 3 weken droog is en je hebt op ergens toch een natte plek, ja, dat is dan ook voor ons wel een spannend iets.
18: Omdat droogtes steeds langer duren, verwacht het Hoogheemraadschap dat de dijken ook steeds vaker moeten worden gecontroleerd. 2 vrouwen uit Amsterdam zijn in Almere opgepakt omdat ze een vuurwapen en drugs bij zich hadden, zoals cocaïne, heroïne, ecstasy en GHB. Dat zat onder meer in een kinderrugzak. En het WK is voorbij, WK voetbal, voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Tijdens de wedstrijd van de Verenigde Staten en Paraguay had hij een primeur te pakken op een WK. Er werd de eerste scheidsrechter die op aandringen van de VAR een gele kaart voor verdediger Tim Ream omzette in een gele kaart voor de toneelspelende Miguel Almirón.
19: After on-field review, clearly visible, no contact, simulation by attacker Paraguay, yellow card, free kick.
18: Dat was duidelijk een Nederlander. En er is nu nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is videoscheidsrechter Dennis Hiegler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer, zonnig en warm, 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden van het land en 31 graden in Maastricht. Morgen opnieuw zomers, nog ietsje warmer dan vandaag, maar vanaf vrijdag geleidelijk weer wat koeler, met kans op buien.
17: Dankjewel Ewout. Jongens, tot over een half uurtje.
18: Tot straks.
17: Doei.
20: Bert op 5, Gerrie Wolf.

kinderboek Hachi Brachi's Toverballon. Dat was de inspiratie voor dit nummer. En Pietje, de hoofdpersoon in het boek, die zweeft in zijn luchtballon over het land van Maas en Waal. En zo zie je maar mensen, lezen en voorlezen is belangrijk. Dit is mijn top 5! In Finland zijn ze op zoek op straat naar de nieuwe James Bond. Niet voor een film, nee, voor een echte baan als geheim agent. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Je hoort het zo meteen. Bert H, Bert K, Caroline en Felix. Dat zijn de 4 NPO Radio 5-presentatoren die een vraag hebben voor de deelnemer aan de slimste mens van vandaag. En in Van den Helden tot een Bril lopen we vandaag het stuk van grote keten naar Callandsoog. Het weer is er prachtig voor. Dat belooft iets moois te worden. En we hopen er weer iets

0: You're coming along.
1: Vijf en een halve minuut. Het kind wordt aan alle kanten gezegd, don't do this and don't do that. Doe me een beetje denken aan Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Die boze scholieren van, haha. Wij weten het allemaal wel. En in Pink Floyd krijgt dan ook nog eens een verschrikkelijk resultaat. Maar in dit nummer gelukkig niet. En dat beginnen, dat doet me dan in de verte weer denken aan Once Upon a Time in the West met die mondharmonica. Prachtig. Ja, soms hoor je over toevallige kunstfondsen. Vandaag ook weer zo eentje. De Amsterdammer Robert van der Hoek vond een jaar of 30 geleden, gewoon op straat in Amsterdam bij het grofvuil, een heel lelijk schilderij. Hij nam het mee, want het was handig om een gat in de muur van zijn huis te bedekken. En nou blijkt het om een geroofd schilderij uit de Goudstikkercollectie te zijn. En even om op te frissen, Jacques Goudstikker was een Joodse kunsthandelaar van wie de kunstcollectie werd geroofd door de nazi's. En na de oorlog probeerden de nazaten van Goudstikker al die verdwenen kunstwerken weer op te sporen. En nu is er dus weer een gevonden. En die moet gewoon terug naar de mensen. Klaar, al dus vindt Robert. En hij zei ook nog, eigenlijk is het verhaal een stuk mooier dan het schilderij. En zo vond hij dus langs de weg, bij het grofvuil, een heel lelijk schilderij en tegelijkertijd een prachtig verhaal. En dat is ook toch waardevol?

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Danny Vera en Marlon Pichel. Ze zingen in Try Again over volhouden en over vooral de moed niet opgeven.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ja, shorttracker Sven Roes die is na zijn vermissing gelukkig weer terug in Nederland en herenigd met zijn familie. De biografische film Michael over het leven van Michael Jackson heeft wereldwijd een nieuw record gevestigd met een opbrengst van maar liefst meer dan 1 miljard dollar. Ja, meer filmnieuws. De nieuwe James Bond, daar zijn ze op zoek in, Finland. Want iedereen mag zich aanmelden bij die geheime dienst in het Scandinavische land. Klinkt een beetje als een filmscript, maar het is echt de werkelijkheid. Maar hoe worden spionnen eigenlijk geworven in Nederland? Dat ga ik vragen aan Rowin Jans. Hij is universitair docent Nationale Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, zijn er in Nederland nou ook spionnen zoals James Bond?
2: Nou, spion is een beetje een verzameld term. We moeten vooral niet te veel aan James Bond denken. Maar we hebben wel twee diensten die we zouden kunnen omschrijven als de geheime diensten. En dat zijn de AIVD en de MIVD. En de medewerkers daar zou je spion kunnen noemen.
0: Ja, maar dus niet à la James Bond en niet shaken, not stirred. En niet die,
2: Nee, zeker niet. Ik vrees dat het beeld van spionnen een stuk romantischer is dan het in werkelijkheid is. Ja, er werken best wel veel mensen.
0: Wat houdt het wel in Nederland precies in?
2: Nou, we hebben twee diensten die willen informatie vergaren. Het liefst geheime informatie, ook in het buitenland. En dat betekent dat de meeste medewerkers gewoon achter een bureau onderzoek zitten te doen. Bijvoorbeeld op internet of door telefoons of laptops te hacken. Mm-hmm. En er is ook een heel klein groepje mensen dat daadwerkelijk achter vijandelijke linies, zou je kunnen zeggen, dus in het buitenland informatie gaat ophalen.
0: En kan iedereen spion worden of niet?
2: Zeker. Vacatures van de AIVD en de MIVD die staan gewoon op internet. Dus als er geïnteresseerde luisteraars zijn, dan kunnen zij gewoon online solliciteren.
0: Maar je hebt niet een speciale opleiding nodig of talenkennis of een bepaalde leeftijd misschien?
2: Zeker, ja. Je komt ook echt heus niet zomaar die geheime diensten binnen. Er is een heel uitvoerig sollicitatieproces. Dus dat betekent dat je moet aanmelden. Allerlei gesprekken zullen er zijn. En dan wordt er helemaal nageplozen of iemand geen rare dingen heeft gedaan in het verleden. Dus je kunt niet zomaar binnenwandelen. En als je dan binnen bent, ja, dan moet je nog een heel traject volgen om echt opgeleid te worden, zodat je de kneepjes van het spionnenwerk echt begrijpt.
0: En leiden jullie dan ook op tot dubbelspion?
2: Nou, ik werk op een rechtenfaculteit. Ik leid alleen maar rechtenstudenten op. Ik zou niet weten of ze daar dubbelspionnen opleiden. Dat is niet mijn cup of tea.
0: Het lijkt ook heel ingewikkeld om zo een te zijn. Maar stel je voor, hè, ik ben dan spion geworden en in dienst van de AIVD of de MIVD. Kan ik, en iemand vraagt mij op een verjaardag van, joh, wat doe jij voor je beroep? Dan kan ik natuurlijk niks zeggen, of wel?
2: Nee, deze medewerkers zullen, die zullen waarschijnlijk zeggen dat ze beleidsmedewerker zijn bij een of ander ministerie. En ik vermoed dat de meeste mensen dan al een beetje klaar zijn met het gesprek. Dus ze zullen het proberen een beetje vaag en saai te houden.
0: Ja, kijk, in Finland zijn ze nu op zoek omdat ze natuurlijk die enorm lange grens met Rusland hebben. Maar is dat in Nederland, kunnen we daar ook wel eens een oproep verwachten voor spionnen?
2: Nou, een oproep denk ik niet direct, maar het is wel zo dat die inlichting- en veiligheidsdiensten flink aan het groeien zijn. Daar werken naar we schatten ongeveer 2.000 tot 3.000 mensen bij die diensten. En daar zullen de komende jaren hoogstwaarschijnlijk heel veel meer mensen bij komen. Ja. Omdat de dreiging toeneemt. De wereld is onrustiger en dus groeien ook onze spionagediensten.
0: Precies, dus iedereen die zit te luisteren en denkt, nou dat lijkt mij wel wat. Die kan contact opnemen of die kan de vacatures in elk geval in de gaten houden, denk ik.
2: Exact. Geen contact opnemen met mij, maar gewoon de vacatures bekijken op werkenvoornederland.nl.
0: Werkenvoornederland.nl. Nou, ik ga zeker eens een kijkje nemen. Ik ben wel nieuwsgierig geworden. Rowin Jansen, mag ik je hartelijk danken?
2: Graag gedaan.
0: Dag hoor.
2: Tot ziens.

0: Heerlijke muziek. CCR en Hey Tonight. En het was uit 1971. En dat maakte tijd voor de entreevraag van...
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, we blijven een beetje in hetzelfde thema. De entreevraag. En er is maar één antwoord goed. En in tegenstelling tot wat weet je van... Kan je hier eigenlijk maar één goed antwoord geven. Maakt het ook wel weer makkelijk, hè? Nu dus maar één antwoord op deze vraag. Welke beroemde detective heeft een assistent? En die assistent die heet Dr. Watson. Dus je assistent heet Dr. Watson, maar hoe heet de beroemde detective zelf? Als jij het antwoord weet, stuur dat dan naar de NPO Luister-app... of bel even 0800 30555 en misschien spreek ik jou dan zo meteen in De Slimste Mens.
1: Speel mee met De Slimste Mens.
2: De Slimste Mens.
1: In Bert op 5.

0: Buddy Holly, and that will be the day, 1957. Ja, en de goede antwoorden voor de entreevraag stromen binnen. Dus hou je telefoon in de gaten. Het kan zijn dat we je zo meteen proberen te bellen. Na het nieuws van 5:30. 5:30 met Ewout de Jong.
1: Ja, daar ben ik.
0: Daar ben je.
1: De grote bosbrand die sinds gistermiddag woedt ten zuidoosten van Parijs kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse vakantiegangers. Snelweg A6, ook wel bekend als de Autoroute du Soleil, loopt dwars door het gebied dat in brand staat en is daarom ook dicht. De snelweg is voor veel toeristen de klassieke route naar Zuid-Frankrijk. Door de extreme hitte, harde wind en droge veengrond is de brand moeilijk te blussen. Dat kan volgens de brandweer nog wat dagen en misschien weken duren. Vanwege de hitte in ons land is er meer vraag naar drinkwater dan normaal. Volgens de Vereniging van Waterbedrijven is er geen sprake van een tekort. Maar ze willen wel adviseren om bewust met drinkwater om te gaan en vooral in de ochtend en avond niet onnodig veel water te gebruiken. Bij een meldpunt voor gezondheidsklachten door vapen komen meldingen binnen over zeer jonge gebruikers. Sommigen zijn 12 of 13 jaar oud, zegt een arts tegen RTL. In totaal zijn er dit jaar al 24 klachten binnengekomen. Het zijn er net zoveel als het aantal in 2024 en 2025 bij elkaar. En steeds meer mensen kiezen ervoor om na hun dood te worden begraven op een natuurbegraafplaats. Dan wordt de overledene op een milieuvriendelijke, zeg maar natuurlijke manier teruggegeven aan de aarde. Een lichaam en eventuele materialen die mee de grond ingaan moeten volledig biologisch afbreekbaar zijn, zodat de natuur geleidelijk het graf overneemt. Omroep Tilburg ging eens kijken op zo'n plek.
2: Wat ik altijd mooi vind om te horen is dat mensen hier rondlopen en dan zeggen ze, het voelt hier niet als een begraafplaats.
3: We willen alle begraafplaatsen langs gaan, maar we waren hier, maar we vonden het zo mooi dat we hebben hier gereserveerd voor ons beiden.
2: Ik denk dat dit een hele mooie plek is om tot rust te komen.
3: En mevrouw was al een beetje ziek en toen is ze zieker geworden. Het is vorig jaar overleden en we zijn vorig jaar hier begraven.
1: Ja, op deze natuurbegraafplaats is de komende jaar 50 jaar nog wel een plekje te krijgen. Daarna gaat het dicht en wordt het gebied verder met rust gelaten. Het is niet per se goedkoper dan een reguliere crematie of begrafenis, maar je graf wordt dus wel voor altijd met rust gelaten. Het weer zonnig en warm van 23 graden op de Wadden tot de 31 in Limburg. Morgen opnieuw zomers en nog wat warmer.
0: Het lijkt mij ook wel wat zo'n natuurbegraafplaats. Ik denk dat ik het ook voor zou tekenen.
1: Ja,
0: ja, ja. Toch eens een kijkje nemen.
1: Ja. Ja. Je ziet er zelf toch niks van.
0: Nee, dat is waar. Dat is ook weer waar. Heb jij weer gelijk in. Ja. Hey, dankjewel, Ewout. Okay. Tot zo. Hè.
1: Tot zo.
4: Tot 6:00, Bert op 5.
5: Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Orinoco Flow van Enea. En de naam Orinoco betekent letterlijk plaats die bevaren kan worden. Het is dan ook een hele, hele lange rivier in Zuid-Amerika. Als het een beetje regent, dan is die zomaar 22 kilometer breed. Hè? Een rivier van 22 kilometer breed en wel 100 meter diep. Maar dan moet het wel even een paar dagen goed geregend hebben.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, het is nog een beetje met een knipoog naar Henk Jan vorige week, want die draait natuurlijk altijd Spaanse muziek. Nou, heerlijk, ik heb ervan genoten. Ik ga nog heel even daarin mee verder, Spaanstalig althans, want ik draai iets van Mercedes Sosa. Heb ik al eerder gedaan ook, maar ja, ik ben gewoon gek op haar, op die vrouw, op die stem. Ze werd niet voor niks de stem van Latijns-Amerika genoemd. Ik heb haar ooit één keer live meegemaakt in Ahoy in Rotterdam in de jaren 90. Een prachtige, hele krachtige vrouw met een bijzondere stem. En met haar liederen gaf ze een stem aan hoop, aan rechtvaardigheid en aan eigenlijk aan gewone mensen. Maar ze zong ook over de kleine dingen van het leven. En het nummer Corazón de Estudiante betekent letterlijk het hart van een student. Het lied gaat niet alleen over studeren, maar het gaat vooral ook over nieuwsgierig blijven. Over blijven leren, blijven dromen en met een open blik in het leven staan, ongeacht hoe oud je bent. Ik vind het een mooie boodschap, gebracht door een van de grootste zangeressen die Argentinië ooit heeft voorgebracht.

0: die Britse militair Les Humphries. Eind jaren 60 werd hij uitgezonden naar Hamburg. En daar vormde hij een popcore. En die heette de Les Humphries Singers. En het was een groot gezelschap van allerlei nationaliteiten. En dan hebben we het over de slagerzanger Jürgen Drews en Boney M-zangeres Liz Mitchell. Die zaten allemaal in zijn Les Humphries Singers. En dit To My Father's House, dat was hun allereerste hit.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 35.
0: En zo word je iedere keer toch weer een beetje slimmer met al die informatie, hè? We gaan de slimste mens spelen en dat ga ik doen met Charles. Goedemiddag, Charles.
3: Goedemiddag, hé.
0: Dag. Zeg ik het zo goed, Charles? Vogel uit Goes?
3: Ja, helemaal hoor.
0: Oké. Okay. Hoe is dit Goes vandaag?
3: Zonnig.
0: Oh, wat lekker. En geniet je er een beetje van?
3: Ik ben wel hard aan het werk, hè. Ik ben net naar Limburg geweest en nu ben ik weer terug.
0: Oké, okay, en wat moest je in Limburg doen zo?
3: Mensen afzetten. Die gingen op vakantie.
0: Oh, wat lekker. Wat leuk. Oh.
3: Ja.
0: En ik zie hier, je houdt van de Engelse detectives. Klopt dat?
3: Ja, klopt. Mids and Murder. En,
0: Ja.
3: Alles een beetje wat de BBC...
0: Shetland.
3: 25, Vera. Vera.
0: We kunnen wel een avondje samen doorbrengen met de Engelse detectives.
3: En die Jeten.
0: Oh ja.
3: Heb je die gezien?
0: Nee, nog niet. Maar heb ik opgenomen.
3: Die is wel goed, hoor.
0: Ah, super. Leuk, hoor. Ja. Hey, maar dan was dat item van net ook wel interessant, hè, met die spionnen die ze zoeken in Finland.
3: Ja, dat is niks voor jou? Dat is zeker. Ja, maar ik vind die Finse crimes en die Zweedse en die Deense vind ik ook goed, hoor.
0: Ja, die Sandhammurder vind ik ook.
3: Dat zijn een beetje van die mindfucks, zeg ik altijd.
0: Ja, precies. Hey, maar is er niks voor jou om je aan te melden als spion?
3: Nee.
0: Elke leeftijd mag, hè? Leeftijd is helemaal geen...
3: Ja, dat weet ik.
0: Ja, oké. Okay. Nou. Maar vertel eens even, welke beroemde detective heeft die assistent die Dr. Watson heet?
3: Sherlock Holmes.
0: Ja, dat kan natuurlijk alleen maar eentje zijn, hè? En als jij van detectives houdt, dan weet je dat natuurlijk. Ja. Helemaal goed, man. Ik ga hem spelen met jou. Ik heb 4 vragen voor je. Ik heb hem van Bert Kranenbarg. De host van Bert op 5 natuurlijk. Van Caroline Bari, de nieuwslezeres. Van Bert Haandrikman van de ochtendshow. En van Felix Murders in het weekend. Welke zou jij graag willen horen?
3: Laat mij maar eens Caroline doen.
0: Caroline. Nou, jij krijgt hier de vraag van Caroline Bari. Hier komt de vraag. Okay.
4: Een oxymoron is een stijlfiguur waarbij 2 woorden worden gecombineerd die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken. Klinkt ingewikkeld, maar ik zal een voorbeeld geven. Koud vuur en jeugdige grijsaard. Er zijn er nog veel meer. Denk aan kwaadaardig, werkvakantie, enorm klein. En deze? Wat weet je van Zeeland?
0: Ja, Charles, wat weet jij van Zeeland? Je tijd gaat nu in.
3: Dat is een provincie. Middelburg. Middelburg is de hoofdstad van Zeeland. We hebben strand, Renesse, Concert à Sea. Veel toeristen, Duitsers, Belgen. Wat hebben we nog meer in Zeeland? Ja, een echte Zeeuwse plaats aan de Noordzee.
0: Ja.
3: Vlissingen, Middelburg, Pas.
0: Pas, oké. Nou, dan gaan we even passen. Dan gaan we eens even kijken. Lennart, vertel eens, leid ons...
5: Hij woont zeker in Zeeland.
0: Hij woont in Goes.
5: Ja. Hij had 4 woorden goed. Dus dat 4. Is 10 plus 20 plus 60 plus 40 is 100 punten.
0: Wauw.
5: En nog 4 seconden over. Dus 104
0: punten. 104
5: punten.
0: Wat goed, man. Deze maandagmiddag.
3: Ja, dat vind ik zelf ook wel.
0: Ja.
3: Maar we wonen ook in Zeeland.
0: Ja, wel precies. Dat geeft niet. Hey, wat ik zelf nog had staan was de groep Bluff. Ken je die nog?
3: Ja, maar daar ben ik geen fan van.
0: Nou, ik ga je toch even wat laten horen. Moet je dit horen?
6: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
0: Ja,
6: waar de mensen onbewust zin in mossel vlees
0: krijgen. Over Koen. Maar deze is lekker in zoute landen, toch?
3: Ja, maar Concert à Sea is natuurlijk van Bluff.
0: Ja, zeker. Dus, dat zie ik. Oh, je bedoelt, die hadden we eigenlijk goed moeten rekenen.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Okay. Maar je gaat hartstikke aan kop met 104 punten, Charles.
3: Ja, dus, ik maak het er wel door.
0: Ja, je bluft je er doorheen als
5: serie. Niet helemaal aan kop, hoor.
0: Maar voor deze week. Voor deze week sta je voorlopig bovenaan. En we gaan eens kijken of er morgen iemand overheen gaat komen. Ik vond het hartstikke leuk dat je meespeelde, Charles. En ik wens jou nog een hele fijne dag verder.
3: Hey, hartstikke bedankt.
0: Oké, dankjewel.
3: Hey,
2: tot ziens. De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95.

0: bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Eerst het nieuws van 5 uur met Ewout de Jong.
7: Hallo. De VS wil opnieuw een blokkade instellen van de Straat van Hormuz. Volgens president Trump mogen schepen uit alle landen door de zeestraat bij Iran, maar hij wil een vergoeding van 20% van de waarde van de lading. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de Route du Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Ongeveer 800 hectare natuur is verwoest en het vuur breidt zich nog altijd uit. De ANWB vertelt hoe vakantiegangers die richting Zuid-Frankrijk gaan het beste kunnen omrijden.
8: De mensen die al in Noord-Frankrijk zitten, die kunnen het beste via de A5 rijden. Via Troyes is dat. De mensen die vanuit Nederland naar Frankrijk, naar het zuiden rijden, die kunnen het beste door Luxemburg, door de oostkant van Frankrijk.
7: En het is uitzonderlijk dat er een bosbrand zo dicht bij Parijs woedt, zegt correspondent Eline Huisman.
9: Hier in dit bos is überhaupt de afgelopen 100 jaar nog geen brand geweest. Maar dat er een brand van zulke grote omvang is, dat is echt ongekend. Twee grote blusvliegtuigen die worden ingezet. Dat hebben we nog niet zo dichtbij Parijs gezien.
7: Het blussen gaat mogelijk nog weken duren, zegt de brandweer. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau is aangestoken. En nog een brandje, maar dan in de bibliotheek in Schiedam. Die is voorlopig dicht vanwege een brand. Gisteren ontstond het vuur op het herentoilet. De oorzaak is nog niet bekend. Het vuurtje was snel uit, maar er is wel schade, zegt de directeur bij Omroep 2.
10: Roet en rook, dat is vooral de schade. Die is er vooral op de begaande grond. Dus beneden in de toiletten en begaande grond. Boven, dus waar de studieplekken zijn, is het eigenlijk goed gespaard gebleven. Roetdeeltjes op de begaande grond, dat betekent dat het overal zit en op alle boeken. En dat wordt dus heel gespecialiseerd werk.
7: Ja, desgevraagd wilden ze niet speculeren over hoe de brand is begonnen. Er is in ieder geval geen kortsluiting geweest, zegt ze. En het kan momenteel best stinken in Best. Een vrachtwagen heeft daar een kilometerslang spoor achtergelaten van slachtafval. Getuigen zeggen dat een soep van ingewanden over de randen van de trailer klotste. Auto's reden over het spoor heen, waardoor de smeerboel en vooral de stank nog veel erger werd. Kreeg jij een vies gezicht?
6: Vreselijk. Oh, ik stel het me voor. Afschuwelijk.
7: Niet doen, niet doen, niet doen. Maar goed, het weer. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Dat is niet best voor best, zal ik maar zeggen. En minima vannacht van 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw zomers met 26 tot 33 graden.
6: Nou, ik ga proberen dat plaatje van best uit mijn hoofd te krijgen.
7: Doe dat maar.
6: Oké. Okay. Ja. Tot zo meteen, Ewout.
5: Bert op 5. Gerrie aan Wolf.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Armand en Ben ik te min. Ja, Peter die stuurt een heel leuk appje naar de NPO Luister-app. Hij zegt, Armand kwam regelmatig altijd in mijn coffeeshop in Eindhoven. High times. Het was een ontzettend slimme man. En door zijn uiterlijk werd hij nogal onderschat. Maar dus heel slim. Een groot verlies, een toffe peer, zegt Peter. Nou, leuk om dit nummer van hem te draaien. Het was vooral ook een protestzanger, protestliederen uit de Nederlandse popgeschiedenis. Ja, die zijn van zijn hand. Protesteren, daar was Dolly Parton niet zo heel erg van. Wel van prachtige liedjes schrijven. Ja, en dan natuurlijk die stem van haar. You Are is daar een mooi voorbeeld van. En toen het uitkwam in 1977 deed het nummer niet zo heel veel. Maar in 1984 kwam het op een album terecht, wat goed verkocht werd. En zo werd het alsnog een hit. Hier is Dolly Parton en You Are.

0: Van de vrouw met haar eigen themapark, Dolly Parton, hoorde je You Are.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, Rob de Nijs geeft in zijn nummer het goede voorbeeld. En wij lopen gezellig met hem mee. Van den Helder tot den Briel. En vandaag zijn we aangekomen bij het rustige kustplaatsje Callantsoog. Callantsoog, dat ken je misschien van zijn grote, brede, witte stranden en dat schattige dorpje dat erachter ligt. Het heeft het nodige moeten trotseren en het is zelfs tot 2 maal toe in de zee verdwenen. Maar nu staat het al ruim 450 jaar vier achter de duinen. De 2500 inwoners van Callantsoog die hebben naast het strand ook de grootste duinmeren van West-Europa, het Zwanenwater. En het is een ontzettend groot recreatiegebied, vol met flora en fauna.
4: Ongeveer 20.000 mensen weten elk jaar de weg te vinden naar het Zwanenwater. Een natuurreservaat in de duinen bij Callantsoog. Zo geheten omdat hier vroeger zwanen broeden, maar nu het domein van een belangrijke kolonie lepelaars. Elk jaar, omstreeks februari-maart, komen ze uit Egypte, waar ze overwinterden, hierheen gevlogen om er hun nesten te bouwen.
0: Het Zwanenwater dus. En daar is hobby natuurfotograaf Margreet Vrowijn-Druiven ook heel vaak te vinden. Goedemiddag, Margreet.
5: Goedemiddag.
0: Dag. Zeg, want jij bent geboren en getogen in Callantsoog.
5: Ja, klopt.
0: Was je als kind vaak te vinden bij, bij het Zwanenwater?
5: Nee, nooit.
0: Nooit?
5: Alleen in de wintermaanden, als ik gewoon kon schaatsen, dan gingen we de basisschool er naartoe om te schaatsen.
0: Ja.
5: Dus daar ken ik het Zwanenwater van.
0: En wanneer kwam het moment dat je dacht, maar dit is eigenlijk wel heel bijzonder?
5: Op een gegeven moment... Mijn kinderen die waren ja, oud genoeg om naar de basisschool te gaan. En toen dacht ik, moet een hobby hebben als huisvrouw.
0: Ja.
5: En toen kwam er een advertentie in de krant waarop stond van... bezoeken mensen die vlinders komen monitoren, dus vlinders komen tellen. En daar ben ik op afgekomen. En sindsdien zit ik bij het Zwanenwater.
0: Oh, want afgelopen zaterdag was ook weer tuinvlinderteldag.
5: Ja,
0: ja,
5: klopt.
0: Ja, ja. Maar, ja. Maar wat maakt dat Zwanenwater nou zo'n bijzondere plek volgens jou?
5: Ik denk het verschillende biotopen bij elkaar. Er zijn wel heel verschillende. Je hebt de duinen natuurlijk, dat is natuurlijk het allermooiste, het allerbijzonderste. Maar je hebt ook inderdaad die twee hele grote duinmeren. Je hebt moeras, je hebt weilanden en je hebt bos. Dus dat zijn echt heel veel biotopen.
0: Ja.
5: En dat kan je allemaal binnen 5 kilometer kan je dat dus zien. Dus ook al die beestjes die erin, al die planten die erin staan. En dat maakt het voor mij elke keer weer heel bijzonder om daar te lopen.
0: En elke biotoop heeft ook zeg maar zijn eigen dieren die daar heel graag naartoe komen?
5: Klopt. Eigen insecten, eigen plantjes. Dus dat maakt het ontzettend mooi.
0: Hey, en luisteraar Gerrit, die app naar de NPO Luisterapp, hij zegt, was het nou ooit een eiland?
5: U bedoelt Callantsoog?
0: Ja.
5: Ja, dat klopt. Het was het Kallingen in het oog.
0: Kijk.
5: Ja, dat was vroeger naar een eiland. Ja. Ja. Maar dat is, er zijn nog wel een aantal wallen te zien. Bijvoorbeeld alle steden kan je nog steeds zien dat dat ooit vroeger onderdeel van het eiland is geweest.
0: Ja. Nou, heel veel verschillende biotopen dus te zien. He, je zei het al, vlinders, insecten, spinnen. Waar kijk jij als fotograaf nou specifiek naar als je door het gebied loopt?
5: Oh, dat is een hele goeie. Nou ja, het klinkt heel stom, maar net als wat een andere fotograaf, de composities. Voor het landschap ben je natuurlijk bezig om de mooiste composities te halen. En dan heb ik ook nog een macro lens aan me. Want ik loop met 3 camera's tegenwoordig. Want ja, je hebt natuurlijk... Ja, het is heel erg. Als je me wil herkennen.
0: Ja.
5: Dus de vrouw met de 3 camera's, dat ben ik.
0: Wow.
5: Dus ik heb ook een camera met macro lens. En daar kan ik al die kleine beestjes kan ik heel goed dichtbij halen.
0: Ja.
5: En dat maakt het voor mij ook heel mooi om iets wat je eigenlijk niet ziet of bijna niet ziet... om dat naar voren te halen en te laten zien hoe mooi dat dan niet is en hoe speciaal.
0: En ben je nergens bang voor al die insecten? Zijn er beesten waar je denkt van nou liever niet?
5: Inmiddels niet meer. Maar dat ik klein was, had ik een ontzettende hekel aan spinnen. Ik vond ze doodeng.
0: Ja.
5: Inmiddels is fantastisch. Spinnen zijn een van de lievelingsonderwerpen. Dus naast vlinders en libellen.
0: Okay.
5: Ja, dus ik ben er niet bang meer voor. En dat raad ik ook iedereen aan. Als je ergens bang voor bent, ga ze fotograferen en dan word je vanzelf niet meer bang.
0: Nou precies, want wat is nou het lastigste beestje om te fotograferen? Lastigste insect in jouw geval?
5: Ja, nou alles wat vliegt en wat er vandoor gaat.
0: Wat niet stil wil zitten.
5: Ja. Dagvlinders. En libellen vallen dan nog mee. Sommige zitten stil, vaker stil. Maar dagvlinders zijn best wel lastig. Maar dat is ook de doelgroep die ik heel erg mooi vind.
0: Ja, want als ik jou zo hoor en je enthousiasme hoor, dan zou je elke dag wel in het Zwanenwater willen staan, of niet?
5: Ja, ik heb geen tijd voor.
0: Nee.
5: Maar ik zit er wel heel vaak, want ik ben daar natuurlijk excursieleider naast vlindermonitoring doe ik ook excursies.
0: Ja.
5: We geven ontzettende leuke excursies. Dus als je een keertje mee wilt met excursie, echt aan te raden.
0: Ja.
5: Ik sta bij de tipkaart, dat is het toeristeninformatiepunt. Daar sta ik af en toe. En ik doe de website, of tenminste de Facebookpagina hou ik bij.
0: Ja, dan snap ik wel dat je niet heel veel tijd meer hebt om
5: daarom... Facebookpagina.
0: Ja, dan snap ik best dat je heel druk bent. Hey, en voor iedereen die het gebied bezoekt, heb je een goede tip voor een goede foto? Wat maakt een foto nou een goede foto?
5: Ja, dat is heel goed. Nou, de compositie weer. Ja. En de kleuren. Toch een beetje de kleuren zoeken. De contrasten ertussen.
0: Okay.
5: Ik hou zelf wel van scherpe foto's. Sommige mensen die vinden juist beweging weer. Ik hou wel van een beetje scherpe foto's. Het moet wel goed scherp zijn.
0: Okay.
5: En als je nog eventjes een maandje wacht, dan staat alle heide prachtig in bloei. Die struikheide, dan is alles weer paars. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ik zag gisteren op het journaal dat er al een deel van de heide begint te bloeien. Het werd al een beetje paarsig.
5: Klopt. Ja. Klopt, het begint al paars te worden. Klopt helemaal.
0: Okay.
5: Maar ja, ik zou niet... Ja, het is nu best wel erg vroeg nog. Ja. Er staat een gedeelte in bloei, maar het staat nog niet volop in bloei.
0: Nou, we wachten nog
5: dus
0: even.
5: Dus wacht nog even 2 weken, misschien 3 weken, dan is het helemaal
0: kijk, dan
5: prachtig.
0: Zijn wij natuurlijk helemaal alweer naar het zuiden gelopen. Maar dan komen we zeker nog een keertje terug naar Callens Oog voor nog een bezoekje eraan.
5: Zou ik zeker doen.
0: Dank Margreet, Vrolwijn, Druiven.
5: En,
0: ik wens je nog een hele fijne rest van de dag.
5: Ja, jullie ook.
0: Dank je.
5: Bedankt. Doei.
0: En morgen trekken we dus rustig verder naar het zuiden. Ben benieuwd wat ons daar te wachten staat.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

was de opvolger van Mon Amour en het bleef steken op nummer 2. En dat kwam doordat het nummer Don't Cry For Me Argentina op nummer 1 stond. En tja, Argentinië, woensdagavond, dan moet Argentinië tegen Engeland. Dan hebben we nog heel even over voetbal. Kijken of het dan ook tot huilen komt of tot niet huilen, tot lachen. Ik zeg, may the best team win. Ik wens zelf het allerbeste. Oftewel, wishing well.

0: stonden jullie even te overleggen met elkaar in de studio. Maar het nummer is dus al 40 jaar oud volgend jaar. En wat dacht jij nou, Ewout?
1: Nee, 20, 30 jaar. Hoe oud is dit? Ja. Ja.
0: 40 jaar oud alweer. Terrence Trent D'Arby. En jij, ja. Leonard, jij hebt hem ooit live gezien.
2: Ja, een paar jaar geleden hier in de Vorstin. Ja, was heel erg leuk.
0: Ja, mooi. Zo komt alles weer samen, mensen. En ook bij het nieuws van 5:30.
1: De directe omgeving van het aanmeldcentrum Inter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. En daar mag de politie preventief fouilleren. En overlastgevers kunnen er worden weggestuurd. Verder komen er extra camera's en beveiligers. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en onrust rond het aanmeldcentrum. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. De overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen die weinig kans maken op asiel. In Marokko is een journalist opgepakt die bekend staat als fel criticus van de Marokkaanse staat. Hij zou worden beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. Correspondent Samira Jadir.
3: Er zouden meerdere klachten tegen hem zijn ingediend door privépersonen en instellingen. Nou, wie dat dan precies zijn, is niet duidelijk. Zij beschuldigen hem van smaad, laster en het verspreiden van onjuiste informatie online.
1: De Marokkaanse journalist publiceert veel over de monarchie en corruptie in het land. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar stapte hij na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Daar werd hij overigens van vrijgesproken. Shorttrekker Sven Roes vertrok naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Dat zegt hij in een verklaring op sociale media. Roes verdween vorige maand spoorloos en sinds gisteren is hij weer thuis. Hij zegt dat hij zich schaamt voor wat er gebeurd is. Het weer vanavond nog lang warm en zonnig. Minima vannacht van 15 tot 19 graden. En morgen opnieuw zomers met 26 tot 33 graden.
0: Ik spreek je over 30 minuten nog één keer, Ewout.
1: Oké.
0: Tot dan.
1: Tot dan.
4: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: hebben de studio even verruild voor een lekkere bruine kroeg. Zo'n stamkroeg waar je met je vrienden aan tafel zit. Waar het bier schraal is, waar de wasbakken vol zijn en waar het plafond laag is. Maar waar de muziek ontzettend goed is. En van het café gaan we door naar het Groninger land.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Want in dat Groninger land woont Arnold Veeman. Hij is een hedendaagse vertolker van het Groningse lied. Hij is geboren en getogen in Groningen. En die provincie is een belangrijke inspiratiebron voor zijn muziek. En tja, hoe noem je zijn muziek dan? Nou ja, wie het weet mag het zeggen. Ga zo maar eens even luisteren. Is het nou een beetje chansonachtig? Is het jazz, folk, kleinkunst, klassieke muziek? Hij kan het namelijk allemaal. En het komt allemaal samen in zijn eigen geluid. Hij heeft een hele mooie, warme, donkere stem. En hij wordt regelmatig vergeleken met de stemmen van Leonard Cohen en Paolo Conte. Al heeft Veeman een heel eigen stijl ontwikkeld, dat mag je wel zeggen. Zijn vader is Surinaams en hij krijgt dan ook heel vaak de opmerking: wat grappig, een Surinaamse man die Gronings zingt. Nou, zelf wordt Arnold er af en toe wel een beetje moe van. Het gaat hem om zijn muziek. En daarin legt hij die verbinding tussen zijn Surinaamse afkomst en de Groningse klei waar hij zich thuis voelt.

0: Yeehaw, The Carpenters en Jambalaya. Een nummer van country-legende Hank Williams uit 1952. Maar een mega-hit voor de Carpenters in 1974.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, die geheimagenten, dat houdt ons toch wel een beetje bezig. Dat spreekt zo enorm tot die verbeelding. Want Dirk, die appte ons nog. Hij zegt, medewerkers van de AIVD die zijn in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En die van de MIVD van het ministerie van Defensie. En dat vertellen ze dus inderdaad op verjaardagen als gevraagd wordt, waar werk jij eigenlijk? En dan hebben we ook nog...
2: Reis mee met Bertel 5.
3: Van den Helder tot den Briel.
4: De hele zomer lang.
0: Je hoorde het al, we zijn van Den Helder tot Den Briel aangekomen in Callantsoog. En we spraken met natuurfotograaf Margreet Vrowijn over het Zwanenwater. Maar er is nog veel meer bijzonders in Callantsoog. Joke die appte namelijk dat ze al vanaf haar jeugd elk jaar naar Callantsoog gaat. Het is altijd thuiskomen, zegt ze. En in september ga ik zeker weer. En in Callantsoog hebben ze ook het op 2 na lekkerste ijs van de wereld. Kees Baart junior van ijssalon IJsie Prima in Callantsoog. Goedemiddag.
5: Een hele goede middag.
0: Dag. IJsie Prima, wat een leuke naam.
5: Ja, mooi hè?
0: Ja. Zeg, want jij komt net, jij won in maart op het WK ijsmaken in Las Vegas. Brons. Allereerst van harte gefeliciteerd.
5: Ja, hartelijk dank. Ja. Wat een avontuur hè.
0: Vertel, wat voor soort ijs heb je gewonnen?
5: Ik heb een ijs gemaakt, eigenlijk geïnspireerd op onze omgeving hè. Op de kust, op de duinen. Dat is een mascarpone ijs.
0: Ja.
5: Heb ik een saus gemaakt van duindoren. Dat is een fris sorbetje. En dan een krokant van gezouten amandel. En dan krijg je een beetje die nasmaak. Als je op het strand geweest bent,
0: ja?
5: Dat zilte op je lippen.
0: Oh,
5: nou,
0: ja.
5: Dat gevoel wilde ik vangen in een bolletje.
0: Ach, wat goed.
5: Ja, en dat werd Seaside Delight.
0: Wat mooi bedacht ook. Ik heb echt water in mijn mond lopen nu. En je kunt dus wel zeggen, het is een lokaal ijsje.
5: Ja, geïnspireerd op lokale smaken.
0: Ja.
5: En we maken hem elke dag vers in onze ijskeuken. Ja, en de mensen weten ons te vinden. En dat is natuurlijk prachtig, helemaal met dit weer. Naar het strand, en ijsie toe. Ja, dat is vakantie.
0: Ja, want je deed eerst mee aan het EK, hè, en toen werd je uitgezonden naar Las Vegas voor het WK. Het lijkt me een prima stad om het te doen, want het is daar natuurlijk altijd hartstikke warm.
5: Ja, en het is natuurlijk de stad van het winnen en het verliezen.
0: Ja, inderdaad. Heb je je eigen ster daar, of niet? In Las Vegas.
5: Nee, zover is het nog niet. Zover.
0: Oh.
5: We blijven gewoon nuchtere Noord-Hollanders.
0: Ah, ja, dat dacht ik al.
5: Maar het is natuurlijk een fantastisch avontuur om met dus de finalisten, de 35 best overgebleven ijsmakers van de hele wereld, daar te staan. Hè? Met de ijsmakers vanuit China, Mexico, Argentinië, Libië.
0: Heb je nog tips meegekregen van collega's?
5: Tuurlijk, we spreken elkaar echt wekelijks. Ja, je deelt zoveel passie en zoveel kennis met elkaar. Dat is gewoon geweldig. Ja, dat is heel leuk.
0: Leuk, goed om te horen hoor. Kees, mag ik jou danken? En ik zou je bijna uit willen nodigen in de studio, maar dan wel met een ijsje erbij, zeg maar. Gaan we het even over hebben buiten de uitzending. Oké, maar voor nu hartelijk gefeliciteerd met je derde plaats. En doe de groeten aan de rest van Callantsoog, hè.
5: Ja, dank u wel. Ja, ook zien we natuurlijk in september weer.
0: Zeker weten. Hey, fijne dag
5: succes
0: nog.
5: Succes met de rit. Hoi.
0: Dank je.
2: De laatste ronde.
4: De laatste ronde in Bertel 5.

Fats Domino en When I'm Walking. If I'm singing, let me sing, zegt hij. And when I'm walking, let me walk. En wij lopen morgen verder van Den Helder naar Callantsoog. Kijken wat we dan tegenkomen. Ik vond het weer een fijne uitzending. Ik hoop jij ook. Morgenmiddag ben ik er weer om 4 uur. En zo straks om 8 uur. Maar zometeen, na het nieuws van 6 uur... eerst Simone Walraven met de avondstart. Geniet ervan. En ik zie je om 8 uur weer. En morgenmiddag, ik wens je nog een hele fijne avond. Tot morgen. En vanavond. En straks. En blijf gewoon lekker luisteren.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: anders doet.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 6 uur, hier is het NOS Nieuws met Ewout de Jong. Goedenavond.
5: Goedenavond, Simone. De brand in het centrum van Meppel is onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. De brand ontstond vanochtend in de slagerij. Een deel van het pand is ingestort. Deze jongen woont in de buurt en merkte vanochtend al vrij snel dat het mis was.
6: Nou, ik zat FIFA te spelen. En opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de Lantinga slager. En toen kwam er allemaal brandweer, werd alles afgezet. Toen kwam er heel veel lui aan. En toen moest ik alles, toen kreeg ik een noodmelding, gewoon een Meppel. En ja, nu sta ik hier te kijken, ja.
5: Nou, de brand is uit dus bijna. De brandweer is aan het nablussen. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen die weinig kansen maken op asiel. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden de brand niet, melden Thaise media. In Thailand zijn vaker branden in de horeca, zegt correspondent Mustafa Margari.
7: Dat heeft vaak te maken met het houden aan brandveiligheidsregels. Alleen, deze bar die zou alles op orde hebben. Er waren nooduitgangen, er was zelfs een inspectie in april. En is de bar goedgekeurd. Maar er zijn geluiden van overlevenden dat er toch dingen mis waren. Bijvoorbeeld, zij wisten niet waar de nooduitgangen waren en die zouden mogelijk zelfs geblokkeerd zijn.
5: De Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaald voetbal. Hoe hij is overleden is niet bekendgemaakt. De schok is groot in de gemeente Berkelland waar Dieperink woonde, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
8: Niet alleen was hij een bekende scheidsrechter, ook zette hij zich actief in voor de buurt. Zo was hij ieder jaar het gezicht van Sinterklaas en werkte hij als gebiedsregisseur. Rob wordt omschreven als een inspirerend en geliefd persoon en wordt gemist in Berkelland. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning van Rob en daarbij is betrokkenheid van andere personen uitgesloten. Vanwege privacy deelt de politie verder geen informatie.
5: Dieperink mocht van de FIFA niet fluiten op het WK voetbal nadat hij in Londen was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. Maar daarvoor was geen bewijs. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer vanavond nog lang warm en zonnig. Minima vannacht van 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw zomers met 26 tot 33 graden. Tegen het weekend kans op buien en wat minder warm.
3: De avondstart. Simone Walraven.

0: bij de pool van Dire Straits. Ik zat een beetje te speurneuzen in de achtergronden van de heren. En voordat de band werd opgericht, werkte Mark Knopfler als journalist. En zijn broertje David, die was maatschappelijk werker. En bassist John Ilsley, die studeerde sociologie. Wat leren wij hiervan? Het is nooit te laat om muzikant te worden. Zullen we dan maar? Van harte welkom, dit is je maandagavondstart. Een veilige thuishaven voor de ware muziekliefhebber. En er loopt een ongepland road country draadje door de show. We gaan inspiratie halen uit de jaren 40 voor Swing Out Sister. En we krijgen een wijze levensles van Julio Iglesias. Maar ik ben ook nog op zoek naar een plaatje aan de hand van de...
1: Avondspreuk.
0: Radio- en tv-presentator Terry Wogan heeft ooit gezegd... Television contracts the imagination and radio expands it. Ja, dat klopt. Televisie vernauwt de verbeeldingskracht, terwijl radio haar juist verruimt. Komt er nu een liedje door je hoofd geflitst? Laat het onmiddellijk weten via de NPO Luisteren.

0: je weet wie dit is, hè? Dave Dudley. Met een van de allereerste liedjes over vrachtwagenchauffeurs. Het was zijn grote doorbraak in 1963. Maar het was eigenlijk zijn kinderdroom om professioneel honkballer te worden. Maar ja, hij kreeg een fikse armblessure. Dus moest hij noodgedwongen verder met plan B. En dat was muziek maken. Nou, dat heeft hij onder andere gedaan. Hij was een DJ bij een lokaal radiostation in Texas. Maar hij werd echt een begrip in de truckermuziek. Ken je deze al uit 65? Speed traps, way stations en detour signs.
1: Speed traps and way stations and detour signs.

Mind van Swing Out Sister. Ze hadden bij het zoeken naar een bandnaam last van keuzestress. En ze konden het nergens over eens worden behalve over één ding. Er was een obscure B-musical uit de jaren 40 genaamd Swing Out Sister. En ze waren het unaniem eens over het feit dat ze het allemaal een verschrikkelijke naam vonden. Dus dat werd de bandnaam. Door met de nieuwe van Luke Combs.

0: fantastisch. Eerlijk is eerlijk. Oh man.
1: Zon, zee, strand.
2: En de zonnigste evergreens.
1: Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.

0: Aan Feikje, die schrijft voor de tweede keer: Julio, vandaag, mijn dag is goed. Zo, even kijken. Kiero was de... Oh, ik wil die vertellen over Julio Iglesias en zijn wijsheid. Ja, want zijn zoons die zijn ook de muziek ingerold. En ik las in een interview dat zij geen enkele tegenspraak dulden van papa Iglesias. Maar Julio vindt dat helemaal niet erg, want hij gelooft dat het in het leven essentieel is om authentiek te blijven. En juist daardoor ontwikkelt iemand een eigen stijl. En of die stijl nu door iedereen wordt gewaardeerd of niet, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het herkenbaar is. Muchas gracias, Julio, voor het advies.
1: De muzikale drieling.
0: We gaan drie plaatjes achter elkaar draaien die iets met elkaar overeen hebben. Aan jou om uit te vogelen wat de overeenkomst is. En als je dan inspiratie krijgt voor de derde plaat, dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met Freddy Fender.

0: Michael Jackson, Working Day and Night van het album Off the Wall. Daarvoor Chicago's weergaloze versie van de klassieker Night and Day. En als eerste Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Het thema mogen duidelijk zijn. Zowel dag als nacht in de titel. En de app is helemaal volgelopen met weergaloze fragmenten. Even kijken hoor. De Kinks. Een prachtig van Tom Waits komt binnen. Looking for the Heart of Saturday Night. Oh, die gaat in het mandje. En dan Muddy Waters. 40 Days and 40 Nights.
1: 40 days and 40 nights. Since I sat right down and cried.
0: Jaap Reesema, dag en nacht. Bluff, dag en nacht. Wings, daytime, nighttime, suffering. Oeh, Candy

Ja, die mag ook in het mandje van mij. Six Nights and a Day. Het complete album Night and Day van Joe Jackson wordt genoemd. Er staat alleen geen liedje op met die titel, maar dat geeft niet. En dan uit 1955, Toby.

0: Grazing the Grass, Friends of Distinction.
1: De avondspreuk.
0: Terry Wogan staat bekend als de meest beluisterde radiopresentator in Europa. Had ook jarenlang een talkshow op de Britse tv. En hij zei, televisie vernauwt de verbeeldingskracht, terwijl radio haar juist verruimt. Heel veel dank voor alle suggesties. We gaan voor de Amerikaanse zanger Gary Allen. En hij weet het wel hoor, hij heeft alleen nog maar de radio aan. Uit 2003, Nothing On But The Radio.

0: Socialdeal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Socialdeal deals die je niet mag missen.
2: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel.
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten zijn onder toezicht van ouders of een leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakte op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De avondstart. Simone Walra.

uur met de beste evergreens ooit gemaakt. Van onder andere het Nederlandse talent Melanie Ryan. We duiken even de oorsprong in van de grote man achter Spitzing. En vergeet de Steely Dan zometeen in de catacombe der vergetelheid. Uiteraard maak je kans op een muzieksleutel sleutelhanger straks bij de Notenkraker. Maar eerst heb ik een vraag voor je. We duiken de hele week in het leven van John Denver. Hij is onze avondster. En zometeen trappen we af met een van zijn liedjes. Wat wil je horen? Deze?

je voorkeur kan je doorgeven via de NPO Luisterapp of via onze Instagram-pagina. Gewoon even zoeken op De Avondstart. Gaan we intussen genieten van The Outsiders. Summer is here.

album The Royal Scam van Steely Dan. Daar staat een liedje op waarvan je denkt, hebben zij een psychedelisch toetje gegeten of zo? Ja, die tekstman. Nou, de mannen lieten eigenlijk nooit wat los over de verhalen achter hun liedjes. Maar toch wist een journalist ooit aan Donald Fagen te ontfutselen dat hij voor dit nummer was geïnspireerd door een science fiction boek. Maar ook door de gangsteroorlogen die werkelijk plaatsvonden in de grote steden van de VS. Dus wat deed Donald? Hij bedacht een wetteloze planeet zonder politie, genaamd Mizar 5, waar gangsters hun strafblad konden laten wissen, zodat ze altijd weer met een schone lei konden beginnen op een andere planeet. Nou, het nummer in kwestie? Sign in Stranger.

0: is gewoon lief. Stevie Wonder, A Place in the Sun.
1: De Avondster.
0: John Denver, een van de meest geliefde Amerikaanse folk- en country-artiesten. Hij wordt ook heel erg gemist, weet ik uit de eerste hand. Hij was ook acteur en een echte activist die zich met hart en ziel heeft ingezet voor allerlei zaken, waaronder het behoud van de natuur en het bestrijden van honger in de wereld. Deze hele week is hij onze avondster en we duiken zijn veelzijdige leven in iedere avond, maar er is inmiddels gestemd voor wat we gaan draaien. En met 67% wordt het Thank God I'm a Country Boy.
2: Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country

uit 1989. Wist je dat het muzikale leven van Paul McCartney helemaal niet begon bij de basgitaar? Nee, het begon met een trompet. Die kreeg hij van zijn vader op zijn 14e verjaardag.

Gelijk maar even gevolgd door de hint voor de notenkraker. Zometeen hoor je de hele opgave. Kun je meedingen naar de sleutelhanger als je de titel weet van de Evergreen. Maar eerst eventjes nog die geweldige van Melanie Ryan. Nieuw Glass Half.

Juvet. Uit Zwitserland kwam die. En Got a Feeling. Onze huisband loopt al de hele dag rond gekleed in schotsgereute rokken. En ze hebben doedelzakken bij zich, dat belooft wat. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een ander genre voor je ingespeeld. Dus ik ben heel benieuwd of jij hem herkent. Ik ben alleen op zoek naar de titel. En als je het weet, bel me even 0800 3000 555. Dan maak je kans op onze sleutelhanger.

0: met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Ja, met Helen.
0: Hallo, vertel het maar.
1: Great Balls of Fire.
0: Ja. Hey, wat vind je van die versie?
1: Ja, hartstikke grappig.
0: Leuk toch? Ja.
1: Maar eigenlijk komt door mijn vrouw Gerda, want die zegt, nou moet je even meedoen.
0: Ja,
1: de hangen top, helemaal top.
0: Blijf even aan de lijn alsjeblieft, je krijgt onze sleutelhanger en ik ga nu het origineel voor je draaien. Dank voor het bellen.
1: Dank je, doei.

Blitzing, een zomer lang. En tussen de smalle straatjes en het warme gezinsleven van Groenlo begint het verhaal van Peter Groot-Kormelink. En al vroeg ontdekt hij dat muziek gevoelens kan uitdrukken en dromen vorm kan geven. Hij vertrekt naar Groningen, vindt daar zijn plek als pianist en acteur bij theatergroep Werken in Uitvoering.

Nou, vanaf daar was de weg niet lang meer naar splitsing. En de rest is geschiedenis. Door met ELO. Can't get it out of my head.

0: Kirsty MacColl, samen met een hele groep Cubaanse en Latijnse muzikanten. Ze was helemaal verliefd op Cuba. Heeft ook Spaans geleerd en zo. En de producer van dat nummer is Steve Lillywhite. Die doet ook U2. Moeten we ermee ophouden?
1: Ja,
0: nu al. Zometeen neemt Gerja het over in de avond van 5. Ze staat te stuiteren. Morgenavond zijn we bij je terug. Ik wens je een hele fijne avond. Dank voor het luisteren. Doei!
2: Samen Max.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: NPO Radio 5.
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komt meer cameratoezicht en er komen meer beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media gebruiken als kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm en zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ja, die knallen aan het einde. Keith Moon, de drummer van The Who, die zei ooit dat hij zich helemaal niets meer kon herinneren dat hij dit nummer had opgenomen, dat hij had gespeeld op dit nummer. En toen het uitkwam in maart, was hij zo boos op de rest van de band, omdat ze, dacht hij, een andere drummer hadden ingehuurd om dit te spelen. Hij was het gewoon hartstikke zelf. Ik zou zeggen, laat die geest verruimen in de midden de volgende keer even achterwege.

0: Zandvoort bij de roedel van de avond van 5. Welkom en fijn dat je luistert. Neem lekker plek, zoek een lekker plekje uit. In je tuin misschien nog, want ik heb begrepen dat het nog lekker warm is buiten. Of anders binnen, waar het koel is op de bank. Arjan, jij bent er weer, gezellig. Lekker kort koppie.
1: Ja,
0: naar de kapper geweest.
1: Allemaal een keer, hè? Ja.
0: Vroeg of laat zijn we allemaal aan de beurt.
1: Ja, precies.
0: Maar het staat je goed, ik kan niet anders
1: wel
0: zeggen.
1: Ja.
0: Hey, en fijn dat je zit te luisteren en blijf dat lekker doen, want de komende uren, ja, ze zijn net als altijd weer hartstikke fijn. Zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij zit nog steeds ergens in Amerika, Mexico of Canada. En jij mag raden waar hij vanavond staat. De komende uren, ze zijn gevuld met de allerlekkerste muziek. Binnenkort dan gaan we weer een hele uitzending van de avond van 5 vullen met iets speciaals. We hebben al een keer een namenuitzending gehad. Nu staat er een duettenuitzending op het programma. Dus als je nog wat mooie duetten op je hart hebt of in je kast hebt staan, laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. Ik neem ze allemaal mee naar onze muzieksamensteller Arjan de Ruiter. En deze heb ik alvast op mijn lijstje gezet.

0: 4,5 minuut genieten van George Michael en zijn Cowboys and Angels. De critici die vonden het een meesterwerk. Alleen de top van de hitlijsten, nee, die heeft het nooit gehaald. Ik vind het ook een prachtig nummer. Ja, en die duettensuggesties die blijven binnenstromen. Ik denk dat we nu alweer een hele week zouden kunnen vullen. Maar hartstikke mooi om te zien, mensen. Blijf ze vooral lekker insturen. Als je nog een mooi duet hebt, wat je graag een keer wil horen binnenkort, laat het maar weten via de NPO Luister-app. Ik laat je even dit horen, moet je?
1: Mijn opa is een echte Katwijkse vissersman. Maar nu hij ziek is en op de bank zit, vertelt hij vooral sterke verhalen.
2: Dus dat we allemaal gewoon verhalen.
1: Zoals die van de legende van de gekkenlogger. Aan boord van een haringschip in 1915 krijgt een van de mannen een visioen. Een teken van God, zegt opa.
2: Ze waren met die vleesvisserij bezig.
1: De wereld zou zijn vergaan.
2: De wereld liep als een hand.
1: Maar zij waren de uitverkorenen, volgens hem.
2: Ze moesten naar Jeruzalem, in schip.
1: De mannen aan boord zouden de duivel hebben gezien. Wat er precies aan boord gebeurde, weet mijn opa niet. Maar één ding is wel zeker, zegt mijn opa. Er zijn mensen vermoord.
0: Maar dat klinkt ontzettend spannend. Je hoorde een fragment uit de trailer van een gloednieuwe BNN-VARA-podcast en die heet Zwijgen aan Zee. En wat er destijds precies gebeurde op die Katwijkse logger, dat werd na de drievoudige moord in 1915 direct in de doofpot gestopt. En al ruim een eeuw zwijgt de gemeenschap erover. Maar journalist en podcastmaker Roeland Wendel besloot na een 3 jaar durende juridische strijd om de onderste steen boven te halen. En dat werd een zoektocht die ook voor hemzelf heel persoonlijk werd. Goedenavond, Roeland.
3: Hi, goeie avond.
0: Hi. Zeg, jij hoorde dit verhaal als kind van je opa. En wanneer besefte je dat dit meer was dan een sterk verhaal?
3: Ja, ik heb het jaren geleden inderdaad voor het eerst van mijn opa gehoord. En een aantal jaar geleden kreeg mijn opa long covid en kwam helaas niet meer van de bank af.
0: Ja.
3: Maar ik kon wel veel verhalen vertellen. En toen kwam hij dus ook weer met dit verhaal aanzetten. En inmiddels ben ik journalist en dacht ik ineens, joh, wat is er eigenlijk waar van dit sprookje? Ik denk dat ik het even moet gaan uitzoeken.
0: Ja.
3: En je komt al gauw als je een aantal dingen gaat googlen over een moord of schip of iets dergelijks. Ik zat wat oude krantenartikelen tegen. En toen dacht ik, aha, er is toch daadwerkelijk wel iets gebeurd aan boord van een Katwijkse schip.
0: Ja.
3: Maar wat is er nou eigenlijk waar van wat die journalisten destijds geschreven hebben?
0: Ja.
3: Waar is eigenlijk het balletje gaan rollen?
0: Want kun je mij nog even vertellen, want ik weet niet, ik heb niet helemaal helder op mijn netvlies. Wat was het verhaal destijds dat er gebeurd zou zijn?
3: Ja, volgens de verhalen zou er een haringschip de zee op zijn gegaan met 13 mannen.
0: Mm-hmm.
3: En datzelfde schip is 3 weken later op open zee, op de Noordzee, teruggevonden. Maar volledig gesloopt. Dus de mast was afgebroken, de reling was weg. En er lag overal bedekt bloed. En van de 13 bemanningsleden waren er nog maar 10 aan boord van het schip. En die zouden in een psychose zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dat is het verhaal wat rondging. Er zouden handen zijn afgehakt, mensen hun hoofd in zee zijn gegooid. En de meest gruwelijke details gingen
0: nou,
3: rond. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook, ja, het zal niet waar zijn.
0: Ja.
3: Voor ik ging graven in ieder geval.
0: Want de situatie die liep helemaal uit de hand na de vangst van een haai. Klopt dat?
3: Ja. Ja, zeker. Dat is een van de meest opvallende feiten die ik uiteindelijk uit de vele dossiers heb gehaald die hier van naar boven zijn gekomen. Je moet je begrijpen, het is 1915, de Eerste Wereldoorlog is net uitgebroken en het is een vrij onrustige periode. En ook op zee is er veel angst voor mijnen en dergelijke. En deze mannen komen uit Katwijk aan Zee, een gelovig dorp, nog mm-hmm. altijd.
0: Yeah.
3: En die gaan met het idee van het einde.
0: Ben je er nog, Roeland?
3: Besluiten daar op een gegeven moment dat die haai misschien wel een eerste teken zou kunnen zijn van de duivel die zich daarin schuilt.
0: Okay.
3: Dus maken ze die hele haai af en daar begint eigenlijk het bloedvergieten.
0: Ja. Ja, want het is dus in de doofpot gestopt, begreep ik. Hè? Hoe kwamen die mannen thuis? Er bleven er dus 10 over, zei jij, 10 overlevenden. Wat is daarmee gebeurd?
3: Ja, het is ook, dat is echt een godwonder te noemen eigenlijk, dat het schip teruggevonden is. Ze hebben het zo aan God geholpen zelf. Omdat ze dachten dat de duivel overal onder de planken zou zitten en dergelijke. Dat ze heel veel geluk hebben gehad dat ze die dag nog zijn gevonden door een andere boot.
0: Mm-hmm.
3: Die heeft ze teruggebracht naar de kust en daar zijn ze door de politie verhoord en teruggebracht naar Nederland. En in een gesticht beland hier, in een gekkenhuis. En daar hebben ze zeker een jaar gezeten voordat ze uiteindelijk zijn ontslagen. In de rapporten staat niet hersteld, ontslagen. En die zijn teruggebracht naar het dorp. En hier besluiten ze dat ze het er niet over gaan hebben, wat ze hebben meegemaakt. Ja. Maar ja, dat rust is daar rondom ze natuurlijk, want er missen drie bemanningsleden. Ja. En er wordt gewoon gezegd dat er moorden zijn gepleegd, maar niemand wil het erover hebben.
0: En dat taboe, hè? Want de gemeente wilde de documenten tot 2044 geheim houden. Waarom rust er nou nog steeds dat taboe erop?
3: Ja, dat heeft met meerdere dingen te maken. Twee belangrijkste zijn eigenlijk het feit dat het Kavakazee een heel gelovig dorp is. En dat karakter zit natuurlijk ook in dit verhaal.
0: Ja.
3: Omdat uit naam, zoals dat wordt gezegd, een aantal moorden zijn gepleegd. Het geeft een behoorlijke smet op het dorp en op het geloof aan zich. En in de tweede plaats is het ook, omdat het zo'n hechte gemeenschap is, wordt er veel naar elkaar omgekeken, naar families.
0: Ja.
3: Maar ook collectief gezwegen om bepaalde dingen die misschien wel moeilijk zijn voor anderen, niet te bespreken. Dus daarom is er uiteindelijk besloten van, we gaan het hier nooit over hebben.
0: Mm-hmm.
3: En dat heeft jarenlang, is dat zo geweest.
0: Ja. En dan ben je zelf in die gelovige gemeenschap opgegroeid. Hoe ongemakkelijk was het voor jou, die zoektocht?
3: Ja, in het begin had ik dat eigenlijk niet eens zo door dat dat wel lastig zou gaan worden. Maar dat is het uiteindelijk wel geworden, inderdaad. Mijn opa is iemand van een zeer gelovige gemeenschap geweest, altijd. En ik ben zelf altijd wat kritischer geweest op het geloof. Wij zaten al niet op een geweldige lijn zo af en toe. Wij konden wel eens botsen over bepaalde onderwerpen.
0: Ja.
3: Dus dat ik dit verhaal ben uit gaan zoeken, was eigenlijk een van de redenen om een soort van betere band met mijn opa te ontwikkelen.
0: Okay.
3: Tegelijkertijd merkte ik al heel gauw dat zodra ik dit verhaal aanraakte, het dorp daar eigenlijk op tegenstribbelde.
0: Ja.
3: En ik eigenlijk juist het geloof en ook wel een beetje de gemeenschap tegen de schenen ging schoppen.
0: Ja.
3: Dus ik heb daar lang over getwijfeld. En daarom is een van de redenen dat ik bijna 3 jaar lang nodig heb gehad om deze podcast te maken. Ook om echt voor mezelf goed helder te hebben, wat is mijn doel eigenlijk in het verhaal.
0: Ja. Nou, je hebt het heel zorgvuldig aangepakt. En luisteraar Ellen die appt, ze zegt, ik heb hem geluisterd in 1 keer helemaal achter elkaar. Wat een waanzinnig verhaal over Katwijk. Dank aan de journalist. Dus die is voor jou, Roland. Die kun je vast in je zak steken.
3: Dankjewel.
0: Ja, je hebt het heel zorgvuldig gedaan. En dank voor je toelichting. Zwijgen aan zee. Hij is te horen via alle bekende platforms, hè, denk ik. Alle podcastplatforms die er zijn.
3: Zeker. Ja.
0: Nou, dankjewel. En we gaan hem zeker luisteren. Dank aan Roland Wendel, maker van de podcast Zwijgen aan zee. Dag.
3: Hai, hai.

0: Ja, lekker toch? Hier word je toch vrolijk van als je dit hoort. Ik meen het. Ja, dat zegt André Hazes ook. Ik meen het. Het origineel is trouwens All I Ever Need Is You van Ray Charles.
1: Waar is Bob?
0: Hij bevindt zich nog steeds in het continent Noord-Amerika. Daar wordt nog altijd gevoetbald. Nog een paar wedstrijden en dan zit het erop. Maar waar Bob is, ja, dat kan dus in Mexico, in Amerika of in Canada zijn. Je krijgt van mij deze uitzending net als anders 3 hints. En dit is hint nummer 1.
2: Ze zeggen wel eens dat in deze streken alles groter is. De auto's, de bekers cola bij het fastfoodrestaurant. Maar dan geldt dat zeker ook voor deze knapen. Tjonge, wat een joekels staan me hier aan te gluren.
0: Oké, nou, ik zit jou aan te kijken, Arjen. Je zit mij aan te kijken.
3: Iets groots.
0: Ja, dan heb je dat al snel te pakken in Amerika. Echt, alles is groot.
3: Ja, alles is staande XL.
0: 4 keer XL. En alle postjes zijn groot. Alle
3: lichaamsgewicht.
0: Ook, ja, het heel veel is heel groot. Dus, ja. Daarmee geven we het land misschien al wel een beetje cadeau. Maar, ga maar eens even nadenken. Waar zou dit kunnen zijn? Waar zou Bob kunnen staan vanavond? Als je het denkt te weten, mag je de NPO-luister-app erbij pakken en het ons laten weten. Want wij zitten hier tot 11 uur en rond 10:30 dan trekken wij een winnaar uit die rode hoge hoed die hier voor ons ligt. En die vullen we met alle goede antwoorden die binnenkomen.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is
1: Waar

Starbuck en I Got To Know. En daarvoor Bruno Mars en On My Soul. En ja, ik weet niet, is jou ook opgevallen? Het leunt ontzettend op die soul uit de jaren 70, vind ik. Lijkt zelfs wel een beetje op het werk van Curtis Mayfield. Een heerlijke groove. Ja, ik vind het een lekkere plaat. En hij heeft net een aantal geweldige concerten gegeven in de Johan Cruijff Arena, die Bruno Mars. En op het moment staat hij in Italië en hij gaat nog door naar Engeland. Hij doet echt een romantic tour over de hele wereld. Dus ga maar eens kijken waar je hem nog zou kunnen horen en zien, want het is absoluut de moeite waard. Lekker, hè, die radio. Soms hoor je iets langskomen, in dit geval het baslijntje, en dan weet je direct, dit wordt lekker. Bassist John Deacon, hij schreef het nummer dat je zo gaat horen. Maar hij pikte die funky groove niet zomaar uit de lucht. Hij hing in die tijd veel rond in de studio bij de koninginnen en de koningen van de disco, Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. En daar hoorde hij een baslijn die hem niet meer losliet. Luister eens heel goed naar dit bekende fragment van Chic met Good Times uit 1979.

0: Inderdaad, hoor je de gelijkenis? Deacon nam die sound mee naar zijn eigen studio en hij maakte er een wereldhit van. Alleen, drummer Roger Taylor zag die dansbare funkstijl destijds helemaal niet zitten. Totdat ze stonden op te treden in L.A. en er in de kleedkamer een wel heel bijzondere fan op de bank zat mee te shaken. Luister maar naar hoe Roger Taylor daar zelf op terugblikt.
1: I had no idea that that would ever be a single. And we were playing in the Forum, I think, in Los Angeles. And Michael Jackson used to come and sit in the corner and go like that. And he said, you guys have got to release this. We actually said, you guys, you got to release So I said, no, you're mad, that won't be a hit. And then it was actually taken up by the black radio stations in New York and Detroit, I think, and they were playing the hell out of it. And the next thing I knew, they put it out, and it was, I think it's the biggest ever record on Electro Asylum. You know, sort of sold 4 million copies in America. And great, we'll take it.
0: Geweldig hoe Roger Taylor dit vertelt. Hij had dus destijds geen flauw idee dat dit wel eens even een hit zou kunnen worden. Hij verklaarde Michael Jackson, die bij hun in de kleedkamer zat, zelfs voor gek toen Jackson in de kleedkamer riep dat ze dit moesten uitbrengen. Maar de King of Pop, zoals gewoonlijk, hij kreeg gelijk. R&B's radio stations in New York en Detroit die pikten de track massaal op en ze begonnen hem plat te draaien. En uiteindelijk werd het aan de andere kant van de oceaan met 4 miljoen verkochte exemplaren zelfs het grootste succes uit de geschiedenis van hun Amerikaanse platenlabel. De radio mag een streepje harder. Morgen ga je maar weer langs met een bosje bloemen voor de buren. Maar nu mag je even lekker genieten. Zet hem lekker hard voor die ultieme mix tussen rock en disco. Van het album The Game uit 1980. Hier is Queen met Another One Bites the Dust.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft drie dochters.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
17: Nu bij Dirk. Haribo of Mauam uitdeelzakken. €2,99.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij terreurorganisatie IS. Na hun terugkomst in Duitsland werden ze gearresteerd. Ze kochten de meisjes in Irak als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streepschorpioen naar huis meegenomen. Omdat het giftige dier haar had gestoken, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is uiteindelijk naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ah, lekker. Marlene Shaw in California Soul. Geschreven door het duo Ashford en Simpson. En The Fifth Dimension en Marvin Gaye en Tammy Terrell namen het ook op in 67. En 2 jaar later neemt Marlene Shaw het op. En ik vind het een geweldige uitvoering.

0: tweede uur van de avond van 5. En Arjan en ik, tot 11 uur zijn we nog bij je. En dat vinden we heel erg fijn. Daar kijken we naar uit. En hoe gaat het met de aanmeldingen, meneer Mitser?
1: Ja, het richt zich een beetje op twee plekken.
0: Ja.
1: Die wel enigszins van elkaar verwijderd zijn.
0: Die allebei met grote dingen te maken
1: met
0: hebben.
1: Met grote dingen te maken hebben. Ja. Dus het is een beetje een gok voor de mensen. Is het of die of die? Dus laten we zeggen, bij de tweede aanwijzing van Bob krijgen we meer duidelijkheid.
0: Dat denk ik ook wel. Dus zullen we daar gewoon nog maar even op wachten voordat we nog meer weggeven?
1: Er zijn wel aardig wat goede inzendingen.
0: Nou, wat goed om te horen. En er komen ook nog steeds mooie suggesties binnen voor duetten. En ik denk dat we er ondertussen bijna wel genoeg hebben. Ik denk dat we zeker die 3 uur gevuld hebben. Mattie, jij komt net nog binnen met de pastorale van Lisbeth List en Ramse Shaffi. Nou, die stond er inderdaad al op het lijstje. Maar ik denk dat hij het wel gaat halen op 6 augustus. Want dan gaan we de duettenuitzending houden. Heb je er nog één op je hart? Nou, oké, dan mag je nog wel even appen. Maar in principe hebben we er voor nu genoeg. En super bedankt iedereen voor alle inzendingen. Ook dit tweede uur, heel veel fijne muziek. En Arjan zei het al, zometeen Bob met zijn tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. Ja, net draaide ik Bruno Mars, ergens in On My Soul, dat nummer. En ergens hoorde ik daar ook een beetje iets van Santana in. Is dat gek om te zeggen, Santana? Een beetje in Bruno Mars? En die Santana, die hoor je zometeen na Paul Simon en Late in the Evening. MUZIEK

0: eigenlijk een rockabilly-nummer van Buddy Holly uit 1958, dit Will Alright. Door tientallen artiesten gecoverd en dit was er eentje van Santana.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: De avond van vijf douche is weer aan en er wordt naar hartelust onder gezongen. Ik ben benieuwd, ben jij eigenlijk een zanger onder de douche, Arjan, of niet?
2: Helemaal niet. Onder de douche was ik mezelf.
0: Ja.
2: En het advies is om dat zo snel mogelijk te doen.
0: Om zo min mogelijk water te gebruiken.
2: Precies.
0: Maar tijdens het wassen kun je dan...
2: Ja, maar voor wie?
0: Voor jezelf.
2: Volgens mij zijn dat hele eenzame mensen.
0: Self-care.
2: Die zingen lekker voor zichzelf zingen. In de badkamer.
0: Nee, heerlijk, ja. Dat je vrolijk, maak je jezelf vrolijk mee.
2: Oh, is dat...
0: Ik sta hier met je zingen.
2: Even naar Radio 5.
0: Ja, maar dat kan. Ik heb geen radio in mijn douche, dus ik doe het dan gewoon zelf. Maar oké, nou hier wordt naar hartelust onder de douche gezongen. Ja, je moet wel even goed, een beetje goed luisteren, maar dan hoor je dit.
3: Je hebt me ondertussen op mijn dode lage kussen.
0: Altijd weer bizar hoe die in het Nederlands kan zingen zo in één keer. En jij mag dan weten, ja, jij mag mij laten weten wat het is. En ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, van dit.
3: Ik heb me ondertussen op mijn dode lage kussen.
0: Tweede keer dan hoor je het wel, hè? Dan hoor je het beter, ja. Titel en uitvoerende van dit fragmentje. Als jij zin hebt om zo'n strandlaken van de avond van vijf te winnen. En bel 0800 3000 555. Of stuur even een appje naar de NPO Luister-app.

0: Met de allerlaatste noot klinkt je uit Eagle van ABBA. En zo mooi, ik zie ze dan zweven boven zo'n Grand Canyon. En dat is het mooie van Eagles, ik heb het wel vaker gezegd. Die staan zitten op de punt van de rots, urenlang te wachten tot de juiste thermiek langskomt. En als de juiste thermiek zich aandient, dan springen ze. Wagen ze die sprong en dan kunnen ze moeiteloos minutenlang zweven boven zo'n Grand Canyon. Gedragen door de wind. Mooi beeld.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, de moraal van het verhaal is natuurlijk: wacht op de juiste timing. Soms moet je even wachten op de goede timing van de dingen. En als je dan springt, dan gaat het in één keer moeiteloos, lijkt het wel. Ondertussen is er gebeld en geappt, veel gebeld en veel geappt over het fragmentje wat er te horen was. En ik heb Paul aan de telefoon. Goedenavond, Paul uit Haarlem.
2: Goedenavond uit Duitsland. We zijn op vakantie.
0: Ik wou zeggen uit Haarlem, maar nu even niet. Want vertel, waar zitten jullie op het moment?
2: We zitten in Noordoost-Duitsland, zeg maar boven Rostock, richting de Oostzee.
0: Ja, mooi gebied volgens mij, of niet?
2: Het is een prachtig gebied.
0: Ja. En dus, hoe trekken jullie rond?
2: Nou, niet met de auto. We zijn afgelopen zondag aangekomen. Ja. En we hebben de tent opgezet. En daarna doen we allemaal uitstapjes hier en daar.
0: Nou, wat mooi, man. En het bevalt goed volgens mij. En dan toch ook nog even naar NPO Radio 5 luisteren op je vakantie.
2: Ja, dat is er toch eigenlijk altijd s'avonds wel bij, hoor.
0: Ja? Nou, wat gezellig. Wat goed om te horen. Dat is dan een beetje thuis, ver weg van huis? Of?
2: Nou, zoiets, ja.
0: Ja, oké, iets vertrouwds. Nou, hartstikke leuk. En dat doe je dan ook nog mee aan het spel. En dan kom je uit die rode hoge hoed vallen. Want vertel eens, wie dacht jij te horen?
2: Lenny Koer. Met laat maar.
3: Nee, maar ja.
2: Maar ja, hoor ik van mijn
0: vrouw.
2: Kijk,
0: je krijgt hulp, hè? Ja, want je had het inderdaad ook goed net al aan de telefoon, voordat mensen nu gaan appen van, maar hij gaf eerst een fout antwoord. Nee, net aan de telefoon had je ook al het goede antwoord. Ja. Maar hoe heet je vrouw?
2: Simone.
0: Kijk, Simone. Dankjewel, Simone, voor de correctie.
3: Ja,
0: dus ik zou zeggen, deel het strandlaken lekker met z'n tweeën. Hij is volgens mij groot genoeg om er samen op te zitten. En hij komt naar jullie toe. En,
2: hartstikke goed, dank jullie wel.
0: Wie weet als je thuis komt dat hij al in de bus ligt. Hey, ik wens jullie nog een hele fijne vakantie. Want volgens mij ben je net begonnen aan de vakantie.
2: Ja, afgelopen zondag.
0: Precies. En hoe lang heb je de tijd?
2: 2,5 week.
0: Oh, heerlijk. Nou, geniet ervan samen en kom ook veilig weer terug, hè?
2: Dankjewel.
0: Oké, fijne avond nog. Dag,
2: hoi.
3: Doei.

0: Hij is er eindelijk. Het nieuwe album Foreign Tongues van de Rolling Stones. En wat is hij lekker. Wat een energie. En je hoort dat ze het goed hadden in de studio. Paul McCartney, Steve Winwood, Jeff Jordan, Bruno Mars. Daar is hij weer. Robert Smith en Chad Smith. Ze doen allemaal, hebben ze een bijdrage op het album. En nou, ik wil niet zeggen dat ik hem al grijs gedraaid heb. Maar ik heb hem zeker in huis.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob? Zullen we gewoon de tweede meteen laten horen?
2: Laten we het maar doen, Gerrie.
0: Geen woorden meer aan vuil maken. Gooi de. Oké, hier komt hij, de tweede hint.
3: Eens kijken of ik mijn geschiedenislessen nog weet. Dat is George. Daar is Thomas. En die, dat is onmiskenbaar Abraham. En in het hoekje weggepropt Theodore. Tja, het zit nog fris in het geheugen.
0: Nou, dit is een mega hint. Dus waarschijnlijk, wat jij zei. Mensen hinkten op twee benen.
2: En nu moet je het weten.
0: Het ene been was het goede been, het andere been was het foute been. Ja. Dus iedereen die op het foute been heeft gestemd, mag nu even zijn antwoord herzien. Het is nu al wel duidelijk, denk ik. Maar ja, voor iedereen die denkt van, nou, ik heb nog geen flauw idee, dan moet je even wachten op de derde hint. Die krijg je nog later vanavond. Maar als je het nu al weet, app het maar naar de NPO Luister-app. En ik ben benieuwd. Ik heb de man klaarstaan met de langste slotnoot. En die slotnoot die komt over 4 minuten en 7 seconden. Nou, dan is die ook heel lang. Ik heb het over Bill Withers. En hij heeft een goede dag vandaag en daar ben ik blij om.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Wauw.
1: Mes amers de Charles Aznavour. En ja, nou heb ik toch een beetje een gewetenskwestie. Is dit nou een duet of niet? Want hij zingt tweestemmig. Hij wisselt af met zichzelf. Ja, kan dit dan in een duettenuitzending? Wat vind jij? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Kan dit of kan dit niet? Charles Aznavour en Mes amers de. Anders ga ik hem noteren. Zet ik hem op het lijstje erbij. Ja, ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, die zijn er steeds minder. Het is een generatie die langzaam, maar wel steeds sneller, aan het verdwijnen is. De verhalen over wat ze hebben gezien en meegemaakt, die nemen ze met zich mee. Nou, bij het Bevrijdingsmuseum Noord-Nederland willen ze deze verhalen heel graag bewaren en doorgeven. Eerder namen ze met een professionele filmmaker allerlei interviews af bij ooggetuigen. En deze beelden waren al te zien bij tentoonstellingen en dat viel heel erg in de smaak bij de bezoekers. En daarom organiseert het museum nu een tweede ronde met opnames. En Jan Bleker van het Bevrijdingsmuseum, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Dag. Zeg, jullie spreken allerlei ooggetuigen van die Tweede Wereldoorlog.
2: Klopt.
1: Naar wat voor verhalen zijn jullie precies op zoek?
2: Eigenlijk willen we graag de gewone dagelijkse belevenissen horen. Persoonlijke herinneringen uit het dorp of de omgeving waar de verteller woont in de periode van de oorlog.
1: Ja.
2: Hoe ging het er in die tijd aan toe? Ging men naar het werk? Ging men naar school? Naar de kerk? Was er voldoende eten? Waren er soldaten? Gewoon de gewone dorpse gebeurtenissen van het dagelijkse leven.
1: Ja.
2: En daar moet ik er gelijk bij zeggen. Wij hopen natuurlijk dat we ook nog een spectaculair verhaal boven water krijgen.
1: Ja, wat ik wou zeggen, want mensen zijn natuurlijk als smullen altijd van die heldenverhalen. Maar eigenlijk is het jullie dus gewoon te doen om die huis, tuin en keukenverhalen.
2: Ja,
1: wat maken die nou zo interessant, die gewone verhalen?
2: Wij hebben eigenlijk ontdekt dat de ooggetuigenverhalen op een hele grote belangstelling mogen rekenen.
1: Ja.
2: En omdat wij al, wat je in de inleiding al zei, wij hebben al eerder films gemaakt. En wij hebben dus nu ooggetuigenverklaringen uit verschillende delen van onze provincie en van Noord-Nederland.
1: Mm-hmm.
2: En juist dat blijkt al jarenlang de kracht van ons museum te zijn. Het gaat over de eigen omgeving en de eigen woonplaats van de bezoekers.
1: Ja, dus een stukje herkenning die mensen hebben als ze de verhalen horen.
2: Klopt, ja.
1: Hey, want ben je wel eens al zo'n bijzonder verhaal tegengekomen?
2: Diverse verschillende verhalen.
1: Ja.
2: Gewoon al pratende vaak, want wij laten de mensen gewoon praten zolang ze willen.
1: Ja.
2: En ik val niet in de reden met vragen of zo. Vertel lekker door.
1: Ja.
2: En dan komen er gewoon de hele gewone dingen. Als wij hebben, wij hadden een tuin en dan gingen we aardappels rooien en kool plukken en dan maakten we stamppot.
1: Oh, ja.
2: En dan kom je vanzelf op het verhaal van een clandestine slacht. Want dat was natuurlijk heel erg verboden in die tijd.
1: Ja,
2: maar
1: zeker.
2: Dat gebeurde wel. En al verder pratend, soms hebben we ook verhalen van familieleden. Dus dan gaat het over familieleden die bijvoorbeeld in de oorlog omgekomen zijn.
1: Ja.
2: Of die gewoon vermoord zijn in de oorlog. En dat zijn vaak verhalen die nog niet helemaal verwerkt zijn bij de familie. En dan heb je echt emotionele momenten.
1: Ja.
2: Maar ik moet ook zeggen, soms liggen we met elkaar blauw onder de tafel van de lach.
1: Echt waar?
2: Dat gebeurt ook.
1: Ja, wat mooi. Maar je zegt dus eigenlijk van die verhalen waar die emotie onder zit, dat zou best wel eens kunnen dat daar nu de tijd voor is om die alsnog te vertellen voordat het te laat is. Want die hadden gewoon tijd nodig ook om verwerkt te worden eerst.
2: Ja. Okay.
1: Ja, wat mooi. Ja, ik moet meteen aan mijn eigen moeder denken. Die is net overleden dit voorjaar. Maar zij woonde in Elst, tussen Arnhem en Nijmegen. En zij woonde heel groot in een roskam. En daar waren allemaal Amerikanen gelegerd. En zij mocht gewoon als kind van 7, 8 mocht zij mee met in die jeeps met die Amerikanen. Dat ik nu als moeder denk.
2: En chocola eten.
1: Ja, precies. Ze zei, we hadden chocola. Maar ik denk dat je dat als moeder gedurfd hebt, dat je dochter meegaf aan die militairen. Denk, het is ondenkbaar, zeg maar. Maar
2: tegenwoordig zou je dat inderdaad niet meer zo doen, nee.
1: Nee, zeker niet. Nee. Hey, en is het ook een beetje een race tegen de klok, wat jullie doen?
2: Race van de klok, dat hoort een beetje. Maar inderdaad, wat je zelf al in de inleiding zei. Er zijn steeds minder ooggetuigen.
1: Ja.
2: En er zijn ooggetuigen die takelen toch een beetje af. Mm. Er zijn ooggetuigen die hebben inmiddels wat fysieke beperkingen.
1: Ja.
2: Sommigen wonen nog in een aanleuningwoning, sommigen wonen al in een verzorgingshuis.
1: Ja.
2: Maar een fysieke beperking is geen enkel probleem. Maar iemand kan best zittend een prachtig verhaal doen.
1: Ja, zeker. Ja. Zelfs meer liggend in bed.
2: Ja, zelfs dat kan. En onze filmers zullen dat op een keurige manier respectvol en zorgvuldig in beeld brengen.
1: Ja.
2: Dus ook daar is in voorzien. Dus dat, gelukkig is dat allemaal goed in orde.
1: Dus die tweede ronde om die verhalen van ooggetuigen op te nemen. Jullie zijn dus op zoek naar mensen nog, hè, die mooie verhalen hebben uit die Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
1: Waar kunnen mensen die zitten te luisteren kunnen zich melden?
2: De makkelijkste manier is even kijken op onze website, bevrijdingsmuseumnoordnederland.nl.
1: Ja.
2: Want daar staan alle gegevens op. Het adres, postgegevens, telefoonnummer.
1: Okay.
2: Dus dat is een mailadres, dus dat is de makkelijkste manier om gewoon even te bellen of te mailen.
1: Ja, en dus
2: en dan,
1: niet...
2: Ja? Ja, dan richt het verzoek zich niet alleen maar naar de oudere mensen die dat meegemaakt hebben, maar vooral ook, wie we graag willen aanspreken, dat zijn kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren. Weten jullie iemand die een verhaal zou kunnen hebben?
1: Oké. Want jullie willen wel de persoon zelf spreken, toch? De ooggetuigen?
2: Uiteraard. Maar de ervaring leert ook dat een hoop oudere mensen zeggen, ja, maar ik wil niet voor de camera.
1: Ja, zeker, ja.
2: Terwijl dat eigenlijk helemaal niet moeilijk is, hoor. Nee. Dat, wij leggen dat gewoon uit en dan gaat dat altijd prima.
1: Ja, ja. Dus nou, zit je te luisteren en ken je iemand, of ben je zelf iemand die zo'n ooggetuige is van die Tweede Wereldoorlog met een mooi verhaal? Kijk dan even op bevrijdingsmuseum.nl. Zeg ik het zo goed, Jan?
2: Bevrijdingsmuseum Noord-Nederland.nl.
1: Bevrijdingsmuseum Noord-Nederland.nl. Dankjewel. Dank voor je toelichting. En ik hoop dat er zich nog mensen gaan melden.
2: Dankjewel. Het fijn dat we even bij jullie in uitzending
1: mochten. Ja hoor, graag gedaan. Dag Jan.
2: Tot ziens.

0: Help Me Rhonda van de Beach Boys. En dat brengt ons alweer bijna bij het einde van die tweede uur van de avond van vijf. Maar we zijn er nog een heel uur.
1: Maar wat gaat dat snel,
0: Gerrie? Ja, het lijkt wel steeds sneller te gaan. Hè? Maar als je ouder wordt, dan lijkt de tijd ook steeds sneller te gaan.
1: Dat denk ik ook al, ja.
0: En wij zijn natuurlijk allebei wel
1: wat ouder.
0: Niet meer de jongste, laat ik het zo zeggen.
1: Maar goed, dat zijn de luisteraars ook niet. Nee, twintigers precies. En dertigers, die luisteren niet naar vijf.
0: Hey, en volgens mij regent het goede antwoorden na die tweede hint, hè?
1: Klopt. Ja. En heel veel inzendingen voor de duetten, hè?
0: Ja, zo leuk.
1: We gaan een duettenuitzending beginnen en mensen mogen suggesties aanbrengen.
0: Op 6 augustus gaan we dat doen.
1: Ja, hartstikke leuk idee.
0: Heb je nog wat liggen op de plank, in je hoofd, op je hart? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Zometeen gaat Simply Red na het nieuws verder. En zometeen hebben we ook nog 2 voor de prijs van 1.
1: En Bob nog een keer.
0: En Bob natuurlijk nog, de derde hint en de oplossing.
1: Maar volgens mij weten alle luisteraars inmiddels al waar Bob staat.
0: Ja, maar goed, we gaan het toch wel doen. Hè? Want er zal er altijd maar eentje zijn die nog zit te wachten met smart. Of die net binnenkomt uit zijn werk, dat kan ook nog. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Tot zo.
2: Een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait dan een matige noordoostenwind. En het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Gerja Wolf.

Een nummer uit 1982 van het Amerikaanse duo The Valentine Brothers. En dat was niet echt een succes. Maar toen Simply Red het in handen kreeg 3 jaar later... ja hoor, toen werd het een grote hit voor ze.

0: Je luistert naar de avond van vijf. Het is goed toe, het wordt langzaam een beetje donkerder hier in Hilversum.
1: Beetje killer ook, denk ik.
0: Schemer gaat vallen, ja, dat hoop ik. Dat voelen we straks als we naar buiten lopen om 10:50. Dan
1: het is wel raar als je in een ruimte zit met airconditioning. Ja. En dat
0: geen
1: is natuurlijk
0: idee.
1: Allemaal lekker, maar je moet er ooit een keer uit.
0: Precies, ja. En dan komt die klap als je buiten komt. Wow. Maar het is inderdaad goed toeven hier. En, nou, we hebben nog een heerlijk uur voor de boeg. 2 voor de prijs van 1. We hebben Bob met zijn 3e en laatste hint. En natuurlijk de oplossing. En nog heel veel fijne muziek. En zal ik Arjan de Ruiter maar weer eens noemen. Onze muziek samenstellen, want die bedenkt wat wij willen horen. Wat jij wil horen, wat ik wil horen. Ik heb regelmatig contact met hem. En dan zeg ik, doe die nog eens. En doe die nog eens. En dat doet hij dan altijd. We hebben een beetje dezelfde muzieksmaak. En dat werkt ontzettend fijn, kan ik je zeggen. Zometeen een van de mooiste liedjes van Joni Mitchell, Both Sides Now. En dat nummer schreef ze toen ze pas 23 jaar oud was. En de inspiratie kwam uit een boek, net als eerder vanavond. En dit keer was het boek Henderson the Rain King, waarin de hoofdpersoon vanuit een vliegtuig naar de wolken kijkt. Maar die wolken zijn in dit nummer natuurlijk gewoon een metafoor. Mitchell gebruikt ze om te laten zien hoe onze kijk op het leven verandert naarmate we ouder worden. Herken je dat, Arjan? Dat je kijk op het leven verandert als je ouder wordt?
1: Gelukkig wel, ja. Je wordt wat milder, heb ik het idee.
0: Precies, iets minder snel oordelen.
1: Wat meer relativeren.
0: Ja, ja. Dat zijn allemaal inderdaad goede dingen die het ouder worden met zich meebrengt.
1: De zegen van het ouder worden.
0: Aha, en voor de rest staat er ook heel veel ongemak.
1: Ja, hou op, schei uit.
0: Maar goed, je hoort het nummer Both Sides Now zometeen na Terry Jacks.

0: 23 jaar oud was ze toen ze dit nummer schreef en ook zong. En later, die uitvoering draai ik ook regelmatig. Later heeft ze het nog een keer opgenomen met een orkest. En toen was ze al behoorlijk op leeftijd. En wat is die ook mooi om te horen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Je hoort het al, vanavond in 2 voor de prijs van 1, Randy Newman. Hij schreef voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten. En zijn liedjes werden gezongen door onder meer Joe Cocker en Linda Ronstadt. En later leerde een hele nieuwe generatie hem kennen als de man achter de muziek van films als Toy Story. Maar achter die warme filmmuziek schuilt een meester in satire. Randy Newman schrijft vaak vanuit het perspectief van een personage. En dan gebruikt hij humor om vooroordelen en menselijke eigenaardigheden bloot te leggen. En dat maakte hem soms wat omstreden. Maar het leverde wel veel mooie liedjes op. Dus ga maar eens op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Ik draai zo als eerste Short People. Maar welk nummer van Randy Newman wil jij daarna horen? En die suggestie mag je net als alle andere dingen appen naar de NPO Luister-app.
1: Waar is Bob?
0: Nee, die was het niet. Even kijken. Die hadden we niet moeten hebben, we moeten deze hebben.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
1: NPO Radio 5. Zomerweken.

0: Geen berg is te hoog en geen vallei is te diep en geen rivier is te wijd. Als jij mijn naam noemt, dan kom ik eraan. Heerlijk, Diana Ross en Ain't No Mountain High Enough.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is tijd voor de derde en de laatste hint. Dus heb jij nou nog geen flauw idee of je bent nog niet helemaal zeker van hoe die ervoor staat? Dan is dit je laatste kans.
2: Deze gigantische rotssculpturen zijn uitgehakt in de bergen van South Dakota. Vier beroemde presidenten met hoofdrollen in de geschiedenis van de VS zijn hier afgebeeld. Indrukwekkend hoor.
0: Nou, dat is een duidelijk. Het is een inkoppertje, een voorzetje. Tenminste, ik heb de voorzet gegeven, of Bob heeft dat gedaan en jij mag hem inkoppen. Speel je nou mee en stuur je nou je antwoord in naar de NPO Luister-app? Hou dan ook even je telefoon in de gaten. Dus zet hem niet op stil, haal hem van stil af. En als die nu gaat, binnen nu en 5 minuten, dan zijn wij het. Dan is dat Arjan. Dus dan hoef je niet op te nemen met van ja, ja, heel, heel wantrouwend. Nee, dan zijn wij het. Dan is het van goedenavond. En dan heb ik... Ja, leuk dat je belt. Dus misschien heb ik jou zo meteen aan de telefoon. Lijkt me ontzettend gezellig. Ja.

0: 86 jaar is Tom Jones op dit moment. En vorige week maandag stond hij nog hier vlakbij Hilversum in Baren te zingen. Op het Royal Park Live. En de mensen die er waren, ik heb iemand gesproken die er geweest is, die vond dat hij het nog geweldig goed deed met zijn 86 jaar. Ik zeg chapeau, Mr. Tom Jones.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. En ik heb Astrid aan de telefoon. Goedenavond, Astrid.
2: Ja, hoi, goedenavond.
0: Hoi, uit Zwolle begrijp ik, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Maar je komt net uit Amersfoort, of niet?
2: Ja, dat klopt ook, ja. We wonen hier net een paar maanden. Ja. Ja,
0: allebei hele leuke steden. Zowel
2: zeker.
0: Ja. Ja. En wat heeft je naar Zwolle doen verhuizen?
2: Nou, wij wilden een beetje meer de rust in, eigenlijk. Ja. Ja. Een beetje meer uit de Randstad. En we zeggen, maar we wonen tegen Zwolle aan.
0: Mooi. Ja, mooie omgeving. Dus, en bevalt het goed tot nu toe?
2: Ja, heel goed. Ja. En valt heel snel gewend.
0: Valt het een beetje mee om mensen te leren kennen?
2: Ja, zeker wel. Okay. Ja, mensen zijn heel enorm aardig. Dus dat gaat heel makkelijk.
0: Nou, mooi. Klinkt goed. Ja. En in NPO Radio 5, heb je dat vaker aanstaan?
2: Ik denk bijna iedere avond.
0: Echt waar?
2: Echt heel veel. Ja, echt heel veel. We vinden het zo'n heerlijk onderdeel van de avond. Ja,
0: dat doet goed. Ja, dat klinkt een beetje flauw natuurlijk. Net dat ik er zo naar vraag. Maar ik ben benieuwd, want jouw naam kwam ons niet meteen bekend voor. Vandaar dat ik het even vraag. Want volgens mij hebben we elkaar nog niet eerder gesproken, of wel?
2: Nee, klopt. Nee.
0: Nou, hartstikke leuk. Welkom in de avond van 5, zou ik zeggen.
2: Dankjewel.
0: En helemaal leuk als ik jou dan meteen blij kan maken met een waterfles. Want,
2: ja, echt wel.
0: Ja, waar denk je dat Bob staat vanavond?
2: Nou, wij dachten meteen aan Mount Rushmore. Bij de presidenten, zeg maar.
0: Ja, hè?

0: avond.
1: Ja, ja. Nou, wat, ja. Dat doet goed. Ja, dat klinkt een beetje flauw nu, net dat ik er zo naar vraag. Maar ik ben benieuwd, want jouw naam kwam ons niet meteen bekend voor. Vandaar dat ik het even vraag. Want volgens mij hebben we elkaar nog niet eerder gesproken, of wel?
0: Nee, klopt. Nee.
1: Nou, hartstikke leuk. Welkom in de avond van 5, zou ik zeggen.
0: Dankjewel.
1: En helemaal leuk als ik jou dan meteen blij kan maken met een waterfles. Want,
0: ja, echt wel.
1: Ja, ja. Waar denk je dat Bob staat vanavond?
0: Nou, wij dachten meteen aan Mount Rushmore. Bij de presidenten, zeg maar.
1: Ja, hè? Ja, het was best wel duidelijk vanavond. Hij is wel eens verschillend. Soms is hij heel moeilijk.
0: Ja,
1: vanavond,
0: zeker.
1: Vanavond valt het mee. Maar ik laat Bob even aan het woord. Hier komt de oplossing, Astrid.
2: De plek waar ik ben is Mount Rushmore, nabij Keystone in de Verenigde Staten.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Yes. Mooi.
1: Ik heb hem hier bij me, de waterfles van de avond van 5. Hij is mooi zwart en met het logo erop van het programma. En we gaan hem naar je opsturen.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, hey, je hebt hem gewonnen en ik heb er heel veel plezier mee.
0: Dankjewel, dat gaat zeker lukken.
1: Oké, nou en tot de volgende keer.
0: Jazeker, we gaan vaker meedoen.
1: Nou, leuk om je te spreken als dit. Oké.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Ah, die laatste dans. Wil je die voor mij bewaren?
1: Ah, toe. Ja hoor, is goed.
0: Heerlijk. Brigitte zegt, wauw, deze is ook alweer geweldig. Topzender, die NPO Radio 5. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat vind je dan van deze, Brigitte? Oh ja, laat mij nog even weten als je wil, hè. Tweede nummer van Randy Newman. Wat kan ik zo voor jou draaien als tweede liedje?

0: Ah, wat een energie zit erin. Shirley Bassey en This Is My Life. En van niemand anders. Ah, dat brengt ons bij.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: Twee voor de prijs van één.
0: Ik zei het al, Randy Newman. Hij gebruikt humor om vooroordelen en menselijke eigenaardigheden bloot te leggen. En dat maakt hem soms omstreden. En zijn grootste hit is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Op het eerste gehoor lijkt het een grappig liedje over kleine mensen. Maar als je goed luistert hoor je een scherpe parodie op vooroordelen en op zinloze discriminatie. Uit 1977 komt die Randy Newman. Zometeen hoor je welke jij wil horen. Maar eerst deze, Short People.

0: Nou, hier geen satire. Geen verborgen boodschap, maar gewoon een vrolijk nummer. We Belong Together van Randy Newman. En die werd het meeste aangevraagd, dus die heb ik met liefde gedraaid. En dit was hem alweer, de eerste avond van vijf voor deze week. We zitten weer op voor vandaag, maar geen zorgen. Morgen ben ik er gewoon weer. Gaat de avond van vijf douche weer aan, gaat Bob weer voor ons op pad. En staat weer een heerlijke muzieklijst voor je klaar. Een dank ook aan jou, Arjan. Het was weer fijn vanavond. Het is weer omgevlogen.
1: Gezellig. Bedankt voor alle appjes.
0: Nou, het waren weer veel vanavond. Nou. Ik heb eens even gekeken net. Maar dat hou je niet bij bijna. Maar heerlijk om te ontvangen en om te lezen. Dus blijf dat ook vooral lekker doen.
1: Waardevol.
0: Zeer waardevol. Als jij nog geen genoeg krijgt van de muziek, blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Misschien ga je zo nog wel aan het werk. Zit je in de horeca of een receptie in een hotel of een bakker die alweer bijna op moet. En Bert Hanekman, die wil ook alweer bijna opstaan voor de ochtendshow. Als je zo meteen aan het werk gaat, nou, dan wensen Arjan en ik jou het beste van deze nacht. En als je zo gaat slapen, doen we dat idem. We wensen je het beste. Een fijne, een mooie, een lekkere, koele, rustige nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: van geloof, hoop en liefde.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant!
9: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 van de 24 appartementen kunnen nog altijd niet naar huis, omdat hun woning nog niet veilig genoeg is bevonden. Bij de brand in Woerden raakte niemand gewond. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, erbij de matige noordoostenwind. En het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Middernacht, het begin van dinsdag 14 juli. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.